0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord. 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar het onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is die door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Fryske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Nieuws heet van de naald. Bij RTV Noord komen tientallen meldingen van een aardbeving binnen. Uit onder meer Middelstum, Uithuizen, Kantens en Zandeweer ontvangen we meldingen sinds 5:52. Mensen spreken over een heftige knal en trillingen. De magnitude van de beving is nog niet bekendgemaakt door het KNMI. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, trekt aan de noodrem vanwege de toename van geweld op de noordelijke spoorlijnen. Zo werd afgelopen weekend een NS-medewerker op het hoofdstation in Groningen bedreigd met een vuurwapen. Hoofdconducteur en vakbondsman Murat Mert vertelt wat het personeel graag wil.
5: Puur wat wij als vakbond, als medewerkers van Groningen willen, is zichtbaar veiligheidspersoneel op het station. Ook in de avonduren, ook in de vroege ochtenduren.
4: En bioscopen in onze provincie kijken terug op een uitzonderlijk succesvolle zomer met flink meer bezoekers dan vorig jaar. Ze danken dat niet alleen aan toptitels als The Odyssey en Spider-Man, maar ook aan de hitte, waardoor veel mensen de koelte van de bioscoopzaal opzoeken. Meer nieuws straks om 6:30.
6: Radio Noord.
7: De ochtendploeg.
6: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen. Nou, we zijn gelijk weer flink wakker geschud. Je hoort het Rob al zeggen. We gaan er zo meteen gelijk maar over praten. Hier in de ochtendploeg. We zijn tot 10:00 bij je.
6: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
8: Goedemorgen.

0: McCartney en My Brave Face. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is vrijdag vandaag, 21 augustus. Eerst half tot zwaar bewolkt vandaag. Meerdere buien komen ook weer voorbij. In de loop van de middag wordt het droger, komt de zon er misschien ook wel bij. En wordt het 19 of 20 graden. Goedemorgen zeggen tegen Serge Heerenveen.
1: Ja, goedemorgen.
0: En tegen Rob de Vries.
2: Ook goedemorgen.
0: En Rob, we hebben net ook binnen hoe zwaar de beving precies zou kunnen zijn. Hè?
1: Ja, het gaat nog om een automatische melding van het KNMI. Het moet allemaal dus nog worden bekeken. Maar het KNMI spreekt over een magnitude van 2,8. En het epicentrum ligt bij Rottum.
0: Bij Rottum. We hebben inmiddels bij ons via onze bevingsmelder ontzettend veel reacties al binnengekregen. Sinds een kwartier ongeveer. Want toen was die bevingsmelding 6:08. Onder andere van Richard Riepema en uit Huizen. Dag Richard, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, wat voelde je?
3: Nou, ik hoorde het eerst aankomen, zeg maar. En ik heb een vitrine met kristallen en die begon te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
0: Met?
3: De rommel van onweer.
0: Oh, zo, met onweer, ja.
3: Ja, dan heb je ook wel eens de sponningen en zo trillen.
0: Ja.
3: Daar kon ik het heel erg mee vergelijken. Ja.
0: Want jij was al wakker, Richard?
3: Nee, ik lag nog te slapen.
0: En toch hoorde je het komen?
3: Ja, puur omdat die kristallen tegen elkaar aan gingen tikken.
0: Ja. En kun je, want je hebt al vaker, neem ik aan, een beving gevoeld. Kun je hem vergelijken ergens in een rangorde?
3: Nou, als ik het moet vergelijken met die twee vlak na elkaar van een paar jaar geleden. Die hadden allebei een knal en deze had geen knal.
0: Deze was wat langer.
3: Deze duurde langer, naar mijn idee.
0: Ja. En nu? Ben je geschrokken?
3: Ja, wel een beetje natuurlijk. Maar.
0: Ja. Nou ja, nu maar even kijken of er ergens schade is, neem ik aan.
3: Ja, vast.
0: Ja vast. Dat klinkt de enige triestheid in dat antwoord.
3: Ja, er is al meerdere keren met schade te maken gehad hier thuis, dus ja.
0: Ja, daar ga je weer, wou je zeggen.
3: Ja.
0: Ja. Dankjewel, Richard. Sterkte ermee.
3: Ja, dankjewel. En een hele goede uitzending.
0: Ja, dankjewel. Richard Riepema in Uithuizen. Gerard Werkman in Kantens, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Wat voelde jij?
4: Nou, ik was een beetje op iets van weerhoofd. Nou, ik was nog naar het zwijgen. Ik was zo'n fel over te begonnen, maar ik was wakker. Ik denk gewoon mijn douche en gewoon naar beneden. En ik stond bij aanrecht. Het was net als een dikke vrachtzong aankwam. Alles trilde hier. We zitten in wisselmoning in Kaas. Maar dat... Dat schudde zo zijn en weer. Ben ik wel in verschrokken.
0: Ja, de wisselwoning trilde gewoon mee.
4: Ja.
0: En Richard zei net van, vorige keren was het een knal, nu was het meer een dieper gegrom. Heb jij die ervaring ook?
4: Ik was direct net over een dikke vrachtwagen aankwam. Alles tegelijk. Jullie zeiden net dat het bij Rutsen was. Ja, Rutsen ligt hier maar al dichtbij natuurlijk. Heb je kennis dat maar 2 kilometer van me komen. Dus het kwam allemaal tegelijk. Het trilde, of de vrachtwagen aankwam rieden en alles trilde dolen.
0: Ja.
4: Ik denk, dat is een beste.
0: Ja, een beste.
4: En wist hond sloeg zo zijn.
0: En heb je vorige keer niet gehad dat de hond aansloeg dan?
4: Nee.
0: Want jij woont in een wisselwoning, zei je al. Dat betekent dat je al een aardige historie hebt met de aardbevingen.
4: Ja, zeker. We hebben al alle trajecten doorlopen, zeg maar. We gingen naar je hoest straks. We hebben al mee begonnen te bouwen. We zitten inmiddels een jaar in wisselwoning. We hopen dat we functioneel en terugverhoezen kunnen. In een aardbevingbestendige woning.
0: Ja, ook in Kantens?
4: Ja. Ook in Kantens, ja.
0: Ja. Man. Nou, sterkte ermee.
4: Ja, dankjewel. Jullie een goeie uitzending.
0: Ja, dankjewel. Mooi, hè? Gerard Werkman, mooi. Hetty Klaas hier naar de huizen. Goedemorgen. Hallo, Hetty. Goedemorgen. Ik kijk even naar Serge.
1: Dan is Hetty er
0: is
1: even
0: Hetty
1: niet meer.
0: Verdwenen. Nee, nou, ja. We gaan ongetwijfeld nog meer mensen... Doe je nog een poging of niet? Sergej doet nog een poging. We gaan ongetwijfeld meer mensen spreken. We krijgen ontzettend veel appjes binnen hier bij ons bij Radio Noord. Op 050-3188-288 en via de bevingsmelder van RTV Noord. Ook tientallen mailtjes inmiddels binnengekregen. Dus even kijken. Hetty, goedemorgen.
5: Hallo, met Hetty.
0: Ah, je was even weg. In Uithuizen, wat voelde jij?
5: Nou, ik lag nog op mijn bed en ik was al wel een beetje aan het wakker worden. En toen lag ik opeens een hele grote, lag echt te schudden. En de sponningen, die deuren, die gingen ook heen en weer. Dat hoor je dan, hè?
0: Ja, eng geluid.
5: En het hondje, ja, ik hoorde de aardbeving zeg maar op zich niet. Maar het huis stond te trillen en daardoor ging de deur ook klapperen, zeg maar.
0: Ja.
5: Nou, en het hondje sloeg ook aan.
0: Bij jou ook, ja.
5: Ja.
0: Ja. En
5: want, ik denk, nou, dat was er één.
0: Ja, nou ja. En was het voor jou dan ook weer één?
5: Nou, ik heb het één keer beleefd. Ik woon, ik denk een jaar of acht of zo in Uithuizen. Dus, heel eng vond ik het nou ook weer niet.
0: Nou, gelukkig maar dan.
5: Nee,
0: ja. Je dacht wel gelijk, er is een aardbeving.
5: Ja, ik denk dat is er één.
0: Ja, ja. Dan moeten we natuurlijk nog even officieel nagaan met KNMI, maar er zal ongetwijfeld straks wat duidelijkheid over komen.
5: Ja, ik hoorde dat toen net, hè? 2,8.
0: 2,8, ja. Ja, dat is best een pittig.
5: Ja, best wel.
0: Ja.
5: Wakker.
0: Ja, precies. Nou, hou de radio nou lekker aan. We gaan er ongetwijfeld meer over melden straks.
5: Dat gaan we zeker doen.
0: Dankjewel, Hetty. Fijne dag, hè?
5: Fijne uitzending.
0: Oké, joe, hoi. Nou, zo. Bijzonder begin van de dag. En zometeen, ach ja.

0: bezoekje aan de dierentuin met Shakira en Zoo.
1: Dit is De Vroege Vogel.
0: Daarvoor gaan we naar Spijk. Klaas-Jan Moesker, de bloemenman. Goedemorgen, Klaas-Jan.
2: Hele goedemorgen.
0: Ja, dat ligt er een stukje vanaf natuurlijk. Heb je iets gevoeld?
2: Nee, helemaal niks gevoeld.
0: Nee, we hebben
2: er wel een keer last van gehad. Zeker weten, ook veel schade wel aan het huis en aan de winkel. Maar vandaag helemaal niks van gevoeld.
0: Nee, nou, maar je kunt wel meeleven met de mensen die we net allemaal spraken dus.
2: Zeker, zeker. We weten er alles van.
0: Ja, man. Daar gaan we weer, denk je dan, hè?
2: Daar gaan we weer. Niet best. Nee, want dan houdt dat een keer op, ja.
0: Ja, nou, ja. Precies, dat is een goede vraag. Hoe is het?
2: Heel goed. Volop in voorbereidingen. De herfst zitten we volop in. Dus allerlei herfstboeketten en de herfstworkshops komen eraan bij ons in de winkel. En natuurlijk al volop in voorbereiding voor de laatste maanden van het jaar, hè? De kerst.
0: Nu al?
2: Nu al, ja. We krijgen deze week twee hele grote zeecontainers bij de winkel. En de eerste handel voor kerst komt dan richting de winkel. En dan gaan we dan allemaal prijzen. Dat slaan we dan allemaal op in de containers. En eind november, dan voor 12 november, gaat de Winter Wonderland bij ons los. Dus dan gaan we alles prijzen in die zeecontainers. En dan halen we een week voor in november en dan gaan we die hele winkel ombouwen en dan halen we alles uit die containers. Dat is een beetje onze werkwijze, dus het komt er alweer aan.
0: Ja, en ben je dan nu ook al aan het bekijken wat de trends gaan worden met kerst?
2: Ja, we zijn al één keer naar Duitsland geweest voor inkoop. Dus de eerste inkoopdingen hebben we al besteld. Ja, het is heel veel de klassieke dingen. Rood, of de rode kleur. Het is heel erg in voor kerst. Maar ook zilver en goud gaat weer een hit worden. En heel veel strikken in de boom.
0: Oh ja?
2: We krijgen heel veel glitterstrikken en allerlei kleuren. Dat is ook weer in dit jaar.
0: Oh, dat vind ik niet zo mooi eigenlijk, strikken in de boom.
2: Ik ook niet. Ik hou meer van de natuurlijke, de natuurlijke materialen. Ja. Hier hebben we ook heel veel. Daar houden we heel veel van. Ik hou niet van patat en frikadellen in de boom. Dat kan tegenwoordig ook allemaal. Maar daar doen wij niet aan mee. Daar zijn we een beetje te nuchter voor.
0: Parijenballetjes in de boom.
2: Ja, dat is wel Groningen. Dat is op zich wel leuk. Ja. Patat en frikadellen, ja.
0: Zeg maar, toen vorige week de mussen dood van het dak vielen, was jij dus al bezig met kerst?
2: Wij zijn met korte broeken richting Duitsland gegaan om in te kopen. Ja, dat is in de tijd. Want ja, je hebt er nog geen zin aan. Maar ja, je moet wel daarheen gaan. Want ja, als je wat leuke dingen wil hebben, voordat het op is. Dus je moet daar op tijd bij zijn.
0: Ja, nou ja, en die Duitsers die zijn er gek op. Want die hebben volgens mij wel winkels die het hele jaar open zijn.
2: Ja, de Duitsers beginnen ook veel eerder met kerst, omdat ze geen Sinterklaas hebben. Hè? Dus zij slaan dat over. Dus zij gaan dan al de kerstproducten dan al in de winkel zetten.
0: Ja, ja, nou ja, gelijk hebben ze misschien ook wel, want handel is handel, toch?
2: Zo is precies, Maar wij maken ons eerst nog op voor de herfst. Dat is ook een heel mooi getij met allerlei kleuren en mooie boeketten en dat soort dingen. Dus daarna gaan wij over tot kerst. Maar zeker zijn we daar al volop mee bezig.
0: Ja, en nu is het weekend.
2: Het weekend, ja. Wat een mooi weekend. Dus het is allemaal wat. De scholen zijn weer aan. Dus het is voor ons dan. De vakanties zijn voorbij. De warmte is een beetje over. Dat is voor ons dat alles weer normaal is. Is voor ons, voor de bloemenwinkel, ook het allerbeste.
0: Ja, hè? Ja, maar vakantie is ook fijn.
2: Vakantie is hartstikke mooi. Ja. Dat moet ook zeker doorgaan. Dat gaan we ook nog een keer doen. Maar als alles normaal is, dat is voor iedereen, voor de detailhandel, het allerbeste.
0: Ik wens je een mooie dag en een goed weekend alvast, Klaas-Jan.
2: Hetzelfde. Goed weekend.
0: Jo, hoi. Mooi.
1: De Vroege Vogel.

0: Emily Sunday op de radio en Next to Me. Straks om 6:30 het Groningse nieuws met meer over de beving. Even voor 6:00, ter hoogte van Rottum. Eerst maar eens kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Je bent dat van ons gewend hier in de ochtendploeg. In de Amerikaanse staat Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Zo meldt een overheidsorganisatie die zich onder meer bezighoudt met de veiligheid van het luchtverkeer. Het vliegtuig was vannacht onderweg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar Cape Newenham in de bevolkte westen. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort. Het is nog onbekend hoe het toestel kon neerstorten. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is onbekend wie dat zijn en wat hun lot is. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten op het stationplein, vlak voor het politiebureau. Rond 1:00 vannacht was daar een verdachte situatie ontstaan, zo meldt de politie in een persbericht. Wat de verdachte situatie precies inhield, kan de politie niet zeggen. Bij het schietincident werd een man in zijn been geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Omdat er geschoten is door de politie, doet de Rijksrecherche nu onderzoek naar de inzet van het wapen. Het Mauritshuis in Den Haag wordt verbouwd en daarom gaat het wereldberoemde schilderij Het Meisje met de Parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering op reis. Het schilderij gaat naar Osaka in Japan. Het schilderij is daar erg populair, zegt correspondent Anoma van de Veren.
1: Het origineel is maar 44,5 bij 39 centimeter groot. Toch is dat kleine doekje genoeg om in Japan meer dan 1 miljoen mensen in beweging te krijgen. De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
0: En vanaf 5 oktober is Het Meisje met de Parel van Vermeer terug in Den Haag. En voetbal, Ajax heeft goede zaken gedaan in de play-offs voor een plaats in de Conference League. In Zwitserland werd met 4-2 gewonnen van Sion, met een hoofdrol voor invaller Tolu.
2: Hij maakte de 2-3, stond aan de basis van de 2-4. En dankzij zijn uitstekende invalbeurt doet Ajax goede zaken in Sion. Wint het met 4-2 en moet het zich normaal gesproken zonder al te veel problemen volgende week in Amsterdam gaan plaatsen voor de league-fase van de Conference League.
0: En FC Twente moet volgende week nog flink aan de bak in Azerbeidzjan. Thuis ging de ploeg met 1-0 onderuit tegen Karabach. De Tukkers moeten winnen om Europees actief te blijven. Het Groningse nieuws komt eraan. Rob, wat heb je voor ons?
3: Ja, dan hoor je wat de kracht was van de beving een half uur geleden bij Rottum. Het KNMI heeft die geautomatiseerde melding zojuist nader bekeken. En daar is iets uitgekomen.
0: Horen we zo meteen.

0: is de man voor het nieuws. Rob de Vries met het nieuws van 6:30. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een aardbeving vanmorgen om 6:10. Die had volgens het KNMI een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij Rottum. Via de bevingsmelder van RTV Noord kwamen tientallen meldingen binnen van mensen die de beving hebben gevoeld. Een van hen is Richard Riepema uit Uithuizen.
2: Ik hoorde het eerst aankomen, zeg maar. Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer. De rommel van onweer. Dan heb je ook wel eens het, de sponningen en zo trillen. Daar kon ik het heel erg mee vergelijken.
1: Ook Gerard Werkman uit Kantens voelde de beving.
3: Ik werd een beetje op iets van weer, hoor. En, nou, ik was nog niet aan het werk. Ik was zo'n fel over te begonnen, maar ik was wakker. Ik denk, gewoon mijn douche en gewoon naar beneden. En ik stond bij aanrecht en ja, het was net als een dikke vrachtzong aankwam. En alles trilde hier. We zitten in wisselwoning in Kaas. Schudden zo zijn er weer. Dat, ja, ben ik wel in verschrokken.
1: En ook zijn hond sloeg ervan aan, vertelde Gerard. Zal ik meer over de aardbeving? Conducteurs en machinisten op de spoorlijnen Groningen-Leeuwarden-Zwolle hebben steeds vaker te maken met agressie en fysiek geweld. Uit recent onderzoek en een speciale meldmaand blijkt dat agressie tegen spoorpersoneel, met name rond het hoofdstation in Groningen en het traject naar Zwolle, verschuift van verbaal geweld naar ernstige fysieke mishandelingen en bedreigingen met wapens. Zo werd afgelopen weekend een NS-medewerker op het hoofdstation in Groningen bedreigd met een vuurwapen. Hoofdconducteur en voorzitter van de Groninger afdeling van de VVMC, Murat Mert, omschrijft een situatie die hem zelf overkwam.
4: Er waren een paar jongeren, die zaten dus in de eerste klas, die zaten drugs te snuiven. En ik liep er toevallig langs, ik sprak de jongens erop aan. En zonder dat ik eigenlijk antwoord kreeg, grepen ze mij bij mijn nek. Bij mijn keel, sorry. En ik ben niet zo'n groot mannetje, ik ben echt maar 1,70. Dus ze tilden mij omhoog. En ik had het geluk dat er drie andere jongens waren in een ander coupé die mij kwamen helpen. En als zij er niet waren, ja, dan weet ik niet hoe dat had afgelopen.
1: De 37-jarige Patrick IJsenbrand uit Stadskanaal was een van de betrokkenen bij een ernstig verkeersongeluk in de Verenigde Staten afgelopen dinsdag. Bij het ongeluk kwamen drie Nederlanders om het leven na een aanrijding met een vrachtwagen. IJsenbrand en drie anderen raakten zwaar gewond. Ze waren met een busje onderweg naar een trekkertrekwedstrijd in de Amerikaanse staat Ohio. Door te videobellen vanuit het ziekenhuis in Columbus liet hij het thuisfront weten wat er was gebeurd. Moeder Anita IJsenbrand vertelt hoe dat ging.
5: Op dat moment wisten we natuurlijk niet dat hij een ongeluk had. Ik zeg van, waar ben jij? Wat ben je aan het doen? Ja, hij zei, we hebben een ongeluk gehad. Ongeluk? Ja, nou, en hij vertelt het gewoon en je zit ernaar te luisteren. En, maar goed, zoals gisteren dan valt het plaatje allemaal samen. Hè? Hij vertelt ook dan, hè, drie zijn overleden en we zijn met z'n vieren afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is... Nou, dan komt het plaatje compleet ook bij je binnen, hè? Zo van, ja, het is toch wel heel heftig wat er nu gebeurt. En dan slaat de emotie wel toe.
1: Een bioscoop in de provincie kijkt terug op een uitzonderlijk succesvolle zomer met flink meer bezoekers dan vorig jaar. Pathé zag tijdens de zomervakantie 25% meer bezoekers, waarbij vooral tieners vaak kwamen. Kinepolis Groningen was op sommige warme dagen zelfs 250% drukker dan normaal. Als middags, als de temperaturen oplopen, zoeken veel klanten de gekoelde bioscoopzalen op. Ook toptitels als The Odyssey en Spider-Man A Brand New Day droegen bij aan de volle zalen. Bioscopen merken dat warm weer steeds minder een reden is om thuis te blijven. Al blijft regen wel het beste scenario, zeggen ze.
6: Oh, bioscoopdagje vandaag dus, denk ik zo.
1: Ja, nou, zou kunnen, ja. Meer nieuws en ook hierover meer lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
6: Dankjewel, Rob.
7: De Ochtendploeg
8: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, meer over de beving van vannacht. Zometeen hier en ook ons lopend vuur van gisteren. Met de stelling, door het statiegeld gooi ik geen blikjes meer weg. En wordt het een bioscoopdagje vandaag, met andere woorden, krijgen we weer regen. Je hoort het om 6:45 van Gert Voerman.
9: Goedemorgen, ik schrik ervan.

0: Molokko. En Bring It Back. Het is bijna 8 minuten over 6:30. De reacties blijven binnenlopen op de beving die gevoeld is. Om 6:08 vannacht. 2,8 moet ik zeggen op de schaal van Richter. Rob, 2,8 is
1: het. Ja, 2,8. Ja, bevestigd door het KNMI.
0: Robert de Vries uit Huizenmede zegt bijvoorbeeld: ik lag te schudden in bed. En Johanna Bakker Klunder in uit Huizen zegt: een knal, een trilling. Wel zo dat we er wakker van werden. En ook bij Evelien uit Huizenmede trilde het bed. Wim Spijk in uit Huizen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat voelde jij?
2: Nou, ik was net bed uit en ik stond naast mijn bed. En je voelde een hevige trilling en dan in één keer een knal. En dit heb ik niet nog zo vaak meegemaakt en ook niet zo erg.
0: Nee?
2: Dus ik schrok wel even en de hartslag ging even omhoog, kan ik je vertellen. Dus het was geen prettig gevoel.
0: Inmiddels weer een beetje tot rust gekomen?
2: Ja, in mijn keuken kop koffie en even kijken wat er nou echt aan was. En toen las ik al wel 2,8 bij Rotterdam. Dus dat is in een bijheid van Huizen. Dus je schrikt wel.
0: Ja,
2: het is niet de eerste keer dat je dit meemaakt. Dus het zal ook niet de laatste keer zijn. Maar dit was wel even schrikken vanmorgen.
0: Ja, en als je dat dan vergelijkt met anderen, staat deze wel in de top 3, zeg maar?
2: Bij mij wel. Ik heb ze vaker meegemaakt, ook s'nachts, ook de trillingen. Maar dit was wel zo echt heftig heb ik nog niet meegemaakt.
0: Nee. En er was er eentje dus, als ik goed begrijp van jou, met een soort aanloop.
2: Ja, ik stond net naast mijn bed en je voelde trillingen op de slaapkamer. En dan in één keer een stevige, heftige knal, een dreun. En het was voorbij.
0: Ja.
2: En ik dacht, ja, er is er weer één. Dat kan niet missen. Ja. Dus en dan kijk je even links en rechts. En dan zag ik alweer 2,8. Nou, dan gaan we weer. Dus het is niet anders.
0: Nee, man. En heb je al eerder schade gehad met die vorige bevingen?
2: Ja. Ja, bij elke aardbeving of trilling, dan heb je weer schade. Je gaat even weer om je woning heen, even kijken waar zitten de scheuren, als ze er zijn.
0: Ja.
2: Dus dat wordt dit weekend even weer kijken. Dus,
0: nou.
2: En kijken wat de schade is. Dus ik hoop dat het meevalt, maar het is niet anders.
0: Nee. En nu ga je wat lopen, begreep ik?
2: Ja, ik ga het badden op straks. Dus even de kop weer leegmaken en even weer tot rust komen. Dus ik ben zelf badloopgids. Dus ik ga straks met een groep het bad op. Dus dan hoor je de verhalen straks ook wel weer. Dus, het is even weer bijkomen. Even weer wat anders. Dus,
0: Dankjewel Wim. En toch een mooie dag vandaag.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook. Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Joe, mooi.
2: Ja, hoi.
0: Nou, meer reacties ongetwijfeld later vanochtend in de ochtendploeg.
3: Lopend vuur.
0: Ja, zeker. Eerst maar eens even nog kijken naar ons lopend vuur van gisteren. Ben je zo van ons gewend, een korte terugblik. Dat ging over statiegeldblikjes. We hebben afgelopen jaren, sinds april 2023... toen het statiegeld op blik ingevoerd, 5,5 miljard blikjes weggegooid. Dat is best veel. Maar er worden ook blikjes geïmporteerd die geen statiegeld hebben. Die komen uit Denemarken en Polen. En het importeren, dat mag niet. Maar de kopen en verkopen van mag wel. En dat gebeurt dan ook. We zijn bezig vanuit het ministerie dat gat in de wet te dichten. Nou, we vroegen ze ons af, middels de stelling in het lopend vuur. Door het statiegeld gooi ik geen blikjes meer weg, hoe dat dan bij jou is.
4: Ja, Krino Dijkema die zegt, ik heb eigenlijk nooit blikjes, maar mocht ik ze hebben, dan lever ik ze zeker wel in. En Martin Knol die zegt, ja, het is voor fabrikanten goedkoper om nieuwe flesjes en blikjes te produceren dan om te recyclen. Dus hij twijfelt er een beetje aan of dit nou wel een hele goede oplossing is, of dit wel een goed systeem is. Hij zegt, dit zal eigenlijk nooit gaan werken. Hier is gewoon niet goed over nagedacht. Ja, ik twijfel er een beetje aan, want ik denk, als je iets inlevert voor de recyclen, dat moet dan gewoon toch goed zijn. Nou, Wim Dieleman die belde ons op en die zei van, nou, Martin heeft eigenlijk wel gelijk.
5: Dat is absoluut waar wat die man zegt. Ons staal komt nog steeds uit China, het blikjesstaal. En dat is gewoon stukken goedkoper als recyclen. En dat geldt ook voor glas. Dus die meneer heeft absoluut waarheid. Dus het systeem heeft voor de milieu, CQ voor het herwinnen, geen zin. Het is goedkoper inderdaad om gewoon nieuw glas te maken en nieuw stalen blikjes.
4: Ja, ja, dat kan dan natuurlijk. Nou, Anna die levert alles in. Ze bewaart alle flesjes en blikjes. En dat geeft ze dan aan het personeel in het zorgcentrum waar ze verblijft. Dat wordt weer ingeleverd en dat gaat allemaal naar de lief- en leedpot. Nou, dat goede oplossing.
0: Ja, door het statiegeld gooi ik geen blikjes meer weg. Gisteren ons loopt het vuur. Dank voor alle reacties. 81%

0: Jonas en niks aan de kop, zou je wel willen, hè? Ja. 14 voor 7. Gert Voerman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Nou, we hadden gisteren bij ons aan het eind van de middag, dat leek wel een wolkbreuk. Er kwam toch een partij regen ineens naar beneden.
1: Ja, er zijn diverse buien gevallen. Er zat onweer bij, een paar afgeronde cijfers. Laurenshoog is de hoogste die ik gezien heb tot nu toe. Het kan meer zijn hier en daar natuurlijk. Laurenshoog had 19 mm, Nieuw-Beerta 12 mm, Winsum 5, Ten Boer zag ik met 7, Slochteren 11 en Visvliet 5,4. Dat dan even in decimalen, 5,4 mm. En ook vandaag zal er wel weer een paar buien gaan vallen. Maar het is allemaal niet zo actief als gisteren. Actueel is het zo goed als droog. Alleen het uiterste noordwesten van de provincie zie ik een klein buitje. En dat heeft te maken met de storing die vanochtend gaat passeren. Dus we beginnen her en der met zon. Of misschien op verschillende plekken met zon. Maar geleidelijk aan ontstaat de bewolking. Dat gaat vanochtend vrij snel. En in de loop van de ochtend gaan er al een paar buien ontstaan. Ik denk niet meer dat de onweer op zit, maar ik sluit een enkele klap niet uit, maar die kans is eigenlijk niet zo heel groot. En dan vervolgens, vanmiddag wordt het dan weer op de veel plaatsen droog. Dan is die storing gepasseerd. Temperaturen 19 tot 20 graden en een zwakke tot matige wind die van zuidwest naar noordwest gaat draaien. Vanavond vannacht wisselend bewolkt, een groot deel van de nacht droog. Na nacht weer een paar buien en morgen overdag wisselend bewolkt. Dat betekent af en toe zon, ook vrij veel stapelwolken, enkele buien en dan temperaturen van 18 tot 19 graden.
0: Ja, en het weekend?
1: Morgen dus die temperatuur van 18 tot 19 graden. En zondag, dan ziet het er nog een stuk beter uit. Want zondag krijgen we te maken met een hoger drukgebied. Dat betekent nog wel vrij veel stapelwolken. Maar de meeste buien zijn dan wel verdwenen met temperaturen van 19, misschien lokaal weer 20 graden. Maar vooral maandag en dinsdag zet dat door. Met vooral oplopende temperaturen. En dinsdag zou het soms plaatselijk 25 graden kunnen worden.
0: Oké, dan wordt het ineens zo warm.
1: Ja, maar dan denken we wel.
0: Wordt er niet zo warm? Nou, ook
1: typisch lekker. Nederland. Ja. Typisch Groningen.
0: Ja. We waren het al bijna vergeten dat het kon, hè? Zo,
1: ja, zo dat gaat heel snel. Ja.
0: Dankjewel, Gert. Tot over een uurtje.
1: Jojo.
2: Jo, hoi.
0: Ja, tussen alle buien door. En het was het gisteren nog best druk op Noorderzon in de stad. Het festival, dat begon gisteren. En zometeen in de ochtendploeg aandacht voor dat tiendaagse festival. Nu John Farnham. En You're the Voice. Dankjewel.

John Farnham en You're the Voice. Ja, Noorderzon is gisteren weer begonnen. Containers bijvoorbeeld daar staan deze editie bij elkaar in verband... In ver-

0: waar Noorderzon straks gaat beginnen. Want de laatste voorbereidingen die worden getroffen. Ook voor Cynthia en voor Aranka. Aranka, ja, we staan hier voor jullie container. Container nummer 5. Ik zie staan de troostprijs. Dat moet je even uitleggen. Wat gaan jullie doen?
1: Wij houden een feestje als troostprijs van dat waar je... Ja, soms mee zit in de dag en waar je eventjes troost bij nodig hebt. En we hebben een interactieve voorstelling met het publiek. Dus ja, we gaan dansen hopelijk.
0: 25 keer in totaal, want jullie gaan aardig wat shows neerzetten. Hoe is dat voor jullie om, dat, ja, om hierbij te zijn?
2: Nou, dat is echt heel fijn en echt super, super leuk. En ook best ja, interessant, want wij zijn dus inderdaad makers uit Groningen. Maar meestal is het best gebruikelijk om eigenlijk uit Groningen te vertrekken. En daar je makersjourney verder door te zetten. En dan misschien weer terug te komen of weg te blijven. En dan voor Noorderzon even een keertje weer langskomen. Maar wij hebben echt bewust gekozen van nee, wij willen echt in Groningen blijven. En ons hier aarden en wortelen. Dus als het dan lukt om hier te komen, is dat extra speciaal. Omdat je zo hard, ja, je moet hard werken. En dat wordt dan beloond. Dat is echt heel leuk.
0: Er staat een hele grote glimlach op jullie beide gezichten. Laten we even een klein stukje verder lopen richting die container. Want als ik daar nu ga kijken, dan zie ik dat hij nu nog leeg is. Dat komt ook omdat we nog niet, of omdat jullie nog niet begonnen zijn. Ik zie een donkere container waar nu nog niet zoveel in hangt. Maar ik zie wel 3 discolampen. Is dat dan wat je, waar je het over had met het dansen, met de interactiviteit die je wil zoeken?
1: Ja, het wordt echt een discofeestje. Er hangen inderdaad discoballen. Nu is het donker omdat het licht uit is. Maar straks als het licht aan is, dan ja, geeft dat een heel fijn magisch effect. Met allemaal lampjes. En ja, precies zoals je het feestje eigenlijk voor je zou willen zien.
0: Ik zie dat de eerste mensen ook binnen druppelen hier op Noorderzon. Jullie heel veel succes. 25 shows zoals ik al zei. Beetje gespannen?
1: Ja, goed gespannen. Ik denk dat we dat ook nodig hebben om een lekkere voorstelling neer te zetten.
3: Aranka en Cynthia van theatercollectief Dwaas op Noorderzon. Gisteren dus begonnen. En later in de ochtendploeg nog meer over Noorderzon van gisteravond. En straks na 7 uur natuurlijk meer over de beving die zo ongeveer een uur geleden plaatsvond in onze provincie. De eerste melding van KNMI was overigens 2,8 bij Rottum. Dat is inmiddels aangepast naar Zandeweer, waar het dan het epicentrum was. Je hoort er straks meer over. Ricky Martin.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Edeveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
3: Zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
2: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
4: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
2: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Tot 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Noordnieuws dan met Rob de Vries.
6: Het epicentrum van de aardbeving van ruim een uur geleden lag bij Zandeweer. Eerder sprak het KNMI nog over Rottum. De beving had een kracht van 2,8. Via de bevingsmelder van RTV Noord kwamen tientallen meldingen binnen van mensen die de beving hebben gevoeld. Onder meer uit Kantens, Middelstum en Uithuizenmede. Wim Spijk uit Uithuizen schrok ook wakker.
7: Ik heb ze vaker meegemaakt, ook s'nachts op de trillingen. Maar dit was wel zo echt heftig, heb ik nog niet meegemaakt.
6: De 37-jarige Patrick IJzenbrand uit Stadskanaal is een van de betrokkenen bij een ernstig verkeersongeluk in de Verenigde Staten afgelopen dinsdag. Bij dat ongeluk kwamen 3 Nederlanders om het leven na een aanrijding met een vrachtwagen. IJzenbrand en 3 anderen raakten zwaar gewond. En de politie heeft gisteravond rond 8 uur een automobilist aangehouden bij tankstation Dikke Linde langs de A7 bij Scharmer. De bestuurder werd daar om nog onbekende redenen klemgereden. Na een alcohol- en drugstest bij hem werd afgenomen. De verdachte is naar het politiebureau gebracht. Meer nieuws straks om 19:30.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Mensen, als je kool wordt, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
12: Geen caravan weer meer? Ga voor binnen- of buitenstalling naar noordercaravancentrum.nl.
11: Nou ook bij Frans Koepal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest uit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskoepal.nl.
13: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
14: De ochtendploeg
15: met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen, natuurlijk nog even langs de prikklok. Ook op vrijdagmorgen met straks de beving van vanmorgen die nog nadreunt in onze provincie. Meer erover naar de Supremes.
17: Waar je Groningen hoort.
18: Radio Noord. Goedemorgen, Edwin.
19: Hallo, Edwin.

0: Diana Ross en de Supremes en Baby Love op deze vrijdag. Het is 21 augustus. Eerst nog zon en bewolking. Daarna komen er buien over onze provincie. Waarschijnlijk niet weer opnieuw met onweer, zegt Gert Voerman. Hij sluit het ook niet uit. In de middag wordt het alweer wat droger en wordt het 19 tot 21 graden. Ja, zeg, we waren hier druk bezig met de uitzending, voorbereiding. Het was 6:08. En ineens trilde onze telefoon, omdat de bevingsmelding in actie kwam.
1: Ja.
0: Want het trilde in Groningen, in de omgeving van Zandeweer. En de ruime omgeving daarvan werd er gereageerd door allerlei mensen. Tientallen mensen de bevingsmelding. Onze app ontplofte gelijk ook. Alle mensen die melden dat er weer een beving gemeld was. We weten inmiddels dat het 2,8 op de schaal van Richter is rondom Zandeweer. En we hebben al heel wat reacties gehoord vanmorgen in onze uitzending.
2: Ik hoorde het eerst aankomen, zeg maar. Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer. Ja, dat heb je ook wel eens, de sponningen en zo trillen.
3: Nou, ik was een beetje op tijd van weer, hoor. En ik was nog niet aan het werk. Ik was zo'n fel over zitten te begonnen, maar ik was wakker. Ik denk gewoon mijn douche en gewoon naar beneden. En ik stond bij aanrecht en... Ja, het was net als een dikke vrachtzong aankwam. Alles trilde hier. We zitten in wisselwoning in Kaas. Maar schudde zo zijn en weer. Ben ik wel in verschrokken.
0: Ja, de wisselwoning trilde gewoon mee.
3: Ja.
4: Nou, ik lag nog op mijn bed. En ik was al wel een beetje aan het wakker worden. En toen lag ik opeens een hele grote... Lag echt te schudden. En de sponningen die... die deuren, die gingen ook heen en weer. Dat hoor je dan, hè?
0: Ja. Eng geluid.
4: Het hondje. Ja, ik hoorde de aardbeving zeg maar op zich niet. Maar het huis stond te trillen en daardoor ging de deur ook klapperen, zeg maar.
3: Nou, ik was net bed uit en ik stond naast mijn bed. En je voelde een hevige trilling en dan in één keer een knal. En dit heb ik niet nog zo vaak meegemaakt en ook niet zo erg.
0: Nee?
3: Dus ik schrok wel even en de hartslag ging even omhoog, kan ik je vertellen. Dus het was geen prettig gevoel.
0: Ja, enkele reacties uit onze vorige uren ochtendploeg. Straks na 19:30 overigens praten we met Laszlo Evers. Hij is van het KNMI en kan de beving van vannacht misschien wat beter duiden inmiddels. Goed, andere zaken. Misschien ook aardig om even wat RTV Noord Boulevard shownieuws voorbij te laten komen. Henk Wijngaard is weer thuis. Meld onze collega's van RTV1 onder andere. Hij is deze week geopereerd. Een hartoperatie ondergaan in het Schepersziekenhuis in Emmen. Maar hij is weer dicht bij zijn familie in Emmen, schrijft Startup Events. De operatie is succesvol geweest. Ja. De operatie was overigens in het ziekenhuis in Zwolle.
1: Ja, hij is nou in Emmen om verder te revalideren. Maar dat is wel lekker dichtbij bij zijn huis.
0: Mooi toch? Ja,
1: ja, mooi. Heel fijn.
0: Een ander mooie babynieuws komt van SP-leider Jimmy Dijk uit Groningen. Hij wordt vader, liet hij gisteren weten via social media. Hij en zijn vrouw Mechtold van Duin, die jarenlang baaslid was ook. En verwachten in september een meisje. Hebben ze er ook al bij laten mee.
5: Nou, gefeliciteerd.
0: Nee, eind september, dat is best al snel, hè?
5: Dat is al heel snel.
0: Ja, dat is over een maandje al.
5: Ja. Nou, dat heeft hij dan lang geheim gehouden.
0: Ja, best knap.
5: Ja, ja.
0: En dan nog dit. We hebben het al een paar keer gehad over de schatkamer. Hè? Beeld en geluid. Het museum heeft dat online gezet. Ik heb ook al een tijdje wat tijd daar doorgebracht. Zeg maar. Er zitten grasduinen en oude series van vroeger en zo.
5: Oh ja, uit je jeugd.
0: Ja, ik heb de laatste keer een Sterrenslag bijvoorbeeld even een stukje teruggekeken.
5: Oh ja.
0: Dat keek ik altijd aan vroeger.
5: Ja, precies. Ja, je had niet heel veel. Hè. Je had eerst nog maar twee Nederlandse zenders. Nederland 1 en Nederland 2.
0: Dat was best leuk, Sterrenslag. Ja. Een beetje traag misschien. Wat onverwacht ontzettend populair is op dat kanaal. En dat hadden ze zelf niet zo verwacht, is dit. In de tijd ze nog lange muziekjes hadden voordat het programma begon. Ik heb dit ingekort. Dit duurde 3/4 minuut.
5: Ik kom er wel bekend voor.
0: Ja.
5: Wat was het ook alweer?
6: Dames en heren, goedemiddag. Vanmiddag lessen van 2 Telia-cursussen. Zometeen een herhaling van les 6 van de cursus Nihao. En om 3:00 een herhaling van les 11 van de cursus Grafische Technieken.
0: Ja, 1986 was de cursus Ni Hao. En die cursus, net als de Engelse taalkursus Walter en Connie en de Spaanse taal is Por Favor uit 1983, worden enorm vaak bekeken.
1: Oh, ja.
0: Dat is toch bijzonder?
1: Ja, dat is leuk.
0: Je hebt tegenwoordig Duolingo. Daar kun je toch, eenvoudig wil ik niet zeggen, maar je kunt wel de basisbeginselen bijgelegd, bijgebracht krijgen, inderdaad. En nu gaan mensen ook gewoon Teliak-cursussen terugkijken.
5: Ja, dat is leuk. Bijzonder. Ja.
0: Ik kwam deze nog tegen toen ik vanmorgen op zoek was naar wat fragmentjes. En dit was te mooi om te laten lopen. Dit was in de tijd dat we de term online niet kenden, maar spraken over de personal computer. Dag, lange tune weer. Heren.
7: Van harte welkom bij deze eerste les van de cursus Personal Computer 1. Voor diegenen onder u die ons voorlichtingsprogrammaatje gemist hebben, zal ik zo eerst in het kort nog even vertellen waarover deze cursus gaat. Daarna zal ik u aan de hand van dit schitterende decor en het systeem wat hier voor mij staat uitleggen wat zo'n personal computer nu eigenlijk precies is en op welke gebieden het apparaat ons behulpzaam kan zijn.
0: Ja, hoe zou dat nou ons behulpzaam kunnen zijn? Mooi, hè? Mooi tijdsbeeld. Zo ergens begin jaren 80 was dit.
5: Leuk.
0: Allemaal terug te vinden in de schatkamer online van beeld en geluid. Maar goed, voor je er naartoe gaat, eerst nog lekker blijven bij de ochtendploeg natuurlijk. We zijn er namelijk toch.

0: Simon Joan, Gronings Goud deze week. Laatste dag dat je deze vaker hoort. Don't Leave. Vanmiddag in Studio Grun maakt Maartje bekend wat de komende week Gronings Goud is. En dat is een heel leuk plotje.
1: Lopend vuur.
0: Meer zeg ik er niet over. Ja, het was een goede filmzomer voor de Groningse bioscopen. Je hoorde Rob er al over. Pathé, Kinepolis, Smokey. Dankend succes niet alleen aan de films. Ook het warme weer had invloed. Misschien wel anders dan vroeger. Hoe zat het dan? Nou, als het echt heel erg warm is, dan zochten ze de verkoeling binnen bij een film. Best een goed idee. Lag niet alleen daaraan, zo zeggen de bioscopen. Ook een aantal goede films, zoals The Odyssey en Spider-Man A Brand New Day, waren populair in Groningen en trokken mensen naar de bioscoop.
2: Ik heb ze allemaal gemist.
0: Ik ook. En Rob?
3: Ja, ik ben ook al een tijdje niet meer naar de bioscoop geweest. Meestal gaan we in de vakantie nog wel even naar de bioscoop. Maar dat, dit keer niet.
0: Nee, Ronald vroeg het ook op straat.
2: Wanneer ben je voor het les in de bioscoop geweest?
4: Dat is wel 30 jaar geleden, denk ik.
2: 30 jaar geleden?
4: Ja.
2: Nooit weer geweest in die 30 jaar?
4: Nee.
2: Of was het nog romantisch 30 jaar geleden? Dat je gewoon met Joen aanstaande, ik nou maar wat.
4: Ja, nou, dat kan misschien. Volgens mij was het er allemaal niet meer bij. Volgens mij ben je dochter en kleindochter.
2: Okay. Kun je de film nog herinneren, 30 jaar geleden?
4: Ja, Horswisper.
2: Misschien wel een keer weer tijd naar de bioscoop.
4: Ik zat er nou weer romantisch
2: van. Kom maar met.
4: Ja, dat mag wel hoor. Okay. Ja, ja.
2: Wanneer bent u voor het laatst in de bioscoop geweest?
5: De laatste keer bioscoop, ik denk dat dat 3 jaar geleden is.
2: Want de bioscoop hoort er nog bij, vindt u?
5: Ja, ik vind van wel. Tegenwoordig heb je zoveel op tv ook, hè. Dat is wel een probleem aan het worden, denk ik. Maar voor een gezellig avondje uit, lekker even naar de bioscoop, restaurantje pakken. Dat is altijd wel leuk.
0: Ja, ik ben ook al heel lang niet geweest. Ik zit ook te denken wat de laatste keer is. Dat zal wel een denkend James Bond met mijn jongste zoon zijn geweest. Zoiets.
3: Oh, dat is ook al een paar jaar geleden.
0: Ja, zeker.
6: Al even geleden. Ja.
0: En toch snap ik het ook niet van mezelf. Want het is best leuk om naar de bios te gaan.
6: Dat is hartstikke leuk.
3: Ja, wat deze meneer net ook al vertelt. Het is een ontzettend leuk avondje uit.
0: Ja. Een film zie je het best in de bioscoop. Is ons lopend vuur.
6: Ja, vind ik wel.
0: Ja?
6: Ja.
0: En waarom?
6: Nou, ik merk wel, als ik thuis een film kijk, dan denk ik, nou, dan ben ik weer wat afgeleid. Dan ga ik wat in huis doen. En oh ja, er stond nog een film op. Maar in zo'n bioscoop, dan ga je er ook met z'n allen naartoe.
0: Avondje uit.
6: Ja, ga je ervoor zitten, popcorn erbij. En dan
3: leg je die telefoon weg.
6: Ja.
0: Nou, dat gebeurt er gewoon ook lang niet altijd in de bioscoop,
3: dat is
0: begrepen.
6: En een beetje klieren tussendoor, grapjes maken.
0: Nee, dat moet juist niet.
6: Nee, ja, maar dat doe je dan wel.
3: Oh. Ben jij altijd iemand die popcorn gooit in de bioscoop?
0: Nou, niet elke keer, zie ik dat zeggen. Ja.
6: Of in je eentje in zo'n loft ziet, weet je wel, dat je lekker kunt hangen.
0: Oh, ja. Ja, lekker hangen op de bank is ook fijn om te kijken. Nou, ja. Ik ben heel benieuwd naar de mening van Groningen over dit onderwerp. Een film zie je toch het beste in de bioscoop.
6: Ja, laat het maar weten. En misschien, als je recent nog bent geweest, welke film heb je gezien, is misschien ook wel leuk om te melden. 050-3188-288, bellen of appen, ik zit voor je klaar. Het kan natuurlijk ook via de Facebookpagina van Radio Noord. Daar is het lopend vuur ook terug te vinden. En kan je ook makkelijk een reactie achterlaten.
0: En je stem is meer dan welkom op onze site en app. Daar komen de eerste stemmen ook al binnen. Op dit moment zegt 57% van de stemmers eens. Een film zie je toch het beste in de bioscoop.
7: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En dan nog een paar jarigen op een rij gezet in onze verjaardagskalender. Leandro Bakuna, oud-FC Groningen. Speler op het WK recentelijk. Ja. 35 geworden vandaag. De snelste man ter wereld was jarenlang Usain Bolt. Hij zal nog niet langzaam zijn, denk ik. Hij is 40 geworden vandaag. Kim Cattrall, die kennen heel veel mensen wel van Sex and the City, die populaire serie destijds. Viert haar 70ste verjaardag inmiddels. En het is de verjaardag van Eller Driessen. Die kennen we van de jaren 80-band Spargo. Hij wordt 68 en dat vieren we.

0: Spargo en Just For You. Het is bijna 19:30 en dan hoor je het Groningse nieuws natuurlijk. Wat zit erin, Rob?
1: Ja, in het Noorderplantsoen is Festival Noorderzon gisteravond van start gegaan. Zo direct hoor je de eerste ervaringen.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Hey, huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Het is precies 19:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Inwoners van Zandeweer en omgeving zijn rond 19:50 wakker geschrokken door een aardbeving. De beving had volgens het KNMI een kracht van 2,8. Tientallen mensen maakten via de bevingsmelder van RTV Noord melding van de beving. Het Klaassen in Uithuizen voelde de beving ook.
13: Ik lag nog op mijn bed en ik was al wel een beetje aan het wakker worden. En toen lag ik opeens een hele grote... Laat ik echt te schudden en de sponningen, die deuren, die gingen ook heen en weer. Het huis stond te trillen en daardoor ging de deur ook klapperen, zeg maar. Nou, en het hondje sloeg ook aan.
12: Ook Wim Spijk uit het huis schrok.
14: Ik was net bed uit en ik stond naast mijn bed en je voelde een hevige trilling en dan in één keer een knal. En dit heb ik niet nog zo vaak meegemaakt en ook niet zo erg. Dus ik schrok wel even en de hartslag ging even omhoog, kan ik je vertellen. Dus het was geen prettig gevoel.
12: Over een paar minuten meer over de beving als we met hoofdseismoloog Leslo Evers van het KNMI bellen. De politie heeft gisteravond rond 8:00 een automobilist aangehouden bij het tankstation Dikke Linde langs de A7 bij Scharmer. De bestuurder werd daar om nog onbekende redenen klem gereden, waarna een alcohol- en drugstest bij hem werd afgenomen. De verdachte is daarna aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Conducteurs en machinisten op de spoorlijnen Groningen-Leeuwarden-Zwolle hebben steeds vaker te maken met agressie en fysiek geweld. Uit recent onderzoek en een speciale meldmaand blijkt dat agressie tegen spoorpersoneel verschuift van verbaal geweld naar ernstige fysieke mishandelingen en bedreigingen met wapens. Gebeurt met name rond het hoofdstation in Groningen en op het traject naar Zwolle. Afgelopen weekend werd een NS-medewerker op het hoofdstation in de stad bedreigd met een vuurwapen. Hoofdconducteur en voorzitter van de Groninger afdeling van de VVMC, Murat Mert, vertelt wat de ervaringen zijn van het treinpersoneel.
15: Wat wij als personeel ervaren is dat wij gewoon heel weinig zichtbaar personeel zien van handhaving, politie, op het station of in de trein. De laatste keer dat ik politie zag op het station die echt bezig was met een actie, ja, dat is zo lang geleden. We willen eigenlijk wat meer zichtbaarheid van de politie en de handhaving op stations.
12: In het Noorderplantsoen in de stad is gisteravond de 36e editie van Festival Noorderzon van start gegaan. Ondanks de dreiging van regen en onweersbuien stroomde het plantsoen al snel vol met bezoekers die de sfeer kwamen proeven op het terras of bij een van de optredens. Het festival heeft dit jaar een iets andere opzet. Het grote gratis muziekpodium Apollo heeft plaatsgemaakt voor meerdere muziekplekken verspreid door het hele park. Esmee Boersma van de organisatie kijkt in afval terug op een geslaagde openingsdag.
16: Ik ben heel blij om meerdere dingen, namelijk het is gewoon ineens lekker weer. Daar ben ik heel blij mee. De opkomst is super en ik begin nu toch echt wel het idee te krijgen dat het gewoon allemaal eigenlijk best goed gekomen is.
12: Een aannemerscombinatie Herenpoort voert volgende week nachtelijke werkzaamheden uit aan de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Dat is nodig om vorstschade aan het asfalt te herstellen en gevelplaten langs de weg die onlangs naar beneden vielen te herstellen. De werkzaamheden zijn van volgende week dinsdag tot zaterdag 19 september. Tijdens deze klus zijn verschillende wegvakken, opritten en afritten tijdelijk dicht, meldt de aannemer. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
9: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
10: Blijenberg.nl.
17: Oh, die van die deuren.
10: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
18: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
19: 28 augustus, Groningen zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
18: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
21: De Ochtendploeg
22: met Edwin Paspeer.
11: Goedemorgen, opnieuw schudde de aarde in onze provincie. 2,8 in sterkte met Zandeweer als epicentrum. U hoort zometeen het KNMI daarover en reacties uit het gebied. Naar Elton John.
23: Goedemorgen.
24: Goedemorgen. Hallo.

0: Elton John in de ochtendploeg. En I'm still standing. Even voor 6 vanochtend was er opnieuw een aardbeving in onze provincie. Die had een kracht van 2,8 en het epicentrum lag bij Zandeweer. Via de bevingsmelder van RTV Noord en ook via onze app kwamen tientallen reacties binnen. Laszlo Evers van het KNMI. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, altijd is de vraag om even te bevestigen. Was het inderdaad een aardbeving die hier geregistreerd is?
1: Ja, zeker. Om 5:50 magnitude 2,8 bij Zandeweer. Duidelijk gemeten. Ook veel meldingen over gehad. Zeker, ja.
0: Hoe moeten we deze in de aardbevingen die we allemaal al gehad hebben rangschikken?
1: Ja, dit is een stevige beving. Goed gevoeld in een groot gebied. Met waarschijnlijk ook de nodige schade. Dus een even zwaardere beving. Ja.
0: Want de zwaarste die we gehad hebben, meest recent, is november vorig jaar bij Zeerijp 3.4.
1: Ja, en daarvoor zijn in de regio ook zeker magnitude 3 bevingen geweest, die nog een stuk zwaarder zijn. Maar ook een 2,8 zal goed gevoeld zijn en tot schade leiden.
0: Ja, en deze zit dan wel weer op dezelfde diepte zoals we dat meestal gewend zijn ook?
1: Ja, op de diepte van het gasreservoir ongeveer 3 kilometer.
0: Ja. U houdt ze allemaal bij, hè, die bevingen. En het gasveld daar is inmiddels dicht. Is er in iets te zeggen over hoe vaak de bevingen nu nog voorkomen? Komen ze inderdaad wat minder voor?
1: Jawel, het wordt wel minder, maar er blijft altijd een kans op zware bevingen. Al neemt die kans af. Zware bevingen kunnen optreden, zoals we ook bij Zeerijp vorig jaar gezien hebben.
0: Ja. En deze bij Zandeweer zal dan ook zeker niet de laatste zijn?
1: Zeker niet. Nee.
0: Dank voor de eerste reactie.
1: Prima.
0: Laszlo Evers is van het KNMI. Ja, we hebben vanochtend al een hoop reacties gekregen van de luisteraars bij ons die zich melden. Henk Bolsen uit Huizen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat heb je ervaren vannacht?
2: Nou, ik schrok gewoon wakker. En was in één keer een knal tegen het huis aan. Dat volgens mijn vrouw een dreun was. Nou ja, we zijn het erover eens van het is een dreun. En we zaten alle twee rechtop in bed. Het huis schudde heen en weer. Ja, dat was even een heftige ervaring.
0: Ja, en dan kom je uit zo'n slaap en realiseer je dan gelijk ook wat er aan de hand is?
2: Ja, direct. Zonder pardon, direct.
0: Ja. En wat dacht je toen?
2: Nou, dit is een heftige en aardig dichtbij.
0: Ja. Ja, want zo heb je dat echt ervaren.
2: Ja, zeker. We wonen zelf met de rug tegen Zandeweer aan. Dus toen ze zeiden van beving bij Rotterdam, ik zei, nou, ik denk dat kan haast niet. Nou ja, dat bleek dus ook later.
0: Ja, eerste melding was inderdaad Rotterdam. Later werd het aangepast naar Zandeweer, waar dan het epicentrum was. Want je hebt dan, neem ik aan, ook wel vaker een beving gevoeld.
2: Ja, ik heb nog volledig in het hoofd van de eerste bevingen bij Zandeweer.
0: En is deze daarmee te vergelijken?
2: Ja. Voor mijn gevoel is deze weer heftiger.
0: Nog heftiger. En hoe is het met jouw huis eigenlijk? Heb je in het verleden al schade gehad?
2: Ja, schade. Ik heb een compleet nieuw huis.
0: Oh! Ja, en? Ben je ook bang dat er nou weer schade is dan?
2: De hond was vanmorgen zo geschrokken, maar die zat dus het plafond al te inspecteren en zit te scheuren.
0: Oh, arm beest, ja. Maar ik neem aan, want je hebt nu een aardbevingbestendig huis dan?
2: Aardbevingbestendig is het, hè, maar aardbevingsvrij worden we hier nooit.
0: Nee. Ga je toch even kijken naar schade eventueel, of niet?
2: Nee, op het moment ben ik onderweg naar het ziekenhuis. Oh. Dus het is nu niet, net niet het moment om te checken.
0: Nee, precies, dat snap ik. Nou, sterkte daar dan.
2: Kom goed.
0: Henk Bos.
2: Mooi. De groetjes.
0: Mooi. Nog even bellen met Anja Kramer, ook naar de huizen overigens. Anja, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Schrok je ook?
3: Ja, schrikken, dat doe je altijd natuurlijk. Hè. Je schrikt wakker. Ja.
0: Ja, want hoe heb jij het ervaren?
3: Je ligt in je bed en het bed schudt heen en weer. En that's it.
0: Ja, nou, dat klinkt aardig Gronings nuchter. That's it.
3: Ja, wat moet je anders van zeggen?
0: Ja. Maar draai je dan ook weer om als het geweest is?
3: Ik wel.
0: Ja, echt waar?
3: Jazeker.
0: Ja. Je had je eigenlijk je schouders ervoor op tegenwoordig.
3: Ja.
0: Ja. Maar dat is best een trieste constatering dan eigenlijk.
3: Eigenlijk wel, ja. Maar we zijn er dus nog lang niet af.
0: Nee.
3: Denk ik.
0: Nee. En heb je nog even al gekeken rondom het huis?
3: Nog niet.
0: Ga je wel doen?
3: Zeker.
0: Ja.
3: Ik denk de scheuren die erin zitten, die wel groter zijn geworden.
0: Ik wens je daar sterkte mee, Anja.
3: Heel erg bedankt.
0: Dankjewel, Anja Kramer in Uithuizen. Ja, groetjes ook, dag. Zometeen andere zaken. Om jongeren te helpen, zet de gemeente Groningen straatcoaches in. Hoor je zo meer over?

0: komen. Magnetic heet hij. Lekker deuntje. Gert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Die buien van gisteren, dat waren echt hele pittige buien soms, hè?
1: Ja, echt heel plaatsen, maar zeker pittig met onweer erbij, wat hagel erbij. Lauwersoog was de hoogste met 19, maar daarentegen gesteld Roderschool maar 2 mm. En ook vandaag staan er een paar buien op het programma. De eerste zit nu echt in het noordwesten van de provincie. Het is een storing, die gaat vanochtend over ons heen trekken. Dus vanochtend beginnen we met zon, maar van het noordwesten uit meer bewolking. Er gaan ook stapelwolken ontstaan en verspreid over de provincie enkele buien. Ik denk niet zo zwaar als gisteren. Het is ook heel erg plaatselijk, dat wel. En temperaturen die oplopen tot 19, misschien regionaal nog 20 graden in het zuidoosten. En vanmiddag wordt het dan op de meeste plaatsen droog. En die wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Draait naar het noordwesten, misschien wel even naar het noorden toe. En blijft dan ook zwak tot matig. En dan vanavond of vannacht eerst droog. Later vannacht weer een bui. En morgen opnieuw wisselend bewolkt. Dat betekent af en toe zon, ook vrij veel stapelwolken. Enkele buien en dan 18 tot 19 graden. Maar vanaf zondag en vooral begin volgende week wordt het geleidelijk aan warmer en droger.
0: Dankjewel. Om jongeren die veel op straat zijn in beeld te krijgen en ze te helpen met hun problemen, heeft de gemeente Groningen straatcoaches in dienst. Zij proberen het vertrouwen van de jeugd te winnen en te voorkomen dat ze bijvoorbeeld in de criminaliteit belanden. Verslaggever Wouter Holsappel liep mee met een straatcoach die social media gebruikt om de jongeren nog beter te bereiken.
2: Ik ben Jasmin Andries, ik ben 45 jaar oud. Ik werk voor Wijk Groningen en mijn functie binnen de wijk is een straatcoach. Wat houdt straatcoach in? Wij lopen door de wijken heen, we spreken jongeren aan, we kijken wat in de groepen gebeurt, wat voor hulp hebben jongeren nodig. Voornamelijk krijgen we ook via gemeenten overlastmeldingen. We gaan voordat de politie overgaande avond erheen gaan, gaan wij heen om te kijken hoe kan wij die overlast met jongeren oplossen. Met mijn levenservaring, voor hoe ik zelf ben geweest, wat ik allemaal meegemaakt heb, denk ik dat ik een steentje kan bijdragen om bij jongeren te helpen.
3: En wat heb je meegemaakt waardoor je jongeren kan helpen?
2: Ik kom zelf uit voormalig Joegoslavië. Ik heb daar 5 jaar oorlog meegemaakt, samen met mijn vader. We zijn daar gevlucht naar Nederland. In 1991 was de oorlog begonnen, 1995 waren wij uit de oorlog eruit gegaan. Ze zijn naar Nederland gegaan als 14-jarige jongen, heel andere cultuur. Het ging een beetje de verkeerde kant op allemaal. Ik had ook toen die tijd iemand naast me nodig die mij heeft geholpen om een beetje leven terug te draaien. Normaal. Dat heeft me wel tot mijn 30ste geduurd, toen ik mijn zoon kreeg.
3: Dus jij had wel een straatcoach kunnen gebruiken toen je 14 was?
2: Iemand, een vertrouwpersoon, ja. En wij als straatcoach zijn gewoon een vertrouwpersoon voor jeugd op straat.
4: Jong mensen, zoals jullie kunnen zien, deze week begint de kermis.
3: Nu zat ik op TikTok te scrollen. Zag ik jou ineens voorbij komen. Hoe is dat zo ontstaan?
4: Maar laten we ook eerlijk zijn. Dit is de kermis. Geen kickboxgala of UFC.
2: Je ziet tegenwoordig dat een social media gewoon een plek is waar jongeren zijn. Dat kan TikTok zijn, dat kan Snapchat zijn. En ik ben ook 45. Ik vond het best wel spannend allemaal. En toen had ik met mijn collega Arne, dat is een online jongerenwerker. Ik zou best wel ook wat laten zien wat wij als straatcoaches doen op straat. Toen heb ik dat filmpje gemaakt week voor de kermis.
4: Dus laten we gewoon met elkaar gezellig houden. Geen ruzies, geen drama's. Wil je toch je energy kwijtraken? Ga gewoon lekker naar de boksballen of een botsauto's lekker opzoeken.
2: Dat die zo viraal ging met meer dan 110.000 views, had ik zelf nooit wel verwacht. En wat je nu wel een beetje eruit haalt, die TikTok. Het gaat me niet om beroemd te worden, het gaat me ook niet om die views. Het gaat me gewoon dat ik jongeren daar kan bereiken. En je ziet gewoon dat jongeren via DM echt vragen stellen. Ik loop bepaalde dingen tegenaan, kan je mij misschien helpen? Of een ouders, ik loop bepaalde dingen tegenaan. Hoe zou ik dat even doen? En dan maken we daar afspraak mee. En dan kijken we binnen de wei of we dat breder kunnen uitgooien naar hulpverlening.
3: Het verlaagt de drempel.
2: Ja, zeker wel. Ja, je ziet ook wel dat jeugd bijvoorbeeld ook aan zijn constant oog op school of tussen de vrienden. En dat net in die ene moment dat ze nu alleen in de kamer zitten, met zijn telefoon in zijn handen, dat ze gaan scrollen, ze toch daarna die drempel hebben om te zeggen, hey, luister eens, kan je met mij even afspreken? Nee, dat vind ik, super tof. En daarvoor doe ik dat eigenlijk.
0: Straatcoach Jasmin Andriets van Wij Groningen in gesprek met Wouter Holsappel. In de ochtendploeg op Noord, met zometeen ons lopend vuur over bioscoopbezoek. Radio Noord. I've been up.

0: la vie, hoor, de chef special.
1: Lopend vuur.
0: Het was een goede filmzomer voor de Groningse bioscopen. Melden die bioscopen, Pathé, Kinopolis en Smokey. Een paar topfilms erbij, maar ook het warme weer zorgde ervoor dat mensen verkoeling zochten in de bioscoop. Een film zie je toch het beste in de bioscoop. Ons lopend vuur, wat komt er binnen, zeg.
2: Margine van der Veen, die gaat heel af en toe heen, maar ze vindt het toch wel best duur geworden, zo'n bioscoop. Dus de films worden toch vaker thuis gekeken dan in de bioscoop. Nou, dat geldt niet voor Arno van den Berg. Die gaat zo 2 keer per week naar de bioscoop. Heeft daarom ook een moviepas en gaat eigenlijk naar alle films. En de bioscoop blijft een mooie ervaring, zegt hij. Gisteren is hij ook nog naar een film geweest, Insidious. En dat is een horrorfilm. Spannend, ja, Arno. Nou, mooi. Henriette Meijer, thuis voor de buis is leuk. Maar de bios, dat is en blijft gewoon een leuk uitje.
0: Een film zie je toch het beste in de bioscoop. Reageer op 050-3188-288. En je stem laat je achter op onze app en onze site, rtvnoord.nl. 58% zegt eens, een film zie je toch het beste in de bioscoop. Zometeen naar achter ons nieuwsforum. Met 2 de boeren in de studio. Gaat ook

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
8: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
7: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
9: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
7: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Tot 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries.
11: Een aardbeving dus vanochtend om 5:50 in Noord-Groningen. De beving had volgens Leslo Evers van het KNMI een kracht van 2,8.
12: Dit is een stevige beving. Goed gevoeld in een groot gebied. Met waarschijnlijk ook de nodige schade. Dus een zware beving.
11: Via de bevingsmelder van RTV Noord kwamen tientallen meldingen binnen van mensen die de beving voelden. Ook Henk Bos in Uithuizen werd opgeschrikt. Hij lag nog in bed.
13: Ja, ik schrok gewoon wakker. En was in één keer een knal tegen het huis aan. Dat volgens mijn vrouw een dreun was. En we zaten alle twee rechtop in bed. Het huis schudde heen en weer. Ja, dat was even een heftige ervaring.
11: En de 37-jarige Patrick IJzenbrand uit Stadskanaal is een van de betrokkenen bij een ernstig verkeersongeluk in de Verenigde Staten afgelopen dinsdag. Bij het ongeluk kwamen 3 Nederlanders om het leven na een aanrijding met een vrachtwagen. IJzenbrand en 3 anderen raakten zwaar gewond. Ze bezochten daar in de VS trekker-trek wedstrijden. Meer nieuws straks om 8:30.
14: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. Ga nu naar Koken en Bonen. In het stadshart van Appingedam.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
16: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor? Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
17: Check werkerbijwagenborg.com.
18: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
19: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
20: Radio Noord.
21: De ochtendploeg.
20: Met Edwin Paspeer.
22: Goedemorgen, ons wekelijks nieuwsforum komt eraan over demonstrerende boeren en over huurders met overlast. Met Goos de Boer en Betty de Boer zometeen.
23: Goedemorgen.

0: I'm on top of the world. Je hoorde de Imagine Dragons. Het is 7 minuten over 8. En dus tijd voor ons wekelijks nieuwsforum op vrijdag. Onder andere over protesterende boeren en over overlastgevende huurders. Met voormalig Kamerlid Betty de Boer en met Goos de Boer van RTV Noord. Beide welkom. Laten we even beginnen met de actualiteit. Vanochtend even voor 6:10 voor 6. Een nieuwe aardbeving in onze provincie. 2,8 is de melding nu. Goos, schrikken we daar nog van?
1: Ja, ergens wel, ergens niet. Want dan is het weer een poosje rustig en dan gebeurt het. En denkt iedereen, oh ja, we zijn er nog lang niet van af. Ja, en dit is toch wel een redelijk stevig. Het niet de allerzwaarste natuurlijk, maar het gaat dan wel naar de 3 toe. En ja, we horen ook van mensen dat ze het overal gevoeld hebben. Dus ja, dat is toch wel even een momentje van, ja, we zijn er nog lang niet klaar mee. En dit blijft gewoon komen. Is ook wel voorspeld, hè? Dat is ook de verwachting. Maar iedere keer toch wel weer boom.
0: Ja. Schrik jij dan nog als je dat hoort, Betty?
2: Ja, het volgende denk je van, wat is de schade nu, hè, bij de mensen? Mensen schrikken zich natuurlijk helemaal lamlendig. S'morgens je ligt in je slaap, volgens mij. En ja, het is ook een zware. Het is na de 3, dus het is wel een pittige. Soms hoor je 1,2, 2. 2,8 is al een pittige aardbeving, ja.
1: Ze zijn toch weer die angst,
2: hè? We zijn er niet vanaf, inderdaad.
1: Mensen toch weer voor de zoveelste keer dat ze dat voelen. En veel mensen hebben nog steeds gedoe, hè, met de afwikkeling van de schade. En
2: het is niet voorbij.
1: En daar gaan we weer, ja.
2: En weer nieuwe schade, moet je weer nieuw melden. En dan moet je weer de mallenmolen in. Ja, hoe lang blijft dit doorgaan? Maar dat weten de seismologen vast ook wel.
1: Nou ja, ze hebben gezegd van als je stopt met die gaswinning, dan gaat dat nog jaren door.
2: Ja, precies.
1: Uiteindelijk weten ze niet precies wat er onder onze voeten gebeurt. Maar ze hebben altijd gezegd van, en dat dacht men in Den Haag. Dacht men op een gegeven moment, nou goed, die gaskraan gaat dicht. Dus nu wel klaar is Groningen. Maar nee, de specialisten hebben altijd gezegd, dit kan al tientallen jaren doorgaan. Want het is gewoon niet in orde in die bodem. Dat is wat gebeurt.
2: Ja,
1: en af en toe zet zich dat.
2: Ja, die naschok blijven er.
0: Ja. En hoe gek het ook is misschien, maar in de discussie ook met geld vanuit Den Haag deze kant op, heb je dit soort bevingen misschien dan ook nodig, Goos?
1: Ja, we hebben dat in het verleden ook vaak gezien. Als het weer een beetje weg hebt, ja, dan is het toch weer even een moment van, nou, oh ja, het is nog steeds mis in Groningen. En oh ja, het is nog lang niet klaar daar. Dus wat dat betreft is het iedere keer toch wel in een soort waarschuwing.
0: Wat een wrange constatering natuurlijk eigenlijk is.
2: Ik ben ook benieuwd hoe het doorcijpelt eigenlijk. Natuurlijk staat Groningen hier bij stil. Jullie hebben een prachtige app waar je het in kunt melden. Volgens mij dat
0: de bevingsmelder
2: 6 uur in de uitzending zijn. Ik ben heel benieuwd hoe dit het landelijke nieuws blijft halen.
0: Ik kijk naar de site. De NOS meldt het net op de radio. Ja. Maar als ik kijk op hun site, is het net pas binnengekomen. Het staat niet eens op de voorpagina.
1: Ja, en dan is het wel zoiets van, oh ja, er is weer zo'n beving in Groningen. Dat is wel een beetje het sentiment, hè. Ja, moet je eens kijken in Japan enzovoort. En onlangs ook in Spanje, geloof ik. En Indonesië.
2: Ja.
1: Ja, dat is boven de 5. Terwijl dat hele andere soorten aardbevingen zijn. Ja. Dus ik denk dat dat wel een beetje zoiets is van, oké, Groningen schudt weer een klein beetje.
2: Nou, relatief gezien zijn die schokken hier sterker, hè? Dat is natuurlijk
1: anders, het is dichter onder de oppervlakte. En hier is het zo, als je dit kopje neerzet en je geeft een enorme dreun, dan valt hij er misschien wel af. Maar als je dat 10 keer doet, dan valt hij er ook af. En dan iedere keer krijgt dat kopje weer een tik. En
2: dat is het verwoestende natuurlijk. Hè,
1: dat is uiteindelijk, als je kijkt naar fundering en dat soort dingen voor woningen, is dat heel anders dan die ene klap waar die scheur door komt. Ja. Hè? Dat zien we ook wel. Hè? Ik zag een granade, ben ik toevallig geweest deze zomer.
2: Ja.
1: Zag je auto's, de steen wat valt. Ja, tuurlijk, dat is wel een ander verhaal. Maar hier krijgt iedere keer dat huis krijgt weer een oplawaai.
2: Ja.
0: We zijn er vast niet over uitgesproken. Het zal ook niet de laatste beving zijn.
2: Nee, het zal de laatste zeker niet.
1: Jaren,
0: nee. Andere onderwerpen dan. Want met twee de boeren aan tafel dacht ik, laten we het hebben over de acties van de boeren deze week. Want het eerste grote noordelijke protest was deze week in Drenthe, met ook Groningse boeren daarbij. Maar de boeren kregen niet gelijk wat ze wilden, Betty.
2: Nee, maar ik snap wel dat burgemeesters in de gemeente zeggen, we willen toch een beetje neutraal blijven. We ondersteunen het op zich de actie. Maar ondertekenen niet. Dat is wel volstrekt logisch eigenlijk.
0: Waarom?
2: Dit is aan de hogere politiek natuurlijk. Dit wordt allemaal in Den Haag besloten. Alhoewel de uitvoering natuurlijk van het hele akkoord, zeg maar, voornamelijk bij de provincies ligt, hoor. Dus ik ben wel heel benieuwd. Maar wat ik het trieste hiervan vind toch wel, voor de zomer hebben we heel snel dit akkoord gehad. Hebben we heel snel die brief. En nou blijkt toch wel, in het proces gaan dingen natuurlijk niet goed. Ik heb wel begrepen, ik heb er ook een beetje in verdiept. Ik bedoel, dit akkoord, dat biedt best wel mogelijkheden aan handvaten. Dus kom minder, om het zo maar op zijn Gronings te zeggen. Maar aan de andere kant, in het proces gaan dingen natuurlijk niet goed. Want waarom zwellen die protesten dan weer aan? Komt de informatie niet voldoende door? Is er wel voldoende gesproken, zeg maar? Is het voldoende doorgesproken? Dat er haast was, is ook logisch. Want ja, de bouwvergunningen moeten worden verleend natuurlijk. Dus er is ook weer
1: een al jaren
2: urgentie. Ja, nee, precies. Dus die urgentie is er ook. Maar toch, als je weer dit opzwellende protest ziet, denk ik, ja, wat gaat hier toch niet goed? Want waarom is dit toch kennelijk nodig volgens de boeren.
3: Nou, maar het gaat hier niet goed, gozer.
1: Nou ja, uiteindelijk neem je de boeren niet mee. Er werd gezegd, de boeren zitten nu aan het stuur. Maar de volgorde was precies verkeerd.
2: Ja, want
1: er komt een plan, dat wordt over de boeren heen gestort. Een paar jaar is er niks gebeurd. We weten de boosheid van een aantal jaren geleden. Vervolgens komt er een plan. En nu gisteren, geloof ik, hebben ze bij elkaar, met elkaar om tafel gezeten. Ja, wat is er mis? We hadden ooit een poldermodel. Waar is de Johan Hemkes van nu, die de koppen bij elkaar, tegen elkaar beukt en vervolgens zorgt dat er in elk geval een vorm van een oplossing is. Maar het is nu weer van bovenaf.
2: Ja.
1: Die boeren die hebben al veel meegemaakt, dus die staan allemaal op scherp. En ik vind het wel opvallend dat het protest direct zo groot is. Dat betekent dat je ook in de communicatie, en daar zouden we van geleerd moeten hebben. Want ik weet nog van een aantal jaar geleden, toen allerlei kaartjes verschenen enzovoort.
2: Wat
1: heel onhandig was.
2: Maar
1: nu gaat die communicatie gaat eigenlijk weer niet goed.
2: Nee, dan zeggen ze van, het bleef eerst rustig. Dan denk ik, dan doe je ook geen recht aan de gevoelens die daar toch leven, emoties die bij de boeren zit.
1: Ja, dat is ook een domme opmerking eigenlijk, hè?
2: Op een volgende kabinetten, dat helpt allemaal niet. Dus dan moet je steeds weer opnieuw met een plan komen. Ja, je wordt er doodmoe van. Je hebt een bedrijf, je bent ondernemer. Hè? Maar het kenmerken van dit soort type ondernemerschap is, je neemt altijd een bedrijf over van je vader. Er zit een stukje emotie en sentiment. Een boer ben je 7 dagen in de week, toch?
1: Ja,
2: je scheidt ook in de weekenden. Hè? Dus dat sentiment, dat wordt veel te snel aan voorbij gegaan.
3: Maar dat sentiment betekent gewoon niet dat er niks kan veranderen.
2: Nee. En er moet ook wat veranderen, maar dat snappen de boeren zelf ook wel. En LTO zit ook echt op het vinkentouw. En die zeggen ook van, er zijn nog 2 prangende punten. Bijvoorbeeld ook die 2,6 koe per hectare, wat ik ook niet helemaal begrijp, maar goed. En dan nog die 500 en 1000 meter zonering vanaf natuurgebieden. He, er zijn wel echt al een paar brandende, hangende punten. Maar ik denk ook wel dat ze eruit gaan komen als ik LTO vanmorgen zo beluister.
1: Maar bij boeren is toch de indruk, en dat hoor je bijna van elke boer, dat ze allemaal weggevaagd worden. En daar zit in de communicatie. En dat is niet zo, maar dat moet je goed voor het voetlicht brengen.
2: Sommigen zeggen, er wordt nu ook op avonden wat er gewoon gescandeerd, dat de 50% reductie veestapel, dat is ook niet zo. Want met 30% innovatieve maatregelen, kun je al 30% van inderdaad die reductie bewerkstelligen. Dus inderdaad die communicatie.
1: Maar wie haalt de angel eruit?
2: Ja.
1: Johan Hemkes heeft dat 1 keer gedaan met het stikstofdossier.
2: Het blijft de verantwoording van het kabinet natuurlijk. Om dit goed te communiceren, om dit ook goed te overleggen. Ja, en soms is haastige spoed zelden goed.
1: En gisteren hebben ze overlegd, maar dat was weer te laat. Waardoor de boosheid er nog steeds is.
3: Ja. Nou ja, en die angel er niet uit is. Die boosheid heeft geleid tot een aantal demonstraties. Ja. Ook op snelwegen bijvoorbeeld. En dat heeft in Brabant zelfs tot een dodelijk ongeluk geleid.
2: Ja.
3: Een paar jaar terug was er een enorm groot draagvlak voor de acties van de boeren. Hoe zou dat nu zijn?
1: Nou, maar sociale media is tegenwoordig heel gevaarlijk. Want er zit een bepaald type mensen zit daarop. Ja, lijkt het erop dat er toch wel veel draagvlak is. En ik moet zeggen, het heeft niet alleen met boeren te maken. Het heeft ook gewoon met de toekomst van het platteland te maken. Wat dat betreft vind ik dat gemeenten daar wel degelijk ook mee te maken hebben. Want heel toevallig ben ik deze zomer op fietsje. Heb ik de kustroute gereden. En dan rij je van Noord-Groningen, Noord-Friesland. Rij je zo richting Randstad, zeg maar. Richting
2: al die weilanden met al die koeien.
1: Nee, maar dan zie je ook, en dat weet ik zelf, want ik kom zelf van het platteland, maar dan zie je ook dat al die boerenbedrijven, hoe belangrijk die zijn. En als je daar een deel van weghaalt, wat er dan nog eigenlijk niks overblijft van het platteland.
2: Ja,
1: dus daar ligt ook wel een verantwoording van de gemeente. En ik zou zo zeggen, dit speelt al zo lang. Zijn we dan met z'n allen dan niet in staat? Ik heb het is bijna hetzelfde als met de aardbevingen. En
2: vaarstellen is het,
1: dat op te lossen met elkaar. Ja. Het moet ook op orde opgelost, want dit land zit al zo lang op slot. En hoe zit het met de papieren werkelijkheid? Ja. We gaan al door in het cirkeltje. Dus het is eigenlijk hetzelfde
2: cirkeltje
1: 3 jaar geleden.
2: Ja, het lijkt wel een beetje de regio's versus Randstad op een of andere manier. Hè,
1: dat zit er zeer zeker in.
2: Van de kinderen denken dat melk bij Albert Heijn gewoon geproduceerd wordt op de een of andere manier.
1: Voel bij de boer ook. Hè? Ja. Met Den Haag weet men helemaal niet wat dat voor ons betekent. Dat je hele leven.
2: Nou, ik heb daar rondgelopen, dat gevoel heb ik ook wel eens gehad hoor. Dat je denkt, een boer, je bedenkt morgen niet dat je boer wordt als je 10 hoog uit de Bijlmer komt. Hè? Dus dat is ook een bedrijf wat je overneemt van je vader, een stuk sentiment. Boeren zijn ook intrinsiek gemotiveerd om A, aan natuurbeheer te doen.
1: Zeker.
2: B, om goed voor hun koeien te zorgen, die ze allemaal bij naam weten. Hè? Dus ook om een stukje voedselproductie te doen. Dus dat wordt ook wel eens, wat mij wel eens stoort, is dat er met het dédain waarmee er over de boeren wordt gesproken. En dat is ook, daar zit ook een stukje boosheid.
1: En dat is niet 1 keer, maar als je 10 keer een prik krijgt,
2: precies.
1: Dan raak je redelijk gewond. En dan word je ook eerder boos. Ja. En dan ben je eerder geïrriteerd. En dan heb je geen vertrouwen. En voor mij is het vooral ook een vertrouwenskwestie.
2: Ja.
1: Dan heb je geen vertrouwen in die overheid dat ze het ook goed en reëel gaan regelen voor iedereen.
3: En helpt het dan als een burgemeester van Tinalo zegt dat beleid dezelfde letters heeft als het woord debiel?
2: Ja,
1: heel bijzonder.
2: Het haalde hem van de krant. Hè? Het is een leuke woordspeling, zeg maar even. Het haalde hem van de krant. En goed, hij ondertekent het alsnog ook niet. Maar ja, er zit ook een boosheid in hem. Dat merk je dus echt wel. En dat is ook terecht natuurlijk. Dus Marcel Thijssen ken ik ook iemand die geen. Dat is niet iemand die een blad voor de mond neemt. Dus ik vond het ook alweer een.
1: Hij stond voor zijn gemeentehuis, stond hij tegen die tractoren, stond hij zo te zwaaien van kom maar deze kant op.
3: Ja, ja maar helpt het trouwens, want jij zegt net iemand moet de angel eruit halen.
1: Op die dit helpt niet.
3: Dit
1: gaat iedereen, de vlam gaat alleen nog even verder omhoog, dus dat gaat niet helpen.
2: Ja,
1: als het zo doorgaat, nu is er gisteren dan een verhitte bijeenkomst geweest. Ja, en volgende week misschien nog een keer, maar er moet ergens iets gebeuren.
2: Zeker in de communicatie.
1: In de communicatie met name ook. Ja. En maakt die boeren dan duidelijk dat het niet zo is dat 50% van de boeren verdwijnen? Dat zit in hun hoofd en dat is misschien wel onterecht. Ja. Maar het zit er wel.
2: Dus je moet eens een keer een gepensioneerde journalist nemen straks. Die zeg maar verstand heeft van dit soort trajecten. Ja, vaker met dat belt.
1: Een boer. Ja.
3: Hoeveel weken nog, Goos?
1: Ach ja.
3: De overlast door een muizenplaag deze week in een rond vervuilde woning in de Groningse Oosterparkwijk is zeker geen Oosterpoortwijk moet ik zeggen. En zeker geen in ieder geval, woningcorporaties krijgen steeds vaker te maken met huurders die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen en daardoor hun buren overlast bezorgen. En daar kunnen ze, ondanks de inzet van extra personeel, niet zoveel aan doen, zegt ze. Dat lijkt me dan een lastig probleem, zeker als je ernaast woont.
2: Nou zeker, en ik kan je ook vertellen, het zijn niet alleen huurders, maar het zijn ook eigenaren van woningen, of ik woon toevallig op het water, woonschepen, is ook nog wel eens wat aan de hand natuurlijk.
3: Vertel eens over je buren, Betty.
2: Prima buren. Zeker op dit moment hoor, nee. Nee, maar goed, dat gebeurt, dat geeft overlast natuurlijk. Eén muis, wist je dat één muis, zeg maar na 3 maanden al, eerst een nestje kan werpen, en die kan maximaal 10 jongen werpen. Dus dan kun je als één muis, kun je in één jaar 10.000 muizen voortbrengen. Hè? Dus dat moet je nagaan wat er in een jaar tijd gebeuren kan, als je een half jaar dit al veronachtzaamd. Ja, ik zie jou al heel ernstig.
1: Nou ja, dit is meer dan een
2: muis.
1: Dit gaat om meer dan muizen. Dit gaat om mensen die zichzelf niet kunnen redden. Ja. Dit heeft ook te maken met hulpverleningsinstanties die allemaal langs elkaar heen werken, die naar elkaar verwijzen. De woningstichting zegt van ja, dat is niet ons pakje aan, een andere organisatie. En we hebben heel erg bezuinigd in het land natuurlijk op die hulpverleningsinstanties. Het is gewoon, er zijn gewoon veel meer mensen die buiten de boot vallen.
2: Maar wat is er met noorberschap? Ik kom uit het dorp. Mijn ouders die hebben hele goede buren. Die kijken echt naar elkaar om daar met elkaar. Dat zou daar niet gebeurd zijn. Dus het is ook wel een stukje sociale cohesie in bepaalde woonwijken. Maar goed, wie ziet zijn buurman elke dag? Dus natuurlijk kan een buurman ook een paar dagen dood in huis.
1: Ja, maar normaal is het contact. En dan denk je van, hey Kees of Piet of wie dan ook. Die is
2: dat kan een paar dagen
1: gebeuren. Hoe is het? Ga je even aanbellen of ik heb sleutel? Ja,
2: maar dan nog.
1: Maar dat is ook veranderd. En in de stad is het anders, moet ik wel zeggen.
2: We schuiven het altijd op instanties. Hè? We schuiven altijd naar instanties. En die werken onvoldoende samen met elkaar. Maar het is ook een stukje signalering. En dan ook bij de juiste instantie kunnen aankloppen. Want volgens mij weet je dat als je buurman zeg maar dit soort ongedierte heeft rondlopen, heb je vast wel eens een muis zien lopen ook.
1: Ja, dus, maar het gaat niet alleen om de muizen, maar het gaat ook om mensen die zichzelf verwaarlozen en wat van kwaad tot erg gaat.
2: Ja.
1: En wat vaak wel wordt gesignaleerd door buren, maar buren stoten hun hoofd van die komen bij de woningstichting. Die zeggen van dat is niet ons pakje aan. Ja. Er wordt doorverwezen en dan is het onduidelijk wie daar zou moeten optreden en dan gebeurt er niks.
2: Ja, dat is wel een malle molen, de bureaucratie.
1: Dat is wel een beetje aan de hand volgens mij.
2: Er zijn zoveel instanties inderdaad, als je daarin verzandt. Ja.
1: Ja, en laten we wel wezen, we hebben ook met z'n allen besloten om mensen die psychische problemen hebben, om dat niet allemaal, om dat op een andere manier te regelen. Die komen veel vaker op straat terecht.
2: Mensen willen natuurlijk ook niet geholpen worden. Die zijn er ook. Die willen gewoon niet geholpen worden.
1: Dat is ook lastig. Maar er is ook een grote groep die ooit werd opgenomen, om het zo maar te zeggen.
2: Ja, ja.
1: Maar daar is nu geen plek meer voor. Dus die moeten toch ergens terecht. En die komen ook in huizen terecht.
2: Ja. Ja.
3: En de woningcorporaties zeggen eigenlijk, we spraken ze deze week ook, we zitten een beetje met de handen in het haar. We zetten zelfs extra mensen in. Maar ook wij redden dit dan niet.
2: Nee, maar er komt natuurlijk een steeds groter wordende groep ouderen. He, ook niet alleen de GGZ, maar ook de
1: bejaardenhuizen van
2: vroeger zijn er niet meer. We hebben straks 500.000 dementerende mensen in Nederland. He, die zorgen ook niet altijd even goed voor zichzelf. Dus als je dan niet in een sociaal verband zit om je heen of geen kinderen hebt, dan wordt het natuurlijk wel. Dan kunnen dit soort dingen gebeuren.
1: Wachtlijsten.
2: Ja. Wachtlijsten
1: voor
2: absoluut.
1: Mensen die dit soort problemen
2: absoluut.
1: Hebben.
2: En
1: ooit is besloten door de landelijke politiek, daar komen we weer. Ouderen moeten langer zelfstandig blijven. Ja. Op zich is dat ook goed.
2: En dat
1: alleen
2: willen de ouderen
1: te lang
2: ook,
1: is het probleem.
2: De meeste ouderen die vinden het ook een schrikbeeld. Hun ouders zaten in dat bejaardentehuis. Daar willen ze zelf op de een of andere manier ook liever niet naartoe. En je wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar we hebben nu leegstaande verpleegtehuizen, Goos. We hebben te weinig personeel.
3: Ja. Dat is en geen bejaardenhuizen meer, hè?
2: Nee.
3: Die zijn er ook helemaal niet meer.
2: Dus we hebben eerder een tekort aan verplegend personeel. Als dat zozeer de fysieke opvang kennelijk niet is. Dat schijnt ook nog zo te zijn. En dan moet je maar wachten of je waar je terechtkomt als het acuut is.
1: Ja, ja, dat is ook nog een probleem. Mensen komen vaak niet eens in hun eigen omgeving
2: terecht. Nee, nee, nee. Na verloop van tijd wel.
3: Ja, wat een hoop ellende op een rij zo in de ochtend.
1: Nou,
3: laten we dan het licht een beetje laten schijnen bij ons lopend vuur. Dat gaat over bioscoopbezoek. En de bioscoop hebben het heel goed gedaan deze zomer, melden ze. Mede door, dat is opvallend, het warme weer. Mensen zochten verkoeling in de bioscoop. Maar ook een aantal topsfilms, zo zeggen ze. Een film zie je toch het beste in de bioscoop.
2: Ja.
3: Wanneer ben jij voor het laatst in de bioscoop geweest, Bertie?
2: Al wel een jaar geleden.
3: Odysseus
2: draait nu. Ja, het gemak van Netflix thuis is natuurlijk, dat is er natuurlijk. Maar ik heb begrepen, zo'n film als Odysseus moet je toch echt wel in de bioscoop willen zien, denk ik.
1: Dan ga je nog een keer, maar voor de rest moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Toch, als je iedere keer als je gaat en je zit er, dan is het wel heel indrukwekkend. Ja. Omdat het groter is, hè? Dus dan denk ik moet toch vaker naar de bioscoop.
1: Ah, we hebben tegenwoordig zulke grote tv-schermen, we hebben goede geluidsinstallaties, dus je kunt het wel redelijk benaderen.
2: Ja.
3: Weet jij je laatste film nog in de bioscoop, Goos?
1: Nou, dat is best wel lang geleden.
3: Ja.
1: Ik denk wel 2 jaar geleden.
2: Je hebt straks tijd, Goos.
1: Dus, om naar de bioscoop te gaan.
3: We gaan er nou weer over. Een film zie je toch het beste in de bioscoop. RTVNoord.nl, app van Noord, kun je stemmen op ons lopend vuur. 61% van de stemmers is het daarmee eens. Petty de Boer, Goos de Boer, hartelijk dank.

0: Op de drempel van het weekend. The Weeknd en In Your Eyes. Zometeen het Groningse nieuws hier in de ochtendploeg. Wat zit erin, Rob?
1: Ja, dan meer over de beving natuurlijk. Je hoort van het KNMI hoe we deze beving moeten rangschikken.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
0: Het is bijna 8:30 op deze vrijdag. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De aardbeving van vanochtend bij Zandeweer is gevoeld in een groot gebied. Niet alleen in Uithuizen, Middelstum en Kantens werd de beving opgemerkt, maar ook vanuit Sappemeer en Groningen kwamen meldingen. De beving die om 5:50 plaatsvond had een kracht van 2,8. Hoofd seismoloog Leslo Evers van het KNMI vertelt hoe we deze aardschok moeten rangschikken.
7: Dit is een stevige beving. Goed gevoeld in een groot gebied. Met waarschijnlijk ook de nodige schade. Dus een even zwaardere bevingen. Er zijn in de regio ook zeker magnitude 3 bevingen geweest, die nog een stuk zwaarder zijn. Maar ook een 2,8 zal goed gevoeld zijn en tot schade leiden.
1: De laatste zware beving in de provincie was die bij Zeerijp in november vorig jaar. Die had een magnitude van 3,4. Via de bevingsmelder van RTV Noord kwamen tientallen meldingen binnen van mensen die de beving hebben gevoeld. Zoals van Wim Spijk uit Uithuizen. Hij spreekt van een hevige knal en verwacht dat de beving zeker weer tot schade heeft geleid.
8: Bij elke aardbeving of trilling, dan heb je weer schade. Je gaat even weer om je woning heen, even kijken waar zitten de scheuren als ze er zijn. Dus dat wordt dit weekend even weer kijken. Dus en kijken wat de schade is. Dus ik hoop dat het meevalt, maar het is niet anders.
1: De 37-jarige Patrick IJzenbrand uit Stadskanaal is een van de betrokkenen bij een ernstig verkeersongeluk in de Verenigde Staten afgelopen dinsdag. Bij dat ongeluk kwamen 3 Nederlanders om het leven na een aanrijding met een vrachtwagen. IJzenbrand en 3 anderen raakten zwaar gewond. Ze waren met een busje onderweg naar een trekkertrekwedstrijd in de Amerikaanse staat Ohio. Door te videobellen vanuit het ziekenhuis in Columbus liet hij het thuisfront weten wat er was gebeurd. Zijn moeder, Anita IJzenbrand, vertelt hoe dat ging.
9: Op dat moment wisten we natuurlijk niet dat hij een ongeluk had. Ik zeg van, waar ben jij? Wat ben jij doen? Ja, hij zei, we hebben een ongeluk gehad. Ongeluk? Ja, nou, en hij vertelt het gewoon en je zit ernaar te luisteren. Zoals gisteren dan valt het plaatje allemaal samen. Hè? Hij vertelt ook dan, hè, 3 zijn overleden en we zijn met z'n 4 afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is, nou, dan komt het plaatje compleet ook bij je binnen. Hè? Zo van, ja, het is toch wel heel heftig wat er nu gebeurt. En dan slaat de emotie wel toe.
1: De politie heeft gisteravond rond 8:00 een automobilist aangehouden bij het tankstation Dikke Linde langs de A7 bij Scharmer. De bestuurder werd daar om nog onbekende redenen klemgereden, waarna een alcohol- en drugstest bij hem werd afgenomen. De man is aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Om jongeren te helpen met hun problemen zet de gemeente Groningen straatcoaches in. De 45-jarige Jasmin Andrić is zo'n straatcoach. Hij probeert jongeren te bereiken door TikTok-filmpjes te maken. Dat gaat bijvoorbeeld over gedrag op de kermis of het inleveren van wapens. Een van zijn video's is al meer dan 100.000 keer bekeken.
10: Het gaat maar niet om beroemd te worden, het gaat maar ook niet om die views. Het gaat maar gewoon dat ik jongeren daar kan bereiken. En je ziet gewoon dat jongeren via DM echt vragen stellen. Ik loop bepaalde dingen tegenaan, kan je mij misschien helpen? Of een ouders, ik loop bepaalde dingen tegenaan. Hoe zou ik dat even doen? En nou ja, dan maken we daar afspraak mee. En dan kijken we binnen de wei of we dat breder kunnen uitgooien naar hulpverlening.
1: Een bioscoop in onze provincie kijkt terug op een uitzonderlijk succesvolle zomer met flink meer bezoekers dan vorig jaar. Pathé zag tijdens de zomervakantie 25% meer bezoekers, waarbij vooral tieners vaker kwamen. Kinepolis in de stad was op sommige warme dagen zelfs 250% drukker dan normaal. Vooral 's middags, als de temperaturen opliepen, zochten veel klanten de gekoelde bioscoopzalen op. Ook toptitels als The Odyssey en Spider-Man droegen bij aan de volle zalen. Bioscopen zeggen te merken dat warm weer steeds minder een reden is om thuis te blijven. Al blijft regen voor hen wel het beste scenario. Meer daarover lees je in een verhaal op rtvnoord.nl en onze app.
11: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
12: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
13: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
13: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
15: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
16: De Ochtendploeg met Edwin Pasveer.
17: Goedemorgen, het meerdaagse festival Noorderzon in Stad is gisteravond van start gegaan. Ondanks de dreiging van regen en onweersbuien werd het aardig druk.

0: Lionel Richie en de Ochtendploeg. En Dancing on the Ceiling. Ja, ondanks de dreiging van regen en onweersbuien is gisteravond de 36e editie van Festival Noorderzon gewoon van start gegaan. De Noorderplantsoen stroomde al snel vol met bezoekers die, veelal bewapend met een paraplu, de sfeer kwamen proeven op het terras of bij een van de optredens. Verslaggever Dian Notenboom sprak een stel dat al jarenlang vaste bezoeker is en zich niet daartegen houden door een paar regendruppels.
1: Nee, wij niet hoor. Nee, zeker niet. Het is nou mooi en ook met regen, parapluutje op en... Je duikt een container in en dan komt het goed.
2: Ja, lekker gaan. We hadden van tevoren al twee kaartjes gekocht voor de containervoorstellingen. Dus dan moet je ook wel, hè?
3: En jullie zijn vaste bezoekers van Noorderzon. Komen jullie hier elk jaar?
2: Eigenlijk wel.
1: Ja, elk jaar wel. Ja, ja hoor, een paar avonden. Ja.
3: Wat is er volgens jullie dan zo leuk aan Noorderzon?
1: Nou, ik ben wel heel blij dit jaar dat er weer zoveel containervoorstellingen zijn. Die kleine, spontane voorstellingen vind ik wel heel erg leuk. De sfeer.
2: Lekker slinteren, een beetje een hapje, een drankje en dat gewoon rustig aan.
3: En het terrein is natuurlijk ook een beetje vernieuwd dit jaar. Je zei het al, wat meer containervoorstellingen. Wat is jullie eerste indruk tot nu toe?
2: Het is wat ruimer. Het is ook wat leger op een of andere manier. Dus dat is echt, maar dat komt natuurlijk ook omdat het nu natuurlijk niet zo druk is. Maar ik vind de octopus kraken, vind ik erg leuk.
1: Ja, en die ingang. Ik vind de vormgeving fantastisch. Toch anders dan de andere jaar hoor. Die ingang daar en dan de octopus. En, hartstikke goed.
0: Ja, medewerkers van het festival hielden het weer de afgelopen dagen nauw in de gaten, maar konden bij de start redelijk opgelucht ademhalen. Esmee Boersma van de organisatie was dan ook zeer te spreken over dag 1.
4: Ik ben heel blij om meerdere dingen, namelijk het is gewoon ineens lekker weer. Daar ben ik heel blij mee. De opkomst is super en ik begin nu toch echt wel het idee te krijgen dat het gewoon allemaal eigenlijk best goed gekomen is. Ja.
3: En het is natuurlijk een beetje anders geworden, de opzet van het terrein. Hoor je ook wat reacties al van mensen om je heen?
4: Zeker, ja. Sowieso met de opbouw liepen wij hier al heel veel rond. En dan mogen mensen natuurlijk nog steeds in het park rondlopen. En het toffe is dat we dit jaar veel meer kunst naar het park halen. En dat doen we op heel veel verschillende manieren. Dus bijvoorbeeld hier achter ons zie je hele mooie octopusarmen. En we hebben veel meer gedaan aan toffe aankleding. En dat viel al heel veel mensen volgens mij wel op.
3: En het leek dus nog even te gaan regenen. Maar hebben jullie daar nog druk om gemaakt? Of dacht je, het zal wel goed komen met de regen?
4: We hadden helemaal geen tijd om ons daar druk over te maken. Nee, iedereen was zo hard bezig om het gewoon lekker op tijd klaar te maken. Dus iedereen die heeft echt verstand op nul en doorgaan. En volgens mij is het ook niet officieel code geel geworden. Dus
3: en hoe voelt dat dan als organisatie? Je werkt er natuurlijk heel lang naartoe. En dan om nu het zo'n eerste avond te zien, wat geeft dat jou voor gevoel?
4: Nou, het is mijn eerste jaar dat ik echt meedraai in de organisatie. En ik draai wel het hele jaar mee. Dus het is voor mij ook wel echt... Nu begint de energie ook te komen dat ik denk, hier doe ik het hele jaar voor. En dan zie je ook alles tot leven komen. En iedereen is oprecht heel blij met wat we hier neergezet hebben. En het wordt alleen maar toffer, want dit is dag 1.
0: Esmee Boersma van de organisatie Noorderzon duurt nog tot en met zondag 30 augustus. En zometeen, hoe kan iemand wekenlang in een auto bivakeren zonder dat iemand ingrijpt? Hoor je zo meer over. En het weer met Gert Voerman natuurlijk.

0: Ella Langley is haar naam. In Amerika stond ze 18 weken op 1 met dit nummer. En breekt in Nederland nu ook door. Choosing Texas heet het. 14 voor 9. Gert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Nou, dit dagje nog en dan gaat het langzaamaan beter worden, toch?
1: Ja, stapgewijs. Vooral vanaf zondag. Vandaag in ieder geval nog wel een paar buien. Ze zitten alle boven het westen van de provincie. In het oosten is het trouwens nog tamelijk zonnig. Maar in de loop van de ochtend overal toch wel stapelwolken. En verspreid dus een paar lichte tot matige regenbuien. Heel misschien een klap om in de nog in. Maar niet die paar felle buien die we gisteren hebben gehad. Temperatuur vandaag zo'n 19 tot 20 graden. Mogen nog wel een paar buien die van noordwest en zuidoost over de provincie trekken. Ook stapelwolken, ook af en toe zon. En dan nog gemiddeld 19 graden in de provincie. Maar kijk je richting zondag en maandag, dan gaat het verder verbeteren. Zondag een laatste lichte bui. Een enkel exemplaar, want de meeste plaatsen droog. Met temperaturen die al iets in de lift gaan. In het zuidoosten bijvoorbeeld 20 graden. En maandag en dinsdag gaat die wind langzaam naar het oosten toe. Dan ben ik het een opwarming. Maandag dan heb ik het gemiddeld 22 graden. En ik denk dat dinsdag met flinke zonnige periode, dat het her en der wel weer 25 graden wordt. En dan hebben we de zomergrens te pakken. De zomerse grens. En dan vanaf woensdag neemt de kans op een onweersbui weer toe. Maar de trend is dat het gaat opwarmen. Maar vandaag en morgen nog een paar buien.
0: We pakken de korte broek er weer bij. Dankjewel, Gert.
1: Ja, oké.
0: Yo, bye. Ja, de gemeente Veendam zegt dat het weken kan duren voordat iemand die op straat leeft daadwerkelijk hulp krijgt. BOA's en politieagenten probeerden voorafgaand aan een aanhouding dinsdagavond dagelijks contact te krijgen met een vrouw die 3 weken in haar auto leefde. Verslaggever Rutger Breide van RTV1 dook in deze zaak. Rutger, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nog even op een rij, wat was er aan de hand met deze mevrouw?
2: Ja, deze mevrouw leefde 3 weken al op straat, in een auto en op een parkeerplaats in Borgerswold, een natuurgebied bij Veendam. Nou, werd uiteindelijk toch wel wat belaagd door jongeren die ontdekten dat zij in die auto leefden. Nou, er is een paar keer politie gebeld. Nou, uiteindelijk, na een week misschien wel, nadat de politie is gebeld, is er uiteindelijk actie ondernomen. Kwamen ze erachter dat deze mevrouw inderdaad nog een celstraf over haar open had staan en is daardoor door de politie meegenomen naar het politiebureau.
0: En de gemeente zegt, ja, zoiets, dat kan echt wel weken duren. Hoe kan dat?
2: Ja, dat komt omdat er gewoon simpelweg eigenlijk niet eerder een directe of niet altijd direct opvangcapaciteit is. Het hangt ook af waar er moet gekeken worden hoe deze persoon kan geholpen worden, zegt de gemeente. En daarbij wordt dan ook zorg ingeschakeld. En welke instanties meedoen hangt af van de situatie elke keer weer. Het kan gaan om dakloosheid, verwardheid, overlast of gevaar. En elke zaak is dan volgens de gemeente maatwerk. De regie ligt dan wel bij de gemeente zelf, al kan de politie in acute situaties ook op eigen houtje zorg inschakelen. En plek om te wonen is er niet zomaar geregeld. Want als het gaat om een woonplek is er in Veendam niet altijd gewoon direct opvangcapaciteit. Meestal lukt uiteindelijk toch wel een plek te vinden, maar dankzij de inzet van verschillende partijen dan.
0: Ja, en wat als iemand zelf niet wil?
2: Ja, dat is de keuze van degene zelf. De gemeente heeft dan wel verschillende mogelijkheden, afhankelijk van die situatie. Dus bij overlast in of rond een woning volgt de gemeente een vast stappenplan. Dat begint dan bij bijvoorbeeld buurtbemiddeling. En uiteindelijk kan dat uitmonden in een verplichte gedragsaanwijzing. Bij mensen met onbegrepen gedrag kan het in uiterste geval zorgen leiden tot een gedwongen opname. Maar de gemeente zegt dat sporadisch gebeurt.
0: Ja. Hoe is het met deze vrouw? Is dat bekend?
2: Nee, op dit moment is niks bekend over deze mevrouw. Ook niet waar ze vandaan komt, of ze uit Veendam komt of uit deze buurt komt. Dat is allemaal vanwege privacyredenen niet te zeggen. Het enige wat bekend is, is dat zij nog een celstraf had openstaan. Ook niet waarvoor. En dat zij nu opgepakt is door de politie.
0: Dankjewel, Rutger Breide van

Welkom al binnen. Bert Harders en Valk. Ochtendploeg op Noord. Even kijken naar ons lopend vuur tussen standje. Het gaat over bioscoopbezoek. Het gaat heel goed met de Groningen Bioscoop. Althans, afgelopen zomer melden ze zelf. Meer bezoekers hebben ze gehad. Pathé, Kinopolis, Smokey, dankzij een paar topfilms. Maar ook dankzij het warme weer waar mensen de verkoeling op zochten in de bioscoop. Overigens is regen nog altijd het beste bioscoopweer. Ja, waar kijk je dan die film, hè? Een film zie je toch het beste in de bioscoop. 050-3188-288. Reageer, praat met ons mee. En stem even via rtvnoord.nl. En de app van Noord, het aantal eenstemmers groeit overigens. 63% zegt eens, een film zie je toch het beste.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Hey Remon!
6: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Hey Remon!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk.

0: Ziggo.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
4: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
5: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 9 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
7: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
6: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
8: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
6: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer, vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Het nieuws uit Groningen met Rob de Vries.
10: Aan de noordkant in Oude Pekela is vanmorgen het lichaam van een overleden persoon gevonden. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het overlijden en de identiteit van deze persoon. De aardbeving van vanochtend bij Zandeweer is gevoeld in een groot gebied. Niet alleen in Uithuizen, Middelstum en Kantens werd de beving opgemerkt. Maar ook vanuit Sappemeer en Groningen kwamen meldingen. De beving had volgens Leslo Evers van het KNMI een kracht van 2,8.
11: Dit is een stevige beving. Goed gevoeld in een groot gebied. Met waarschijnlijk ook de nodige schade. Dus een van de zwaardere bevingen.
10: Via de bevingsmelder van RTV Noord kwamen tientallen meldingen binnen van mensen die de beving voelden. Ook van Henk Bos uit Huizen.
12: Ik heb ze vaker meegemaakt, ook s'nachts op de trillingen. Maar dit was wel zo echt heftig heb ik nog niet meegemaakt.
10: Anja Kramer in Uithuizen moet de schade van deze nieuwe beving nog in kaart brengen. Maar ze heeft al wel een idee.
13: Ik denk de scheuren die erin zitten, dat die wel groter zijn geworden.
10: Meer nieuws straks om 9:30.
14: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
16: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
17: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
17: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
20: Radio
3: De Ochtendploeg.
0: Met Edwin Paspeer.
9: Goedemorgen, het is vrijdag. Dus straks onze wekelijkse blik op de weekendsport met het grote waterpolo Zepta toernooi in Boerschat in Ter Apel.
20: Goedemorgen, hallo.
21: Goedemorgen, Edwin.

0: What a Fool Believes. 8:08 is het. Morgen en zondag wordt weer het Zepta waterpolotoernooi gehouden in Ter Apel. Het grootste outdoor waterpolotoernooi van Europa. Met de wedstrijden in Moekenschat. Toernooileider Frank Schoenmaker, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Hallo, het is een toernooi met een flinke historie. Hoeveelste editie praten we over?
1: Het is dit jaar de 56e editie. En ja, wij organiseren dit als zwemvereniging Zepta inmiddels al die jaren. En dat is behoorlijk gegroeid.
0: Ja, wat, dat kun je wel stellen. Hoeveel deelnemers heb je?
1: Ja, we hebben dit jaar zo'n 143 teams uit 13 verschillende Europese landen. En dat is echt een uniek voor ons, een groot record. Daar waar we voorgaande jaren gegroeid waren richting ongeveer 130 teams uit 7-8 verschillende landen, weten wij steeds meer Ter Apel en ook de gemeente Westerwolde op de Europese kaart te zetten.
0: Ja, en dan hoef je dus kennelijk ook geen moeite te doen, maar al die teams komen op jullie af juist?
1: Nou, je moet er wel wat moeite voor doen. Oh. We zijn zeer actief op de socials. Nou ja, denk aan de gebruikelijke social media kanalen. En daarmee weten wij steeds meer waterpolo's uit heel Europa te bereiken.
0: En dan heb je sowieso zo'n 1400 man. Waar huisvest je ze allemaal dan?
1: Ja, dat is bij ons op de Zonneweide naast het zwembad. Als ook camping Moekenschat in Ter Apel. Dus dat dit allemaal bij elkaar
0: gaat. Ja, en dan kan iedereen terecht.
1: Ja, iedereen, ja. Iedereen past hier. Het is gezellige drukte, noemen we het altijd. Maar het past.
0: Ja, wedstrijden vinden plaats, allemaal mensen. Hoe hou je het overzicht als organisatie?
1: Wij werken zelf met onze eigen ontworpen toernooiapplicatie. Daarmee hebben wij alle wedstrijdplanningen, poolindelingen, schema's, noem maar op. En alle deelnemers die kunnen daarin hun eigen programma volgen. En daarnaast zijn we zeer actief met zo'n 140 vrijwilligers die overal een oog in het zeil houden.
0: Ja, kortom een enorme organisatie dus.
1: Ja, een flinke organisatie waar we doorgaans het hele jaar door mee bezig zijn. Einde van het jaar altijd evaluatie. En dan richting het voorjaar starten we de voorbereiding alweer op. En proberen we het elk jaar een beetje beter te doen.
0: En wat is dan het niveau van het toernooi?
1: Ja, dat is eigenlijk heel leuk. Alle niveaus zijn hier aanwezig. Dus van de reguliere competitie van beginners tot internationals, internationale ploegen, Eredivisie, Champions League teams. Dus alles een flinke mix hier.
0: Ja. Vandaag neem ik aan, komen de eerste deelnemers binnen?
1: Ja, de eerste deelnemers die waren de maandag al.
0: Oh, toen al.
1: Die plakken er altijd een waterpolenweek aan vast. Ja, dat is prachtig. We hebben de wedstrijdvelden al de hele week in de plas liggen. Die kunnen de hele week lekker een balletje doen, een balletje gooien. En lekker met een team teambuildingsactiviteiten doen. En eigenlijk zie je in de mate de week voordat vanaf woensdag kwamen er alweer flink wat ploegen aan. Ik denk dat er vanaf woensdag al een stuk of 10, 15 ploegen aanwezig waren. Ja, vandaag komt de rest. Dus vandaag wordt alles flink gevuld.
0: En morgen en overmorgen toernooi, hoe laat beginnen jullie?
1: Ja, we beginnen vanaf 8:00 ochtends met de wedstrijden. En wij spelen door tot 7:00 avonds.
0: Veel plezier en succes.
1: Dankjewel.
0: Toernooileider Frank Schoenmaker van het Zepta waterpolotoernooi in Ter Apel. En straks PSV, de tegenstander van FC Groningen van komende zondag. En je hoort

0: mooi, hè? Het is er van Arnie of Rimpeling in het koffiekopje van vrouw Smit. Top 3. We praten vanochtend al een tijdje over de bioscopen. Want die melden zelf dat ze een goede zomer achter de rug hebben. Dankzij een aantal toptitels, maar ook omdat het zo warm was en mensen juist verkoeling zochten in de bioscoop. Wat toch wel opmerkelijk is. Ons loopt het vuur dan ook maar in het teken van dit thema. Dan niet muziek over films, doen we ook wel eens.
1: Ja.
0: Nee, muziek uit films. Want vrijwel
1: ook.
0: Elke zichzelf respecterende film heeft wel een hit daarin zitten, toch? Maar voorbeeldjes doen. Deze bijvoorbeeld. Het is Berlin, daar komen Auke en Bianca mee. De vraag is dan, welke film? Nou. Top Gun.
1: Oh,
0: ja, met Tom Cruise destijds. Take My Breath Away.
2: Had ik maar iemand om van te houden.
0: Ah, leuk. Danny de Munk, ja.
2: Twee zachte
0: Het kan nog weer naar voren bij het overlijden 2 weken terug van Peter Faber natuurlijk, die in deze film speelde. Danny de Munk uit de film Siska de Rat heb ik nog gezien in de bioscoop destijds.
1: Oh ja, wat
0: leuk. Ja, zeker.

0: Dit zijn de Blues Brothers. Ja, zo heet die film ook. Joel de Lange dacht, dat is een mooie suggestie. Everybody needs somebody. Els, komt hij mee bijvoorbeeld? Weten we nog welke film dit was?
1: Titanic.
0: Ja, hij zit het schip zo ten ondergaan.
1: Boot, ja. Ja. Mooi man, Celine Dion.
0: My heart will go on. 050-3188-288 voor onze top 3. Hits uit film zoeken we. 050-3188-288. En het resultaat van onze top 3 hoor je uit.

0: Alex Warren en Fever Dream. Na overwinning op FC Utrecht en ADO Den Haag mag FC Groningen spreken van een prima competitiestart. Zondag wacht de uitwedstrijd tegen de landskampioen, tegen PSV. Dat is inmiddels een traditioneel een zware opgave voor FC Groningen. Ja, PSV is nog niet in goede doen helemaal. Dus misschien liggen er wel kansen voor FC Groningen. Ik ga erover praten met Rick Elfrink, die PSV volgt voor het Eindhovens Dagblad. Rick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nou, PSV ook een zware klus. Die spelen gelijk tegen de medekoploper.
1: Ja, dat is helemaal waar. Er is geen spel tussen te krijgen.
0: Ja.
1: Nee, FC Groningen heel sterk aan het seizoen begonnen inderdaad, wat je terecht zegt. Denk ik ook met een ploeg die grotendeels bij elkaar is gebleven. En PSV natuurlijk door het WK, de late instroom van een aantal vaste krachten. Ja, toch ook een paar mutaties. Een blessure van Jerry Schouten. Die overigens al langer geblesseerd is, hoor. Maar dat heeft hen toch wel wat uit het lood geslagen de afgelopen periode. Maar ja, vorige week was er wel wat verbetering zichtbaar tegen Excelsior.
0: Ja, maar nu, dat was nog met Joey Veerman en die is nu vertrokken.
1: Ja, die is weg. Dus dat zal PSV moeten opvangen. Joey Veerman natuurlijk deze week naar Dortmund vertrokken. Daar staat wel weer tegenover dat Lucharel Geertruida dan aan gaat sluiten. Dat is een centrale verdediger. Veerman natuurlijk een middenvelder die eigenlijk vrij uniek was. Met name zijn passing, die zal PSV natuurlijk enorm gaan missen. En daar moeten we anderen voor opstaan. Hè? Kodai Sano bijvoorbeeld, die deze zomer is aangetrokken van de NEC. Vorige week speelde hij een half uurtje. En het idee is dat hij nu tegen FC Groningen langer zou kunnen spelen. Dus die zal normaal gesproken gewoon starten. Ja, en ook Paul Wanner. Hè, dat is bij PSV een speler die nu zal moeten opstaan.
0: En je noemde Geertruida al. Gaat hij dan ook spelen zondag?
1: Nou, ik denk niet al in de basis. Want op zijn jongen komt natuurlijk toch wel het nodige af in dit soort dagen. Dan train je ook wat minder. Ik denk dat Bos kennende zal die niet te veel tornen aan zijn basisopstelling. Maar dat Geertruida zou kunnen invallen, dat lijkt me niet zo'n hele gekke gedachte. Dus ik denk dat hij inderdaad zijn debuut tegen FC Groningen kan maken. En mooi voor de Groningers ook is, althans de mensen die het voetbal volgen, is natuurlijk dat Filip Kostić ook bij PSV zou kunnen invallen. In 2014 weggegaan bij de FC. En nu dan 12 jaar later terug in de Eredivisie.
0: Ja, denk je dat hij minuten gaat maken dan?
1: Ja, denk ik eigenlijk wel. Want Mauro Junior, die zullen ze niet altijd 90 minuten willen inzetten. Dat is toch een speler die wel eens wat heeft. En die willen ze ook een beetje fit houden. En Filip Kostić is volgens mij helemaal fit. Althans, niet voor de basis, maar wel om gewoon minuten te gaan maken. Ja, interessant, hè? Jullie kennen hem natuurlijk als de linksbuiten van vroeger. Hij heeft een ontwikkeling doorgemaakt en is nu eigenlijk een linksback geworden. Die wel over de hele linkerflank dendert. Maar leuk, Filip Kostić, om die weer terug te zien.
0: Groningen met een goede start. PSV nog wat zoekende naar de vorm. Wat voor wedstrijd verwacht jij komende zondag?
1: Ja, Groningen is echt wel kansrijk, denk ik, om als ze wat willen, om nu een punt of zelfs meer punten te pakken. PSV zat er niet zo lekker in de wedstrijd 2 weken geleden. Tegen Fortuna Sittard creëerden ze heel moeilijk kansen. Was ook omdat Fortuna wel met een heel laag blok speelde. Dick Lukien zal dat gezien hebben, die is natuurlijk ook niet gek. Zal echt wel durven te voetballen in Eindhoven. Maar aan de andere kant, ja, als je dat gaat doen, dan geef je ook veel ruimte weg. Ja, en dat is nog net waar PSV thuis van kan profiteren. Dus daar zal Groningen een goede balans in moeten vinden.
0: We wachten het af, zondagmiddag 2:30. Dankjewel, Rick.
1: Graag gedaan.
0: Rick Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Als Groningen tegen PSV speelt, dan praten we met Rick. Zo gaat het. Zometeen om 9:30 het Groningse nieuws. Wat zit erop?
2: Ja, Festival Noorderzon is gisteravond van start gegaan in Groningen. Maar het is dit jaar wel ietsje anders. Wat er precies is veranderd, dat hoor je zo.
0: En ik geef je nog even het nummer van onze applijn, of onze telefoonlijn. Dat is 050-3188-288. Als je iets door wil geven voor onze top 3, we zoeken een hits uit films. 050-3188-288. En als je mee wil praten over ons lopend vuur, stelling luidt: een film zie je toch het beste in de bioscoop? Als gezegd, 050-3188-288. En beide onderwerpen straks na 9:30 uitgebreid hier. Nu muziek van TLC in de ochtendploeg. Dit is Waterfalls.

0: Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Het is bijna 9:30. Hier is het nieuws. Het weer komt eraan. Rob, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Aan de noordkant in Oude-Pekela is vanmorgen het lichaam van een overleden persoon gevonden. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het overlijden en de identiteit van deze persoon. Ook de brandweer is ter plekke. De aardbeving van vanochtend bij Zandeweer is gevoeld in een groot gebied. De beving die plaatsvond om 5:50 had een kracht van 2,8. Via de bevingsmelder van RTV Noord kwamen tientallen meldingen binnen van mensen die de beving voelden. Niet alleen in bijvoorbeeld Middelstum en Kantens werd de beving opgemerkt, maar ook vanuit Sappemeer en Groningen kwamen meldingen. Ook Richard Riepema uit Uithuizen voelde de beving.
8: Ik hoorde het eerst aankomen, zeg maar. Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer. De rommel van onweer. Dan heb je ook wel eens de sponningen en zo trillen. Daar kon ik het heel erg mee vergelijken.
7: Ook Wim Spijk uit Uithuizen schrok van de beving.
9: Ik was net bed uit en ik stond naast mijn bed. En je voelde een hevige trilling en dan in één keer een knal. En dit heb ik niet nog zo vaak meegemaakt en ook niet zo erg. Dus ik schrok wel even en de hartslag ging even omhoog, kan ik je vertellen. Dus het was geen prettig gevoel.
7: Het KNMI spreekt over een van de zwaardere bevingen van de laatste tijd. Ondanks dat de gaskraan in het Groningenveld al enkele jaren dicht is, kunnen er bevingen blijven voorkomen, benadrukt hoofd seismoloog Leslo Evers van het KNMI.
10: Het wordt wel minder, maar er blijft altijd een kans op zware bevingen. Al neemt die kans af. Zware bevingen kunnen optreden, zoals we ook bij vorig jaar gezien hebben.
7: Die beving had een kracht van 3,4. In het Noorderplantsoen in de stad is gisteravond de 36e editie van Festival Noorderzon van start gegaan. Ondanks de dreiging van regen en onweersbuien stroomde het plantsoen al snel vol met bezoekers die de sfeer kwamen proeven op het terras of bij een van de optredens. Het grote gratis muziekpodium Apollo heeft dit jaar plaatsgemaakt voor meerdere muziekplekken, verspreid door het hele park. En er zijn meer kleine veranderingen. Zo merkte dit stel dat al jaren op Noorderzon komt.
11: Ik ben wel heel blij dit jaar dat er weer zoveel containervoorstellingen zijn. Die kleine, spontane voorstellingen vind ik wel heel erg leuk. De sfeer.
12: Lekker slinteren, een beetje een hapje, een drankje en dat gewoon rustig aan. Ik vind de octopus kraken vind ik erg leuk.
11: Ja, en die ingang. Ik vind de vormgeving fantastisch. Toch anders dan de andere jaren hoor. Die ingang daar en dan de octopus en... Hartstikke goed.
7: Noorderzon duurt nog tot en met zondag 30 augustus. En de balie van het gemeentekantoor aan het Raadhuisplein in Haren is vanaf komende maandag tot en met vrijdag 18 september gesloten. Dat heeft te maken met verduurzamingswerkzaamheden. In het gebouw komt energiezuinige verlichting en een nieuw klimaatsysteem. De gemeente Groningen raadt inwoners aan voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs naar een andere gemeentelocatie te gaan. De receptie van het gemeentekantoor in Haren blijft wel open voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
6: Dankjewel, Rob. Een film zie je toch het beste in de bioscoop, is ons lopend vuur. Zometeen reacties op die stelling. En over films gesproken, voor onze top 3 zoeken we hits uit films.

0: toen het nummer gemaakt werd, was het niet voor een film, maar werd later wel in een film gebruikt.
1: Ja, en weer een hit daardoor.
0: Reservoir Dogs van Quentin Tarantino. Little Green Bag. Welke film zou dit komen, denk ik? Ray Parker Jr. en Who Can Call.
1: Ja, precies.
0: Leuk, Richard komt daarmee. Praat je over filmmuziek. En dan praat je over Ennio Morricone. Die komt ook bij ons binnen. 050-3188-288. The good, the bad and the ugly. Zelfde ploeg, zullen we maar zeggen. Hier is Gert Voerman met het weer.
2: Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt. En geleidelijk gaan er een paar buien vallen. Verspreid over de provincie. Niet zo zwaar als gisteren. Waarschijnlijk ook geen onweer meer. Middag wordt het weer op de meeste plaatsen droog en maxima van 19 en misschien lokaal 20 graden. Met een zwakke tot matige wind. Eerst zuidwest, later noordwest.
3: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
5: Bouw of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
6: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
5: Staalzagen, boren of lassen.

0: Dua Lipa, Love Again.
1: Lopend vuur.
0: Het was een goede filmzomer voor de Groningse bioscopen, zeggen die bioscopen. Door een aantal topfilms, The Odyssey, Spider-Man bijvoorbeeld, maar ook omdat het warm was. Mensen zochten verkoeling en als het ging regenen, gingen ze ook de bioscoop in. Plus, plus, zullen we maar zeggen. Een film zie je toch het beste in de bioscoop. Ondanks alle concurrentie van Netflix, Videoland, HBO. Nou, je kent al die kanalen wel. Wat is jouw mening daarover? Wat komt er binnen, Sergej?
2: Nou, Sierk die zegt tegenwoordig kun je films natuurlijk heel eenvoudig kijken via streamingsdiensten. De bioscoop is wat hem betreft toch wel een tikje te duur geworden. Dus hij zit lekker op zijn eigen bankje. Gea Piek heeft gereageerd. Dat vinden we leuk. De keren dat ik naar de film ging, kan ik op één hand tellen, schrijft ze. Ze voelt zich opgesloten in zo'n filmzaal. Je kunt er niet zomaar uitlopen zonder anderen te storen. Ja, dus het aantal filmbezoekjes, er komen ook geen nieuwe bij. Ze blijft het lekker thuis bekijken. En Koos Kleveringa is het wel eens met de stelling. Al is de kwaliteit en de grootte van de huidige toestellen zo goed dat je thuis ook prima een film kunt kijken. Ja, dat is natuurlijk ook waar. De schermen worden steeds groter. En alle films zijn binnen handbereik natuurlijk. Hè. Treinie ten Berge, voor ons is het al even geleden dat we een bioscoopbezoekje hebben gebracht. Maar een film met veel spektakel is toch eigenlijk wel veel mooier op zo'n groot bioscoopscherm.
0: Ja, Ronald Niemeyer die ging gisteren ook de straat op over dit onderwerp. En vroeg in Scheemda waarin mensen nou eigenlijk voor het laatst in de bioscoop zijn geweest.
3: Nou, dat is lang geleden.
4: Lang geleden?
3: Ja, dat is heel lang geleden.
4: En waarom is het lang geleden dan? Dat je zoiets had van, nou, ik hoef er niet naartoe.
3: Ik denk dat er niet echt per se iets in de bioscoop gespeeld heeft waarvan ik dacht, daar moet ik naartoe.
4: Ja. De Odyssey.
3: Zeg me niks.
4: Spider-Man.
3: Nee, helemaal niks mee. Nee. Mijn man is wel net geweest met onze zoon, maar naar de Dino-film.
4: Wanneer ben je voor het laatst in de bioscoop geweest?
5: Oh, daar zou je over de lijn.
4: Ja,
5: daar zou je over de lijn. Dat zou ik niet weten.
4: Nee. Ken de film nog herinneren?
5: Waar heb je de laatste film met bioscoop zo hebben?
4: Oh, hebben ze in een auto?
5: Hebben ze in een auto.
4: Maar wat was de laatste film hebben? Dat je zou in die bioscoop? Hebben ze aan Noordenken?
5: Ja. Toen waren we nog vrijgezel voor Mino. Dat
6: waren
4: we nog 60 jaar. Oh, dat is 60 jaar.
5: Jawel. Ja. Jawel, toen waren we nog vrijgezel.
4: Ja, dus dat was een oompje romantiek. Want dat deed je vrouwen, denk ik, hè?
5: Ja.
4: Als je dan uitging.
5: Ja, of je trommelkoor in de bioscoop. En dan heb je door oorsproken, door Luus, maar soms nog wel, maar dat is al verkeerd naast.
4: Ja. Dus dat is 60 jaar geleden.
6: Dat was nog in Schala, in de Lijnstroorte. Dus,
4: in Winschoten.
6: In Winschoten, ja.
4: Ja. Nu zoiets had van, wie wil nog een keer weer in?
6: Nee, ik kan in de hoes alles kijken, ja.
2: Nou, gezellig.
6: Ja, dat is toch zo.
0: Ja, het is wel waar. Zo, ja.
2: Het is wel
0: waar. Een beetje romantiek daar. Ja, dat kan ook daar natuurlijk.
2: Ja,
0: mooi al die reacties
2: erbij.
0: Op straat, ja. Ons lopend vuur kun je de hele dag op stemmen. En dat doe je door naar onze site te gaan. rtvnoord.nl of naar de app van Noord. Heb je hem nog niet? Download hem even op je telefoon of je tablet. Altijd handig voor het laatste nieuws. En gratis ook nog eens. Net als stemmen trouwens. Een film zie je toch het beste in de bioscoop. Tussenstand nu. 62% van de stemmers is het eens met de stelling.
7: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It. Wat? Repeat It. Top 3. Onze top 3 gaat vandaag in, nou, je kunt zeggen, dit filmhalf uur van de ochtendploeg over films. Nu de bioscoop in Groningen een goed jaar, of een goede zomer moet ik zeggen, achter de rug hebben. We zochten voor onze top 3 hits uit bioscoopfilms. Er zijn veel hits uit voortgekomen. Dank voor alle suggesties. Bijvoorbeeld de film Grease, kom Jacob mee. Nou, dat halve album is een hit geworden. Deze ook. John Travolta, Olivia Newton-John.

0: die helemaal in het goud gespoten was destijds voor die film, jaren 60.
1: Ja, die heeft het bijna niet overleefd.
0: Dat ze niet meer kon ademen.
1: Door die goudverf. Kon haar huid niet ademen, is ze bijna bezweken.
0: Tjonge, tegenwoordig zouden ze het gewoon met AI doen waarschijnlijk. Zo'n foto of zo'n film.
1: Ja.
0: Onze top 3 met hits uit films. Zometeen mooie andere muziek na tienen. Met Stefan Kosters in de ochtend. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, ochtendploeg.
0: Ja, het is spannend. De stand is namelijk 2-2.
2: Ja.
0: Oeh. Ochtendploeg versus de ochtend door.
1: Ja, nou, het is maar een spelletje.
2: Extra moeilijk gemaakt vandaag. Want ik wil natuurlijk gewoon graag winnen.
0: Ja, nee, snap ik.
2: De omschrijving voor de eerste plaat. Zometeen. Eerst de auto door de wasstraat. En dan rijden we over deze romantische brug.
0: Car wash?
2: Nee.
0: Oh nee, dat was ook te makkelijk.
2: Dat was te makkelijk geweest. Ja. Oh, eerst de auto door de wasstraat. En dan rijden we over deze romantische brug.
0: Building a bridge to your heart? Van Wax?
2: Ja!
0: Is dat echt goed?
2: Wow. Ja! Oh, dat vind ik heel knap. Ik dacht, deze wordt niet geraden, maar
1: leuk
2: toch.
1: Bedacht, ja,
0: Wax,
1: Stefan.
0: Kun je op de auto's weer. Ja, leuk.
1: Goed bedankt.
0: 3-2, mooi. Nog eentje in onze top 3 uit de film Star is Born. Lady Gaga, Bradley Cooper en Shallow. Kom wel eens binnen. Heel veel, een mooi weekend alvast. En veel plezier met Stefan.

0: Ja, dag, een fijne dag verder en een goede uitzending, hè?
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend.

0: briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
6: Reis weer met Golden eSIM.
4: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Reis weer met Golden eSIM.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
6: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 10 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: 28 augustus, Groningen zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
11: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
12: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
13: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
12: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
11: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
14: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
6: Radio Noord.
7: De ochtend door.
14: Met Stefan Kosters.
15: Goedemorgen deze morgen en fijn dat je erbij bent. Heerlijke vrijdagmuziek heb ik voor je van Wax. Hier is A Bridge to Your Heart.

Ja, die stemmen die klinken zo goed samen, hè? Gelegenheidsduo Mel Smith en Nell Horan met Drive Safe. En daarvoor, uit de jaren 80, Bridge to Your Heart van Wax. Goedemorgen, het is 12 minuten over 10. Fijn dat je erbij bent in de ochtend door.

0: Alsjeblieft, die koffie dan.
1: Nou, die koffie die druppelt al lekker door het filter. We pakken zo'n smakelijk bakje. Vertel ik je nog gauw even dat er nog veel meer lekkere muziek aankomt. Wat dacht je van? De Eurythmics, hun grootste hit, staat al voor je klaar. Maar in de tussentijd, je weet het hè, 050-3188-288 is ons nummer. En er is ruimte voor een mooie verzoekplaat. En er mag van alles zijn. Een plaat waarvan je zegt, zo, die heb ik al lang niet meer gehoord. Misschien is wel iemand in je omgeving jarig. Wil je die feliciteren met zijn favoriete artiest? Ook dat mag. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat je dit weekend naar een concert gaat en alvast in de stemming wil komen met muziek van die artiest of band. Alles kan en mag, als je het maar laat weten via de app van Noord. Of bel gewoon even. Mag natuurlijk ook. Ons nummer is 050-3188-288.

0: Eerder dit jaar stond hij nog wekenlang bij ons in de hitlijst. De Noord 9, Al wat older van Roelof van der Velde. En die gaat inderdaad over waar je denkt dat hij over gaat.
1: Naarmate je ouder wordt, veranderen de prioriteiten in je leven. En als je 20 bent, dan heb je de wereld aan je voeten. En dan moet je het pad nog helemaal belopen. Maar als je 63 bent, zoals ik nu ben, nou, dan heb je al een stukje van het traject afgelegd, zeg maar. En weet je, dan verandert het moeten in het leven naar andere vlakken.
0: En zo is het, Monette. Roelof van der Velde was dat. Nou, via de app van Noord zag ik al mooie verzoekplaten binnenkomen. Lianne uit Tolbert is in ieder geval behoorlijk opgewekt. Tenminste, dat begrijp ik uit haar appje. En daar hoort een mooie zomerse plaat bij van Casey en de Sunshine Band. Nou, dat gaan we regelen. Die komt er zo aan. Maar onze WhatsApp-inbox zit nog lang niet vol, hoor. Laat ons ook gerust weten wat jouw plannen zijn voor het weekend bijvoorbeeld. Gaat er iets leuks gebeuren in jouw stad of dorp? Onderdruk jezelf vooral niet en breng ons op de hoogte via 050-3188-288. Zometeen dus Casey en de Sunshine Band. Maar nu eerst Eva Max. Ze is lief, maar ook een beetje gek. Hier is Sweet, but Psycho.

0: Lekker vrolijke muziek van Casey en de Sunshine Band. That's the way I like it. Nou, we weten allemaal dat het nieuws niet altijd even vrolijk is. Denk maar aan die aardbeving van 2,8 van vanochtend. Zometeen ook daar meer over in Noordnieuws. En Edwin, waar gaan we ons nog meer over bijpraten?
1: In a land that...
2: No in a land either.
1: In a time...
2: I don't think so.
1: In a land before time.
2: It's about a comedian, Jack.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
0: En dit is Noordnieuws van 10:30. Edwin, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Aan de noordkant in Oude Pekela is vanmorgen het lichaam van een overleden persoon gevonden. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het overlijden en de identiteit van deze persoon. Ook de brandweer is ter plekke. Inwoners van Zandeweer en omgeving zijn om 5:50 wakker geworden door een aardbeving. Volgens het KNMI had hij een kracht van 2,8. Tientallen inwoners maakten via de bevingsmelder van RTV Noord melding van die trilling. Hetty Klaassen in Uithuizen voelde de beving ook.
14: Ik lag nog op mijn bed en ik was al wel een beetje aan het wakker worden. En toen lag ik opeens een hele grote... lag echt te schudden en de sponningen die deuren die gingen ook heen en weer. Het huis stond te trillen en daardoor ging de deur ook klapperen, zeg maar. Nou, en het hondje sloeg ook aan.
13: Ook Wim Spijk in Uithuizen voelde de beving, spreekt van een hevige knal en verwacht dat de beving zeker weer tot schade gaat leiden.
15: Bij elke aardbeving of trilling, dan heb je weer schade. Je gaat even weer om je woning heen, even kijken waar zitten de scheuren, als ze er zijn. Dus dat wordt dit weekend even weer kijken. Dus... en kijken wat de schade is. Dus ik hoop dat het meevalt, maar het is niet anders.
13: De beving is gevoeld in een groot gebied. Niet alleen uit Huizen, Middelstum en Kantus, maar ook vanuit Sappemeer en Groningen kwamen meldingen. Hoofdseismoloog Leslo Evers van het KNMI vertelt hoe we deze aardschok moeten rangschikken.
16: Dit is een stevige beving. Goed gevoeld in een groot gebied. Met waarschijnlijk ook de nodige schade. Dus een van de zwaardere bevingen. Er zijn in de regio ook zeker magnitude 3 bevingen geweest die nog een stuk zwaarder zijn. Maar ook een 2,8 zal goed gevoeld zijn en tot schade leiden.
13: Ja, bij het instituut Mijnbouwschade Groningen is in ieder geval 1 melding gedaan vanochtend van een acuut onveilige situatie. Bewoner had het gevoel in ieder geval volgens het IMG dat de situatie niet te vertrouwen was. De laatste zware beving in onze provincie was die bij Zeerijp, november vorig jaar. Die had een kracht van 3,4. Politie heeft gisteravond rond 8:00 een automobilist aangehouden bij het tankstation Dikke Linde langs de A7 bij Scharmer. Bestuurder werd daarom nog onbekende redenen klemgereden, waarna een alcohol- en drugstest bij hem werd afgenomen. De verdachte is daarna aangehouden en naar het politiebureau gebracht. En bioscopen in de provincie kijken terug op een uitzonderlijke succesvolle zomer met flink meer bezoekers dan vorig jaar. Pathé zag tijdens de zomervakantie 25% meer bezoekers, waarbij vooral de tieners vaak kwamen. Kinepolis Groningen was op sommige warme dagen zelfs 250% drukker dan normaal. Vooral 's middags, als de temperaturen opliepen, zochten veel klanten de koele bioscoopzalen op. Maar ook toptitels als The Odyssey en Spider-Man, Brand New Day, droegen daaraan bij. Bioscopen zeggen te merken dat warm weer steeds minder een reden is om thuis te blijven. Al blijft regen voor hen wel het beste scenario. Regen, warm of niet, rtvnoord.nl is er altijd.
0: Zo is het, Edwin. Dankjewel. En over het weer gesproken, wat gaat het weer eigenlijk doen op deze vrijdag?
8: Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en geleidelijk gaan er een paar buien vallen. Verspreid over de provincie, niet zo zwaar als gisteren. Waarschijnlijk ook geen onweer meer. Vanmiddag wordt het weer op de meeste plaatsen droog en maxima van 19 en misschien lokaal 20 graden. Met een zwakke tot matige wind. Eerst zuidwest, later noordwest.
0: Gert, dankjewel. Zometeen een artiest die al 4 decennia hits scoort en ook al net zo lang met opmerkelijke gebeurtenissen in de roddelbladen staat. De Queen of Pop komt zo voorbij en ook de grootste hit van Simon Webb ga je zo horen.
17: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
18: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
19: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
20: 28 augustus, Groningen zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
21: Hey, waar was jij?
22: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
23: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.

Ja, daar is deze plaat van. Ik me eventjes weer in de schoolbanken. Ik had namelijk een muziekdocent die groot fan was van de Queen of Pop, van Madonna. En dan moesten deze plaat vaak meezingen in kanon. Like a Prayer, hoorde je op Noord. Ja, ik zit erover na te denken. Dat is eigenlijk heel erg knap, hè? Al meer dan 40 jaar staat ze gewoon in de hitlijsten. Al meer dan 40 jaar gaat ze bij iedereen over de tong. Ze is niet altijd even goed bij stem. Denk maar aan haar pauzeact bij het Songfestival. Maar toch is iedereen de afloop onder de indruk van haar. En dat zal de komende jaren ook nog eens zo blijven. Madonna. Straks hier in de ochtend door New Wave muziek. Maar nu eerst Shane Michael Boos. En die naam die zeg je waarschijnlijk helemaal niks. Maar bij zijn artiestennaam gaat vast een lampje bij je branden. Somber. Razend populair is hij nu. En in zijn grootste hit tot nu toe gaat het over verlangen naar iemand die al een geliefde heeft. En dat verhaal hoor je terug in deze Homewrecker. Hier is Somber in de ochtend.

stem die herken je natuurlijk uit duizenden. De herkenbare stem van Martin Fry als onderdeel van de band ABC Poison Arrow. Ja, en zometeen in de ochtend door. Een echte topper. De oppertopper, kunnen we ook rustig zeggen. Want hij was het brein achter die grote shows, hè, ieder jaar van de toppers. Samen met zijn vrienden Gerard Joling, Jan Smit en Jeroen van der Boom. En ook volgend jaar geven ze weer zo'n concertreeks, hebben ze onlangs bekendgemaakt. Kortom, René Vroeger komt er zo aan. Maar eerst zetten we de bloemetjes nog even buiten met Miley Cyrus.

Just Say Hello, René Vroeger, hoorde je op Noord. En heb je zin om wat te winnen op deze vrijdag, zo vlak voor het weekend? Nou, blijf dan bij ons hoor, want na het NOS-journaal van 11 uur... vertel ik je hoe je kans maakt op de snoeste puut van Noord.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro.

0: per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
3: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
2: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
6: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
7: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
8: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
9: Meertens Meubelen
10: en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
9: Meertens Meubelen
10: en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
11: De koffie staat klaar.
12: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
9: Meertens Meubelen
10: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
9: Radio Noord.
13: De ochtend door.
10: Met Stefan Kosters.
13: Ja, en hij ligt al klaar hoor. Die felbegeerde snuste buurt. We spelen namelijk zo tel en bel. Een nieuwe opgave ga je horen na Bryan Adams.

Material Lover en daarvoor Run to You van Bryan Adams. Het is 10 over 11. Goedemorgen, het is tijd om mooie prijzen te winnen. Tel en bel. En het leuke aan het spel is, iedereen kan meedoen. Tenminste, als je kan tellen en een telefoon in de buurt hebt liggen. En ik zou zo zeggen dat dat tegenwoordig ongeveer 99% van alle Groningers is. Dus doe gezellig mee. Er staat een snoesterpuut op het spel. Die kan zo van jou zijn. Centraal staat deze hit uit de jaren 80.

Somebody's Watching Me van Rockwell. Je gaat hem zo horen en dan letten op een bepaald woordje. Het woordje me. Dat woord uit de titel van Somebody's Watching Me. En tijdens dat nummer gaan we natuurlijk lekker tellen hoe je dat doet. Dat mag je helemaal zelf weten. Mag met pen en papier op je vingers of gewoon uit het blote hoofdje. Het kan en mag allemaal. En zodra de plaat is afgelopen, bellen hè, naar ons nummer 050-3188-288. Dan hoor ik graag van je hoe vaak dat woord me voorkwam. Kom je erdoor, geef je als eerste het goede antwoord. Dan is die goed gevulde snuisterpuut helemaal voor jou. Heel veel succes. Hier komt-ie. Hoe vaak hoor je het woordje me in deze van Rockwell?

0: Ja, deze was wel stoer, hè? Rockwell, Hoor Je Noord en Somebody's Watching Me. En dat was nog net het woordje waar we op moeten letten. En aan het einde zat er nog eentje, die mag je meetellen. Tel en bel. En dan nu natuurlijk bellen, hè, naar de Radio Noord. 050-3188-288 is ons nummer. Weet je hoe vaak dat woordje voorbij kwam? Me. Dan mag je nu bellen. En misschien is die snoesterpuut dan wel voor jou. Moet je er wel doorkomen en het goede antwoord geven. We gaan de lijnen aannemen. Goedemorgen met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
1: Stefan met Jan, Siegert.
0: Dag Jan, hoe vaak heb jij het woordje me gehoord?
1: 30.
0: 20 keer.
1: Nee, 30.
0: Oh, 30 zei je, oh. Is ook niet goed. Ja, jammer.
1: Niet goed?
0: Ja, jammer.
1: Ja, probeer het nog een keer.
0: Nou, zo is het. Dankjewel voor bellen, Jan. Gaan we direct door naar de volgende. 050-3188-288. Als je het ook wil proberen natuurlijk. Goedemorgen met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
2: Goedemorgen met Saskia.
0: Hey Saskia, hoe vaak hoorde jij het woordje me?
2: Ik dacht 19 keer.
0: 19 keer. En je hoort het. Is niet goed. Helaas.
2: Jammer.
0: Hoi. Hoi, goed weekend in ieder geval. 050-3188-288. Goedemorgen met Stefan. Met wie spreek ik?
3: Hi, met Jeannette Albronda.
0: Ach, Jeannette. Leuk dat je belt. Hoe vaak hoorde jij het woordje me?
3: 18.
0: 18 keer.
3: Ja.
0: Is helaas ook niet goed.
3: Jammer.
0: Hij is lastig, hè, vandaag.
3: Wat zeg je?
0: Hij is lastig, hè, vandaag.
3: Hij is zeker lastig.
0: Oké, okay, Jeannette, dankjewel.
3: Oké,
0: okay.
3: Mooi. Ik probeer het.
0: Ja, je probeert het gewoon weer. Goedemorgen met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
4: Hallo, met Grietje.
0: Hé, hey, Grietje, wat is het goede antwoord? Hi.
4: 22 keer.
0: 22, zei je?
4: Ja.
0: Is helaas niet goed. Je bent wel warm, zeg ik er alvast bij.
4: Oké.
0: Okay. Dankjewel, hè, maar daar heb je helemaal niks aan. Dat is zo vervelend als je dat zegt. 050-3188-288. Goedemorgen met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
5: Met Leni.
0: Ach, Leni, wat leuk. Zeg het eens, hoe vaak hoorde jij het woordje me?
5: 17.
0: Dan heb je er een aantal gemist, kan ik alvast verklappen.
5: Oké.
0: Okay. Ja,
5: dankjewel.
0: Jammer. Goed weekend.
5: Succes.
0: Hoi, hoi. Doei. Doei. 050-3188-288. Er wordt veel gebeld. Goedemorgen met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
6: Met Mariette. Ik heb het 17 keer.
0: 17 keer, dat is net genoemd, dus je mag nog een ander getal noemen.
6: 16 keer.
0: 16 keer, ja. Ik had al een beetje verklapt. Het is meer, dus 16 is ook niet goed. 050-3188-288. Goedemorgen met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
7: Anneke Veldman uit Haren.
0: Anneke, wat is het goede antwoord?
7: 21.
0: 21. Hadden we het nog niet gehoord, maar het is ook niet goed.
7: Oh.
0: Jammer. Goed weekend. Hoi, hoi. Nou, het zal toch wel lukken dat we er vandaag nog achterkomen hoe vaak het woordje me in die plaat voorkwam. Goedemorgen met Stefan, Radio Noord.
8: Willem Veening.
0: Hey Willem, hoe vaak heb jij het woordje me gehoord?
8: 24.
0: Oeh, dat is heel warm.
8: Oké. Okay.
0: Maar niet warm genoeg. Dankjewel, Willem.
8: Oké, okay,
0: goed weekend, hè. Hoi, hoi. 050-3188-288. Goedemorgen met Stefan, Radio Noord. Met wie spreek ik?
9: Goedemorgen met Saskia, 23 keer.
0: Saskia, had ik jou net ook al aan de lijn?
9: Ja.
0: Ja, net had je niet goed. En nu? Weer niet.
9: Oh, nou, jammer, doei.
0: Drie maal is scheepsrecht, zeggen ze vaak. Dus probeer het gerust weer. 050-3188-288. Goedemorgen met Stefan, Radio Noord.
10: Hallo, mijn Grietje heeft
0: een. Hey, Grietje. Nog een gokje wagen.
10: 25.
0: 25 keer en dat was hem.
10: Oh.
0: Van harte gefeliciteerd.
10: Dankjewel.
0: Dat betekent dat jij het weekend goed kan gaan beginnen met een goed gevulde snoesterpuut. Heb je nog wat leuks op de planning staan?
10: Nou, nee, niet echt. Onverdagavond,
0: is
10: ook zo.
0: Nou, zo is het.
10: Wachten, dan gaan we heen morgen.
0: Nou, zo is het. En dan kun je lekker gaan afwachten bij de brievenbus. Want daar verschijnt binnenkort de postbode met goed nieuws voor jou. Want dan komt de snoesterpuut eraan. Grietje, dank je wel voor het meedoen. 25 keer zo vaak hoor je het woordje me in die plaat.
11: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
12: Dit is deze week Gronings Goud.
11: Simon Joan.

0: Relax, take it easy. Mika hoor je op Noord. En voor het Gronings Goudhoorn van deze week, Simon Joan en Don't Leave. Later vandaag bij Studio Grun hoor je wat de aankomende week het Gronings Goud is. Maar zometeen al om 11:30 Noordnieuws. Edwin, waar ga je ons over bijpraten?
1: Elke periode zit dicht feest met veel cultuur en lekker eten.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
0: En toen was het alweer 11:30. Dit is Noordnieuws. Mooi, Edwin.
10: Mooi, Stefan. Protesterende boeren blokkeren de weg tussen Vlachtwedde en Sellingen. Boeren staan met trekkers op de rotonde in Vlachtwedde te protesteren. Ze hebben de N976 richting Sellingen afgesloten. De boeren hebben omgekeerde vlaggen en spandoeken mee. Politieagenten staan bij het protest. De veroorzaker van het dodelijk ongeval op Oudjaarsdag 2023 bij Oldehove is in hoge beroep opnieuw veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. Het ongeluk gebeurde op de Boventilste weg bij Oldehove. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven en raakte iemand zwaar gewond. Een getuige vertelde dat de auto met hoge snelheid op een groep jongeren inreed. Ze liepen op een fietspad. De man was onder invloed van alcohol en ook werden sporen van drugs in zijn bloed gevonden. Volgens het instituut Mijnbouwschade Groningen is het aantal schademeldingen na de beving bij Zandeweer rond 10:00 vanochtend niet hoger dan normaal. Wel is 1 melding gedaan van een acuut onveilige situatie. De beving van 2,8 is ook door Gerard Werkman in Kantens gevoeld.
11: Ik was een beetje op iets van weer hoor. Ik was maar na aan het zwijgen. Ik was zo'n fel over te begonnen, maar ik was wakker. Ik denk gewoon mijn douche en gewoon naar beneden. En ik stond bij aanrecht en... het was net als een dikke vrachtzong aankwam. Alles trilde hier. We zitten in wisselmoning in Kaas. Schudde en zo zijn er weer. Ben ik wel in verschrokken.
10: Ook zijn hond sloeg ervan aan, al dus Gerard. Ook Henk Bos in Uithuizen werd opgeschrikt. Hij lag nog in bed.
12: Ja, ik schrok gewoon wakker. En was in 1 keer een knal tegen het huis aan. Dat volgens mijn vrouw een dreun was. En we zaten alle twee rechtop in bed. Het huis schudde heen en weer. Dat is even een heftige ervaring.
10: Het KNMI spreekt over een van de zwaardere bevingen van de laatste tijd. Ondanks dat de gaskraan in het Groningenveld al enkele jaren dicht is, kunnen de bevingen blijven voorkomen, benadrukt de hoofdseismoloog Leslo Evers van het KNMI.
13: Het wordt wel minder, maar er blijft altijd een kans op zware bevingen. Al neemt die kans af. Zware bevingen kunnen optreden, zoals we ook bij vorig jaar gezien hebben.
10: Ja, die beving had een kracht van 3,4. Het wielercriterium rondom de Bult van Usquert gaat niet door. Er hebben zich te weinig renners ingeschreven. Inschrijving was nog ruim 2 weken open. Totaal hadden zich 40 renners en rensters aangemeld. De afgelasting van de editie betekent niet automatisch dat het criterium in Usquert verleden tijd is. De organisatie gaat in overleg met de KNWU om te zien hoe volgend jaar toch een behoorlijk deelnemersveld opgetrommeld kan worden. En in het Noorderplantsoen in Groningen is gisteravond de 36e editie van Festival Noorderzon begonnen. Ondanks de dreiging van regen en onweersbuien stroomde het plantsoen al snel vol met bezoekers die de sfeer kwamen proeven op het terras op een van de optredens. Het grote muziekpodium Apollo heeft dit jaar plaatsgemaakt voor meerdere muziekplekken verspreid door het hele park. En dat is niet het enige dat anders is, zegt Esmee Boersma van de organisatie.
14: Het toffe is dat we dit jaar veel meer kunst naar het park halen en dat doen we op heel veel verschillende manieren. Dus bijvoorbeeld hier achter ons zie je hele mooie octopusarmen. En we hebben veel meer gedaan aan toffe aankleding. En dat viel al heel veel mensen volgens mij wel op.
10: En Noorderzon duurt nog tot en met zondag 30 augustus.
0: Edwin, dankjewel. En het is ook een hele kunst om het weer goed te voorspellen. Gert Voerman.
15: Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en geleidelijk gaan er een paar buien vallen. Verspreid over de provincie, niet zo zwaar als gisteren. Waarschijnlijk ook geen onweer meer. Vanmiddag wordt het weer op de meeste plaatsen droog en maxima van 19 en misschien lokaal 20 graden. Met een zwakke tot matige wind. Eerst zuidwest, later noordwest.
0: Ja, en terwijl Gert toch nog wel wat regen aankondigt, is het gewoon ook volop zomer. Dat is wel te merken aan de muziek. Zometeen hoor je hier een duo, een grote zomerhit uit de Noord 9 komt eraan. En we gaan ook nog disco dansen samen met Whitney Houston.
16: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
17: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
16: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
20: Bouw of metaalproject. Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
21: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
22: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
23: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.

0: hoor het. Ze is zeker geen muurbloempje, hoor. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, dat is natuurlijk de wekelijkse hitlijst van Noord... met enkel muziek uit onze eigen provincie. En al 3 weken bovenaan, hè. Simsland, Dada Dansen.

0: 1 voor Groningen. Dada Dansen van Semsland gaan onze aankomende week weer op 1 staan. Hoor je natuurlijk morgen als we de nieuwe Noord 9 bekendmaken in Café Martini. Ja, ze zouden zomaar ingehaald kunnen worden door de nummer 2 van deze week. Dat is namelijk een vrolijk zomersnummer van Los Cascos, bestaande uit Oscar en Willemijn. En Willemijn van Zelling legt je graag even uit welk gevoel ze willen overbrengen met hun nieuwste Poco a Poco.
1: Het is eigenlijk een heel vrolijk zomers Latin liedje, zoals jullie van ons gewend zijn. Het gaat vooral over dat je veel moet genieten in het leven. Pluk de dag. Als je wil dansen, ga dansen. Als je wil lachen, lach. Geniet van elke dag, want het kan zomaar je laatste zijn. En het is een vrolijke zomerse boodschap, maar die denk ik altijd wel belangrijk is.
2: Nummer 2.

0: Queen of North Radio Gaga. En daarvoor de nummer 2 van Groningen. Los Cascos, Poco a Poco. Oh. En de grote vraag natuurlijk.
1: Ja, nou, ik denk niet dat ze naar 1 doorstoten, vermoed ik. Maar waarom, ik denk wel dat ze zomaar op 2 blijven.
0: Waarom denk je dat?
1: Ja, omdat het Samsland gewoon zo bizar goed nummer is. En ik denk niet dat die zakt, nu al.
0: Ah, ja, het zou natuurlijk kunnen, ze zijn al 3 weken op 1. En Poco a Poco, die blijft een beetje stijgen iedere week. Iedere week weer en misschien wel de bovenste plek voor hun. Nou goed, we gaan er morgen achter komen in het gezelligste café van stad en ommeland. Café Martini van 2 tot 6. Iedere zaterdag het naprogramma van...
1: Ja, Noord- en Ommeland.
0: Zo is het.
2: Ook een topprogramma, hoor.
0: Ja, en als we nou voor de t-shirts gesproken, naar andere programma's, Nivino. Goedemorgen.
1: Ben ik hier?
0: Goedemorgen. Ja, om even te bevestigen dat de zaterdag ook een leuke radiodag is. Maar de vrijdag ook.
1: Zaterdag is misschien wel de leukste radiodag van de hele week.
0: Nou, dat wacht hoor. Ja. Op vrijdag geniet ik ook altijd, zeker ook, van de vrije ronde bij Altijd Wat Anders. Dat heb jij zo meteen natuurlijk.
1: Ja, jongens, waar moeten we het over hebben? Heb jij een beving gevoeld? Wat vind je van de omgekeerde vlaggen en geblokkeerde wegen door boeren? Wil je nog terugkomen op de griesmeelpudding aflevering? Heb je nog tips voor Birdie? Hoe om te gaan met slaapapneu? Ja, ik kan wel door blijven gaan.
2: Bios.
1: De bios, wat is je favoriete film? Ja. En de laatste keer dat je in de bios bent geweest. En met wie ook?
0: Ik ook al
1: In de love seat. Ja, dat heb jij wel eens gedaan, hè?
3: Ja, daar zit ik dan alleen. Nee, maar dat doe ik dan. Want dan kan je heerlijk een beetje onderuit gezakt zitten.
2: Alle ruimte.
3: Ja. Zit je gewoon met de hele rij allemaal op een love seat.
0: Oké. Bespreken jullie ook serieuze dingen zo meteen?
1: Ja. We gaan naar die boeren, het boerenprotest in Westerwolde. En Goos schuift even aan, want die heeft even een update over wat er vanochtend in Zandeweer allemaal is gebeurd. Rondom die aardbeving natuurlijk. En hoeveel schademeldingen zijn er al binnen bijvoorbeeld. Daar komt hij zo'n update over geven.
0: Heel goed. Zometeen praat Nivino je dus bij over alles wat je moet en wilt weten over wat er in Groningen gaat gebeuren.
1: Maar laat ik nog één ding zeggen? Ja? Sorry. Ja, we hebben een kantineklassieker.
3: Het is geweldig.
1: Groningse makelij. We gaan hem ook even bellen. Hij heeft alles wat Jannes eigenlijk ook had, maar hij wil het liefst niet met Jannes vergeleken worden, want hij is gewoon Manuel van het woonwagenkamp in stad. Hij zingt en dat doet hij goed.
3: Ja, het is geweldig.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga luisteren. Ik zit aan een transistor gekluisterd. Heel veel plezier. Zometeen bij Tussen de Middag met Nivino. Mijn laatste kop van Inner Circle Rockwind.

0: plan.
1: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
0: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
1: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdag.

0: begroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussis in het oosten van het land ontstond rond middernacht, waarschijnlijk op de 2e verdieping van het gebouw, en daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan nu de hoofdpunten van het Groningse nieuws. Edwin, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het aantal schademeldingen na die beving van vanochtend bij Zanderweer is op dit moment niet hoger dan normaal, zegt het instituut Mijnbouwschade Groningen. Wel kwam er 1 melding binnen van een acuut onveilige situatie. In dorpscentrum het Klokhoes in Zanderweer is vanaf 1 uur vanmiddag een inloopbijeenkomst. Duurt tot 7 uur vanavond. Burgemeester, wethouder, gedeputeerde en regeringscommissaris Henk Nijboer zijn daar ook. Protesterende boeren blokkeren de weg tussen Vlachtwedde en Sellingen. Ze hebben omgekeerde vlag en spandoeken mee. En het wielencriterium rondom de bult van Usquert gaat niet door. Er hebben zich te weinig renners ingeschreven.
1: Dankjewel, meer om 12:30.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
5: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
6: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
5: 0683 252 162.
7: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
8: Radio Noord.
1: Tussen de middag.
9: Met Nivino Geertsema.
1: Goedemiddag. Goos vertelt ze over zijn bezoek aan Zanderweer. En Ronald neemt een kijkje bij de protesterende boeren. En vrije ronde

0: Desireless Voyage. Voyage. 4 op Frans vroeger op de school. Dus nou, dit ging wel prima, prima af. Laatste tussen de middag van deze week. Mooi dat je er weer bij bent. En er is veel gebeurd deze ochtend al in de provincie. Te beginnen in Westerwolde. Want woensdag was het de beurt aan Drenthe. Protesterende boeren. En vandaag is onze provincie aan de beurt. Op de weg tussen Vlagtwedde en Sellingen staan boeren met trekkers op de rotonde. Omgekeerde vlaggen erbij. Verslaggever Ronald Niemeijer die is erbij. En spreekt met Harry Eckhart, woordvoerder namens de boeren. En die legt uit waarom nou precies daar op die locatie.
1: We hebben hier zo tussen Jepsinghuizen en Vlagtwedde hebben de Natura 2000 gebied Liefdingsbroek. Dus daar zitten hier de halverwege, zeg maar. Dus in de beven nou symbolische blokkeren wie nou de Weenderstraat. Dus in feite beven vandoor wie beschermt de Natura 2000 gebieden tegen stikstofoxide vandoor.
2: En hoeveel boeren ben je erbij betrokken?
1: Nou, een 35 boeren ongeveer, zeg maar.
2: Uw omgeving?
1: Uw omgeving hier, ja.
2: Hoe ontstaat zoiets? Gaat dat via WhatsApp of... Hoe werkt zoiets? Want het is een spontane actie.
1: Ja, nou, we zitten vanaf 2019 zitten we al in een groep, de Trekkerclub Westerwolde. En dan zitten we in een appgroep. Dus door al die jongen, als er wat acties zijn of er moet toch weer wat gebeuren, dan even heel snel even bereik met elkaar. En dan kunnen we de boel gauw mobiliseren.
2: Ja, de weg is afzet.
1: De weg is afzet.
2: En het verkeer riedt ook om. Tenminste, ik zou elke keer auto's achter me langs komen, want ze nemen een andere route.
1: Ja, het is gewoon een alternatieve route over de Wallinghuizen weg heen. Dus, dus elk kan komen worden of gewoon worden inmaakt. Behalve net even dat stuk Weenderstrode, die is afgesloten. Ja,
2: om maar aan te geven dat het gebied is waarom het gooit.
1: Dat is het gebied waarom het gooit. En dat blijkt ook wel, nou, zo even dat op de spanning ook aangegeven hebben. Van je nodigt een Natura 2000 gebied. En het is ook natuurlijk vooral de actie om het onder de aandacht te brengen. En symbolisch verdogen om geen stikstofoxide in de liefdingbroek te krijgen.
2: Ja, wat betekent dat voor die boeren in dat gebied?
1: Nou ja, er is onder andere is dus een melkveebedrijf die zit dus nou nog het dichtste erop. En die moet dus verploost worden. Nou, en dat gaat ook met heel veel belastinggeld gebeurt, zeg maar. Ja, en de vraag is gewoon van schudt liefdingbroek toch werkelijk wat met op? Of is het gewoon een kwestie van op basis van de theoretische reekmodellen die gewoon het bedrijf gewoon verplozen? En dan ben alle problemen hier gewoon weer opleuk.
2: Hoe is de sfeer onder de boeren?
1: Ah, de sfeer is hier zo verdogen gewoon fantastisch. Behalve de sfeer in zijn algemeenheid is gewoon, het is gewoon dramatisch. En vooral die boeren die het aangehoord en ook dat die direct mee geconfronteerd worden. Ja, de stemming is gewoon grimmig. Maar het gaat om je toekomst, het gaat om je bedrijf, zeg maar. En maar vergeet ook nooit ook andere ondernemers die ook, je mag niet welke sectoren, maar wil je wat verbouwen of wil je wat, wat neerbouwen? Ja, je moet direct een stikstofrapportage hebben. En dat gaat allemaal om, net even die kronen die er loopt of net die hoogwerken die er is. Ja, het slaat van alle kanten duur, zeg.
0: Zegt Harry Eckhart, de woordvoerder namens de boeren tegen Ronald Niemeijer. En de gemeente Westerwolde heeft nog niet gereageerd op deze ontstaande situatie. Dat doen ze later op de dag, als het goed is. Ja, en als je dan toch buiten staat te protesteren, dan kan het maar beter mooi weer zijn, Gert. Is het een beetje protesteerweer?
3: Ja, wat dat betreft is het wel protesteerweer. Want op veel plaatsen is het droog in de provincie. Alleen in het oosten zitten nu nog een paar buien. Verder wisselend bewolkt die temperatuur toch 18, 19 graden. Moet natuurlijk ook niet te warm zijn natuurlijk buiten. En Winsme zat zelfs net al 20 graden. En de rest van de middag in het oosten nog een paar buien. Die trekken nu naar het oosten ook weg. En dan denk ik dat het toch wel op veel plaatsen gewoon droog blijft. Het enkele plaats sluit ik nog niet uit. En temperaturen vandaag zo'n 19 tot lokaal tussen 20 graden met de matige wind die naar het noorden aan het draaien is en straks overal wel noord tot noordwest is. En vanavond, vannacht, een deel van de avond en nacht droog. Later vannacht weer een bui, 11 tot 14 graden. Morgen overdag een noordwestenwind, een matige noordwestenwind langs de kust. Zelfs af en toe een vrij krachtige noordwestenwind. Een frisse dag, 19 graden gemiddeld. En er vallen een paar buien, maar ook momenten van zon. En vanaf zondag wordt het langzaam maar zeker droger. En maandag en dinsdag komt de zomer terug. Maar dinsdag temperaturen van regionaal wel weer 25 graden.
0: Oh, jeetje.
3: Dus dat komt allemaal weer goed.
0: Ik was er net gewend aan de kou, maar we gaan er weer lekker tegenaan volgende week. Dankjewel, Gert.
3: Ja, helemaal goed.
0: Goed weekend.
3: Hetzelfde.
0: Hoi. Zuiver Scheerwel nu op Radio Noord. Bijten, mais en koren. Oh, ik doe het op middel.
4: go and sling away.

0: zuiver scherwel, bite, mais en koren. Om 17 over 12. Goos de Boer is ondertussen aangeschoven, want die was vanochtend in Zandeweer. Het dorp in Noord-Groningen dat nou, toch wel hevig gewekt werd, denk ik. Zo rond 10 voor 6 in de ochtend bij die aardbeving. 2,8 op de schaal van Richter is later gemeten. Eerst dacht men nog epicentrum is Rotten, maar dat bleek toch echt Zandeweer te zijn. En daarom was Goos daar dus vanochtend heen. Hoe was het daar, Goos? Je hebt natuurlijk met mensen gesproken. Hoe was de sfeer daar?
1: Ja, ik was daar samen met collega Eva Hulscher. En ja, het is gelaten aan de ene kant. Ja, mensen hebben het al best wel vaak meegemaakt. Dus dan hebben ze zoiets van, ja, daar gaan we weer. Maar ja, aan de andere kant ook toch wel weer schrik. Want ja, het gebeurt toch maar weer. En ja, heel veel mensen zitten nog steeds in de afwikkeling van hun schade. Van vorige bevingen. Ja, een huppakee, lig je 's ochtends op bed. En dan schudt de boel. En ja, we hebben ook gesproken met mensen met kinderen bijvoorbeeld. En die kinderen die hebben dat allemaal gehoord en gemerkt. En die staan naast het bed van papa en mama. Ja, leg het dan maar weer eens uit wat er aan de hand is. Dat ze zich geen zorgen hoeven te maken enzovoort. Dus ergens wendt het op een of andere manier, maar ergens ook weer niet. En ja, mensen hebben het vanmorgen toch wel ervaren als een enorme dreun.
2: Ik heb hem nog niet zo vaak zo heftig meegemaakt. Ik heb wel heel veel aardbevingen en trillingen meegemaakt. Maar dit zit toch wel in mijn categorie van bovenaan.
3: Hoe was het wakker worden vanochtend?
4: Nou, wakker worden was wel prima. Maar om 6 uur schrok ik wakker van een enorme eerst knal en toen een lange trilling. Ja, rond 6 uur was het. Ja.
3: Het is echt wel zo'n zware dat je er wakker van wordt.
4: Ja, ik werd er wel echt wakker van.
2: Ik sta naast mijn bed en dan in één keer voel je een hele lichte trilling over de verdiepingsvloer. En 2 seconden later een enorme knal. Ja, toen dacht ik van, daar is er weer een.
5: Nou, ik word in één keer een gerommel. En toen begon een hele bed te schudden. Mevrouw zei nou, nu niet liever, maar dat is een aardbeving. Ja, echt, dus.
3: Wat voelden jullie dan?
6: Ja, het was een doffe dreun. En daarna begon het een beetje te trillen. Ja, hele bijzondere gewaarwording.
5: Gerommel van een vrachtauto eraan komt. En ja, dan een hevige knal trouwens. Ik heb nog geen hevige knal, heb ik nog nooit gehoord trouwens hoor. Maar ja, heel veel gerommel en dan dat het hele huis begint te schudden.
3: Is het nog schrik?
7: Ja, het is wel schrikken. Het is natuurlijk altijd schrikken met een aardbeving. Het is ook een zware beving, ik begreep 2,8. Nou, je hebt ook je 3,1 gehad, dacht ik. Nou, dat is wel een van de zwaardere hier zo.
8: Je leeft toch elke keer met die gedachte van, oh ja, daar had ook nog net even iets erger kunnen gebeuren. Want op het moment van, nou, wanneer de aardbeving plaatsvindt, dan weet je nog ook niet hoe zwaar die is. Dus dat is ook wel weer echt een hele grote angst.
3: Wendt zoiets nou?
4: Nee, het wendt niet. Maar het is wel weer dat je denkt van, nou, wanneer zal er weer een komen? Maar nee, het wendt niet. Dat niet. Maar het is wel weer de zoveelste natuurlijk.
0: Ja, Goos, dit was dus vanochtend in Zandeweer. Eigenlijk zou je net zo goed al dit soort reportages van de afgelopen 10 jaar kunnen uitzenden. Het is allemaal ongeveer dezelfde teksten, hè?
1: Ja, steeds maar weer. Ik denk dat we dan wel een half jaar bezig zijn om dat allemaal uit te zenden. Want ja, het is een herhaling van zitten steeds. Alleen het komt iedere keer wat bij mensen. En dat merk je ook. Iedere keer is toch weer die schrik, hè, waar het er net al over. Iedere keer toch weer van, ja, wanneer komt hij nou eindelijk eens een keer een einde aan? Nou ja, goed, we weten met z'n allen dat dat voorlopig niet zo is. Want dit is ook voorspeld. Hè? Je kunt de gaskraan wel dicht draaien, maar die bodem onder onze voeten blijft onrustig.
0: Nou, even sinds het moment van het dichtdraaien van die gaskraan. Als je de lijstjes er even bij pakt. Hoe opvallend is deze beving van 2,8 in dat gebied dan?
1: Nou ja, er zijn er meer hè, rond die zwaarte. Maar we hebben vorig jaar hebben wij ook gezien in de Zeerijp dat het nog, ja, zwaarder kan zijn. Daar was het echt een enorme dreun. En dit zit toch bij de 3,0. En we weten allemaal dat bevingen rond de 3,0 en boven de 3,0, hè, Huizing was 3,6. Ja, dat gewoon zware bevingen zijn. Ja. En dit zijn dingen die niet zomaar voorbij gaan. Dit voel je. En het is niet voor niks dat mensen 's nachts gewoon wakker zijn geworden. Dat kasten weer staan te trillen. Ruiten enzovoort. Dus ja, dit is eigenlijk een. Dit blijft maar doorgaan.
0: Want het gaat ook om exponentieel. Hè? Dus het is niet dat deze 2 keer zo zwaar voelt als een 1,4.
1: Nee, maar het heeft alles mee te maken. Want het is vaak, moeten we het uitleggen, zelfs in Den Haag, dat dit andere bevingen zijn. Als je op Creta een beving hoort, of Indonesië recent nog, Granada in Spanje. Ja, dat is niet vergelijkbaar. Dat heeft er allemaal mee te maken dat dit vlak onder de bodem zit, 3 kilometer. Die andere zijn op veel grotere diepte. Eigenlijk vlak bij de huizen, vlak bij funderingen. En de kleigrond helpt ook niet echt in Groningen. Dus ja, het betekent gewoon dat er veel sneller meer schade is. En ja, als je 1 beving hebt, is wat anders dan dat je 10 hebt. Dan krijg je huis steeds weer een dreun. Ja. En dat blijft niet zonder gevolgen.
9: Over schade gesproken, is er al veel gemeld?
1: Nee, we hebben het Instituut voor Mijnbouwschade hebben gebeld. Ze zijn nog bezig met inventariseren. Ze hebben de indruk dat het een beetje vergelijkbaar is, het aantal meldingen met bevingen van deze omvang. En is in elk geval wel één situatie gemeld van onveiligheid. Dus dat is een onveilige situatie waar wat mee moet gebeuren. Het is ons nog niet helemaal duidelijk wat dat precies is. Maar meestal na zo'n beving, er zijn de huizen die er al slecht aan toe zijn, die nog even een tikkie krijgen. En dan wordt het gevaarlijk voor bewoners. Nou ja, daar gaan ze optreden, daar gaan ze iets mee doen. Dus,
9: en vaak de eerste dag na zo'n beving, dan mensen druppelt. Moeten naar het werk en zo.
1: Precies, en mensen gaan nog eens kijken en lopen rond het huis. We hebben vanmorgen natuurlijk een aantal mensen Zanderweer gezien, die deden dat ook. Ik ben nog even bij de prachtig mooie oude kerk van Zanderweer geweest en even gekeken. Nou, ik zag daar ogenschijnlijk een heel klein beetje schade, maar die had er ook kunnen zitten. Alleen het is wel zo dat de komende dagen gaan mensen even goed kijken. Het is morgen is weekend. Dus ja, reken maar. We zien dat patroon altijd, dat het de komende dagen gaat oplopen. En dit soort bevingen leidt vaak tot honderden schademeldingen.
9: Ja, en nou gaat de gemeente het dorpshuis ook nog opengooien over een half uurtje of zo. Wat gaat er allemaal gebeuren en wie komt daar langs?
1: Ja, het is een soort inloopbijeenkomst bij de burgemeester, wethouder enzovoort. En die is daar. En ik heb begrepen ook de nieuwe functionaris voor Groningen, Henk Nijboer komt daar ook even kijken. Dat is de man die het, dat is eigenlijk een soort regeringscommissaris is dat. Die gaat daar met mensen praten, met mensen spreken. Het is wel een beetje nieuw. In Zeerijp was dat toen ook zo te gebeuren, dat direct 's ochtends. Maar ja, dat was nog een iets hardere klap. En die gemeenten hebben het idee van, wij moeten met de burgers praten. En mensen moeten de kans krijgen om hun verhaal te vertellen. En van 1 tot 7. Dus dat is best wel een lange zit voor die bestuurders.
9: Ja.
1: Dus ik weet niet hoe ze dat vol gaan houden. Maar
9: misschien wel bij eten en drinken, denk ik.
1: Maar misschien komt er om 5 uur een borreltje op tafel. Zou kunnen, het is vrijdagmiddag, hè?
9: Ja, dat is ook zo. En het begint natuurlijk om 1 uur. Omdat men eerst altijd wat anders wil horen daar in Zanderweer. Want daar kun je uitgebreid ook jouw mening hierover ventileren. Of jouw ervaring. Misschien ben je ook wel wakker geschud vanochtend. Dat kunnen we straks allemaal in altijd wat anders met elkaar bespreken. Dankjewel, Goos. Tot zover. Zometeen Edwin met Noordnieuws. En daarna dus altijd wat anders. De vrije ronde. Maar eerst heb ik muziek voor je van Wham.

0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl. Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl. Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hey Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Half 1 Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Protesterende boeren blokkeren de weg tussen Vlagtwedde en Sellingen. Ze staan met trekkers op de rotonde in Vlagtwedde. Ze hebben de N976 richting Sellingen afgesloten. De boeren hebben omgekeerde vlaggen en spandoeken mee. Politieagenten staan bij het protest. De gemeente Veendam zegt dat het soms weken kan duren voordat iemand die op straat leeft daadwerkelijk hulp krijgt. De gemeente reageert ermee op het verhaal van een vrouw die voorafgaand aan haar aanhouding dinsdagavond 3 weken lang in haar auto leefde in natuurgebied Borgerswold. Na meldingen van omwonenden die zagen dat de vrouw werd lastiggevallen, greep de politie in. Ze kon uiteindelijk worden opgepakt vanwege een openstaande celstraf. RTV1-verslaggever Rutger Breide vroeg de gemeente waarom deze situatie zo lang kon voortduren.
13: Het komt omdat er gewoon simpelweg eigenlijk niet eerder een directe of niet altijd direct opvangcapaciteit is. De plek om te wonen is er niet zomaar geregeld. Want als het gaat om een woonplek is er in Veendam niet altijd gewoon direct opvangcapaciteit. Meestal lukt het uiteindelijk toch wel een plek te vinden, maar dankzij de inzet van verschillende partijen dan.
12: En welke hulp wordt geboden hangt af van de situatie en is volgens de gemeente maatwerk. Wie hulp weigert kan bij ernstige overlast eventueel te maken krijgen met verplichting of zelfs gedwongen opname. Zo laat de gemeente weten. De veroorzaker van het dodelijk ongeval op Oudjaarsdag 2023 bij Oldenhoven is in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Het ongeluk gebeurde op de Boventilsterweg bij Oldenhoven. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven, raakte iemand zwaar gewond. Een getuige vertelde dat de auto met hoge snelheid op een groep jongeren inreed. Ze liepen op een fietspad. De man was onder invloed van alcohol. Ook werden sporen van drugs in zijn bloed gevonden. Er moet meer goederenvervoer via het water en het spoor naar Noord-Nederland komen. Dat kan al wel, maar dat gebeurt nog niet. Daarom hebben de noordelijke provincies de handen ineengeslagen. Dat doen ze samen met Utrecht en Flevoland. Volgens gedeputeerde Erik-Jan Bennema liggen er heel veel mogelijkheden.
14: Ook in Europees opzicht is het natuurlijk wel belangrijk. Als je even wat verder uitzoomt en je ziet al die stromen. En dat maakt je ook onafhankelijker. Zeker in deze tijden waarbij je ook meerdere opties moet hebben. Is het strategisch ook belangrijk om juist ook die Noordcorridor te gebruiken. En daar is nog te weinig aandacht voor, denk ik.
12: En FC Groningen wacht zondag een uitwedstrijd tegen landskampioen PSV. De FC gaat samen met AZ na 2 overwinningen aan de leiding in de Eredivisie. Terwijl PSV nog zoekende is. PSV-watcher van het AD, Rick Elfrink, dicht FC Groningen dan ook zeker kansen toe in Eindhoven.
15: PSV zat er niet zo lekker in de wedstrijd 2 weken geleden. Tegen Fortuna Sittard creëerden ze heel moeilijk kansen. Maar het was ook omdat Fortuna wel met een heel laag blok speelde. Dick Lukien zal dat gezien hebben. Die is natuurlijk ook niet gek. Zal echt wel durven te voetballen in Eindhoven. Maar aan de andere kant, ja, als je dat gaat doen, dan geef je ook veel ruimte weg. Ja, en dat is nog net waar PSV thuis van kan profiteren. Dus daar zal Groningen een goede balans in moeten vinden.
12: Ja, zondagmiddag 2:30.
11: Uitslag?
12: Het wordt tijd voor zo'n uitslag als 2014. 2-3. En de Kostic die gaat waarschijnlijk invallen. Ja, die maakt dan een eigen doelpunt. Dat is mooi voor de FC. Ja.
11: En dan doet hij, zwaait even naar het uitvak. Ja. Geeft hij dik een kus op zijn hoofd. Ja, ja, ik zie het al helemaal voor. 2-3 dus. Ja. En dan het trekje. Nee, 2 keer Tom van Bergen dan dus.
12: Ja, ook.
11: Oké. Okay. En 1 keer eigen goal kost iets. Ja, nou mooi toch? Ik heb er zin in.
12: Oh. Of weet je van land, dat kan ook nog.
11: Tigo.
12: Ja.
11: Och ja. Oh, heerlijk. Nou, we gaan er nog even over praktiseren. Maar het wordt 2-3.
12: Nou, dan 2-4 dan.
11: Nou, zullen we iemand anders maar even een voorspelling laten doen?
4: Vanmiddag is het wisselend bewolkt, dus wolkenvelden ook af en toe wat zon. De wolken overheersen wel. En vanuit het oosten kan eerst nog een bui vallen. Maar in de loop van de middag wordt het overal droog. Temperatuur 19 tot 20 graden met een matige wind uit de noordwestelijke richting. Vanavond vannacht eerst droog. Eind van de nacht de bui 11 tot 14 graden.
11: 4:30. Ik heb er zin in. We gaan snel door. Vrije ronde, want het is vrijdag. Vrije ronde, altijd wat anders. Alles kan, alles mag. Spreek je zo.
16: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
17: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
18: Ga nu naar Koken en Wonen.
19: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
18: Ga nu naar Koken en Wonen.
19: In het stadshart van Appingedam.
20: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
21: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
22: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.

0: 050-3188-288. Altijd wat anders, de vrije ronde. Het is vrijdag, alles kan, alles mag. Als we natuurlijk maar binnen de grenzen van het normale houden, uiteraard. Maar jullie is dat wel toevertrouwd. Ik zou zeggen, gewoon lekker bellen. Als je bijvoorbeeld nog wat kwijt wil over een onderwerp dat we afgelopen week hebben besproken. Gisteren hadden we het over slaapapneu. Naar aanleiding van het interview met Birdie. Nou, ik ben er wel achter gekomen hoeveel mensen in de provincie daar op een of andere manier mee te maken hebben. Of ze hebben het zelf, of hun partner heeft het. Mensen gaan apart van elkaar slapen. Het heeft nogal wat gevolgen voor een leven en misschien ook wel voor een relatie. Als je nog tips hebt voor mensen met slaapapneu die er net mee te kampen hebben, zoals Birdie, dan kun je altijd bellen. Nou, eergisteren, ik vond het aan de ene kant was ik heel blij met Stefan. Ik ben altijd blij met Stefan. Maar ik vond het wel heel jammer dat Sergej er niet bij zat. Want we hadden het over oude klassieke toetjes. Kookpudding. Ik weet dat Sergej dat thuis nog wel eens maakt. Griesmeelpudding met van die bessensiroop eroverheen. Lammetjespap. Krentjebrei. Ik heb van alles weer geleerd. Ook daar kun jij nog op terugkomen. Als jij een origineel toetjesidee hebt. Misschien zijn het wel hele oude recepten vooral. Daar ben ik wel geïnteresseerd in. Hoe ging dat vroeger nou? 050-3188-288 heeft alles te maken met de blanke vla die uit de schappen verdwijnt. Omdat het gewoon minder populair is en het bijna niet meer wordt gekocht. Nogmaals, het kan ook over de beving in Zandeweer gaan. Heb je hem gevoeld? Wat vind je van de geblokkeerde weg door boeren? Met omgekeerde vlaggen, trekkers op de weg, verkeersoverlast. Ze doen dat natuurlijk met een reden. Hoe sta jij daarin? 050-3188-288. We gaan eerst naar Houtige Hagen. Johan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Johan Haanstra.
0: Hey, topper. Wat wou je kwijt?
1: Hoe zou je verder?
0: Wat wou je kwijt?
1: Nou, twee weken geleden in Expeditie Grun... Toen kwam Ronald heel mooi voorbij en die zei van... ik heb van het mooie kale haar. En die heeft natuurlijk die huidziekte... en dat hij hem even aan de orde bracht. Want ik heb hetzelfde.
0: Oh!
1: Ja.
0: Hebben jij en Ronald hetzelfde kapsel?
1: Ja, dat niet. Ik heb nog wel haar, maar wel met vlekken erin.
0: Ja, en wat kun jij je nog herinneren wat Ronald daar precies over zei?
1: Ja, hij zei van, dan krijg ik er ook allemaal vlekken in en nou ja, dan gaat het haar er maar af.
0: Ja.
1: Ik doe een petje op, maar klaar, nou ja.
0: En maar dat is best wel eerlijk van hem, misschien dat je het er liever niet over hebt. Wat vind je daarvan dat hij dat zo op de tv vertelt?
1: En mannen schamen hun vaak. Tenminste, als het over haardracht gaat. Want ja, met die vlek in het haar, het lijkt vreemd. Mm-hmm. Maar toch, ja, nou ja, het is niet anders.
0: Nee, nee. En daar heb je wel respect voor dat Ronald dat zo vertelde.
1: Zeker, ja, ja. Ik was laatst ook op vakantie en toen zeiden ze ook van... waarom heb je van die vreemde vlek in je haar? Ja. Op je hoofd. Ik zei, ja, dat is alopecia. En wat is dat? Ja, ik zei dat haaruitval. En ik kan er niks aan doen.
0: Nee. En dan vind jij, want ik heb het idee dat jij het niet per se moeilijk vindt om daar dan over te praten. Of lijkt dat zo?
1: Ik kom er eerlijk vooruit.
0: Ja, ja, maar je merkt wel dat anderen dat misschien wel hebben.
1: Dat is moeilijk. Oké, alopecia komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Mm-hmm. En mannen die schamen hun ervoor. Maar ja, als ik eerlijk wezen moet, in het begin schaamde ik me er ook voor. Jazeker. Ja. Maar nu? Nee, ik kom er eerlijk vooruit. Nou ja, ze moeten maar zo nemen ze wat ik ben.
0: Zo is het, Johan. Maar dan helpt het denk ik wel, Johan, dat jij dit nu zo hier vertelt op de radio. Veel mensen horen het. Dat iemand als Ronald het op tv vertelt. Dan zien veel mensen het. Misschien maakt het het wat makkelijker om er dan over te praten of zo?
1: Daarom. En net zoals gisteren met Birdie. Dat is ook, ik geef Birdie, mijn goede vriend, ook een... een steun onder de rug, of een steun onder de riem. En van, hij komt er vooruit, ik heb slaapapneu.
0: Ja.
1: Ja, waarom kom je er niet vooruit?
0: Ja. Ja, nou dus hierbij ook even een duimpje omhoog voor Birdie van jou, Johan.
1: Zeker.
0: Ja. Hey, bedankt voor het bellen, kerel. Goed weekend.
1: Ja, goed.
0: Mooi. Mooi. Gaan we naar de familie Wever in Muntendam, want meestal zitten ze gewoon met z'n tweeën aan de lijn. Mooi.
2: Hoi. Goedemiddag.
0: Ja, dat bedoel ik dus. Mooi. Vertel.
2: Nou, ik vind het heel zonde dat jullie dat programma gestopt hebben met voetbal als Groningen voetballen moet. Groningen Live.
0: Ja.
2: Dat vind ik een gemiste kans. Ja, want ik ging altijd naar voetbal. En mijn vrouw zei dan wel thuis en die luisterde altijd naar jullie. En dat is zo'n mooi verslag, hè, die twee heren die dat doen. Daar geniet je gewoon van.
0: Ja.
2: Als hij het stadion uitkomt, dan luisteren we altijd. Hè. Er waren er, interviews met de spelers enzovoort. Nee, ik vond dat een heel mooi programma. Daarom, ja, we kunnen er niet veel aan doen. Maar toch altijd zonder dat dat gestopt is.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nee,
2: er één voor zijn. Ja, doe maar.
0: Ik snap uw gedachten. En ik moet heel eerlijk zeggen, als voetballiefhebber en sportliefhebber... En ook jarenlang voor het programma gewerkt. Vind ik het ook heel jammer, inderdaad. Dus in die zin verschillen wij daarover niet van mening. Maar het is niet anders. Er zijn hier keuzes gemaakt. En er wordt op een andere manier... gaan wij een beetje aan het werk bedrijfsbreed. Dus we gaan ons meer op online richten. Ja, en daar is dit een van de gevolgen van familie Wever. Dus dat is nou naast...
2: Maar als je nou naar de Drentse TV kijkt, die zijn zelfs nog amateur, nu voor mij ook niet, ja. Nee. Die doet een heleboel aan, zeg maar. En dan denk ik, nou, zo'n Groningen, dat hij dat helemaal laat vol. Zo'n klein programmaatje. Ja, in wezen. Hè?
0: Ja, nee, ik snap het. Wat doen jullie nu dan op zondag?
2: Ik ga naar voetbal.
0: Je gaat wel heen, ja, precies. Maar dan kun je die nabeschouwing dus niet in de auto luisteren. Daar komt een beetje op neer.
2: Ja, en mijn vrouw kan ook niet luisteren. En ik denk dat er een heleboel mensen die kunnen luisteren. Ja. Die wel naar voetbal willen, maar die heen kunnen.
0: Ja, ik snap het. Als tip wil meegeven is... Want meestal als jullie dan op de terugweg vanuit het stadion... naar richting Muntendam rijden, dan hoor je die interviews, hoorde je dan altijd. Die interviews worden nog steeds gedaan... maar die kun je nu dus in het liveblog op de site en in de app... wanneer het jullie zelf uitkomt, kunnen jullie die interviews gewoon bekijken. Dus dat scheelt dan ook alweer.
2: Maar weet je wat het is... Ja, ik woon 78 jaar.
0: Ja.
2: En de live vlog en apps en toestand. Ja, dan moet je echt weer weer een andere vraag hebben om dat vuurrecord te krijgen. Want ik heb wel een beetje mijn computer en beton en dit en dat. En dat wordt van allemaal weer zo moeilijk gemaakt. En dan staat een streaming, weet ik veel.
0: Ja.
2: Ik heb 4 uur met de telefoon. Ja, dan krijg je al niet meer mee.
0: Dan ben je er al snel weer klaar met.
2: Oké.
0: Nou ja, misschien maar een keer goed gesprek voeren met mevrouw Wever. Dan kun je een beetje met elkaar praten, ja.
2: Dat hebben we al 55 jaar.
0: dat weet ik. Groetjes daar.
2: Eman, hè?
0: Ja, nou, zo is het ook. Zo is het ook. Groetjes daar, meneer Wever. Ja, doe best het kwiet nou. En bedankt voor het bel.
2: Ja, oké.
0: Hoi.
2: Dankjewel.
0: Hoi.
2: Prettige uitzending.
0: Hoi.
2: Tot ziens.
0: Hoi. Nou, Venna hield zich ook rustig op de achtergrond, hè?
3: Ja.
0: Ja, vond knap van Venna.
3: Ja.
0: Roelof in Haren. Mooi Roelof, hou is het?
4: Ja, hartstikke goud. Ik kom straks naar de Noorderzon.
0: Zit ze in een kelder of zo? Of,
4: Nee. Ik zit niet in de kelder. Ik kom straks naar de Noorderzon.
0: Gezellig, ja.
4: Dus, door dat hou veel vrijwilliger waar. Maar ik wil eens even over hem. Wordt niet iets dat de straffen veel hoger worden mocht? Want ik lees volk op de sociale media's... over oplicht en zo, die anderen van het geheel van mag maken. Wordt niet die daardoor keer waar het door worden, de straf strenger te maken.
0: Ja, oké. Okay. Dus doodstraf, elektrische stoel, dat soort dingen, dat moet ook in Nederland?
4: Ze moeten verplichten om dat geheel terug te betalen. En als ze dat niet terug betalen, met de meest jongere mensen en zo... Dan moeten ze naar de rollers te gaan, dat die ze me verantwoordelijk stellen.
0: Ja, bij vandalisme of zo, Roelof, bedoel je?
4: Nee, ze worden gaan veel te meer. Dat er oplichters in Nederland lopen die andere mensen van geld af aan maken en zo.
0: Oh, ja. Oké, okay, ja, er worden steeds meer oudere mensen. Ja, nee, helder. Oké. Okay. Dus alles terugbetalen. Maar volgens mij gebeurt dat toch ook, Roelof? Als jij wordt veroordeeld en er is gewoon bewijs dat jij iets hebt stuk gemaakt. Dan als het goed is, kan een rechter ook gewoon daarop nog zo'n schadevergoeding uitspreken.
4: Ja.
0: Dus volgens mij gebeurt dat, Roelof, hoor.
4: En net zoals die mensen die de snelweg. blokkeren en zo. Nou, dat worden ze de politie van de bergen overdrogen. Nee, dat moeten ze niet doen. Ze moeten gummiknuppel gewoon gebruiken.
0: Ja, oké. Dus jij zou nu eigenlijk met gummiknuppel naar Vlagtwedde gaan om daar die boeren van de weg af te meppen?
4: Nee, niet de boeren, maar die mensen die
0: boeren niet.
4: Die de wegen blokkeren en zo, zoals in Den Haag en zo. Die groep, die
0: Extinction Rebellion. Ja. Maar wat is het verschil dan met wat die boeren dan nu doen, Roelof?
4: Nou, dat zijn allemaal van die klimaatdrangers en zo.
0: Oh, dus jij wil hogere straffen voor groepen die jou wat minder aangaan eigenlijk. Daar komt het op neer.
4: Ja. Ze door de politie van de snelweg afgedragen. Nou, dat zou ik niet doen. Ze mogen gewoon de gummiknuppel gebruiken. De kosten die de politie maakt, ja. Door die mensen laten betalen.
0: Ja,
4: okay. Is zo gebeurd.
0: Ja. Nee, maar Roelof, daar is rechtspraak voor, hè? Want die maken geen onderscheid tussen of iets Extinction Rebellion is of een boerenachtergrond. Ik noem deze twee zaken nu even, maar die kijken gewoon naar wat iemand heeft gedaan. Dus ik weet niet of jij rechter moet worden, Roelof. Dat lijkt me een beetje, ja, weet niet of dat verstandig is.
4: Nou, ik denk dat wel verstandig. Maar kijk, als ze geld hebben moeten, dan zijn ze er wel. Maar zo'n ding, dat wordt niks aan gedaan.
0: Hé, hey, Roelof, wat ga je eten op Noorderzon?
4: Dat weet ik nog niet, want ik krijg eten toe vanavond.
0: Toen maar weer. Goh. Nou, geniet ervan, kerel. En veel plezier
4: dus
0: daar,
4: als jullie ook een keer vrijwillig aan nodig zijn of zo, bij Noord.
0: Oh ja.
4: Ik wil ook best wel een keer jou assisteren en zo.
0: Ja, nou, ik zal nog even overleggen, Roelof. Maar veel plezier op Noorderzon. Niet je fiets midden op de weg zetten, want anders dan komen ze met een gummiknuppel eraan, hè, als je de boel daar blokkeert.
4: Oké. Hey, fijne uitzending en de groeten aan Sergio.
0: Ja, zal ik doen. Mooi, Roelof. Groetjes van Roelof.
3: Oh, wat leuk. Groetjes terug.
0: We gaan naar Rijkje Colno in Nieuw-Roden. Prachtige naam, overigens. Mooi, Rijkje.
5: Hallo.
0: Jij wou nog even reageren op gisteren,
5: ja,
0: hè?
5: Ja, het zat me een beetje dwars. En dan begin ik dus net als mijn vader te reageren op iets wat niet helemaal klopt. Het was een verhaal over pap met worst erin en rozijnen.
0: Ja!
5: En dat leek ze niks.
0: Nou, dat lijkt mij niks, nee.
5: Nou, er is dus een streekrecept, wereldberoemd rondom Zalk. Daar kwam mijn oma vandaan en dat is een boerengerecht en dat nam je mee in een keteltje. Dat kon je warm en koud eten en dat was een soort karnemelkse pap met worst en rozijnen.
0: En waar is dat een streekgerecht?
5: Zalk.
0: En waar ligt Zalk?
5: Zalk ligt achter Kampen.
0: Oh.
5: Ja, en dat Col de Krukmoes heet het.
0: Oké, ja, maar... Ja.
5: Echt bekend. Ja. Mijn vader was er helemaal gek op. Wij waren er iets minder gek op.
0: Ja, dat snap ik.
5: Je moest het nog eten.
0: Ja, dan werd het zo met lange tanden opgegeten, Rijkje, zeker.
5: Met gepaste tegenzin. Ja.
0: Oké, dus dat wou je nog even kwijt, maar dat
5: wou ik even kwijt, ja.
0: Ja, nee, heel goed.
5: Als iets niet goed is, dan moet je het rechtzetten.
0: Ja, nee, helder. En Rijkje, hoe sta jij in de toetjescultuur?
5: Nou, ik probeer het te vermijden, want je wordt er alleen maar vierkant van. Ik bedoel, het is vulling, het is geen voeding, hè?
0: Nee, dat klopt. Maar eens. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar je wilt toch ook wel gewoon een beetje lekker eten?
5: Ja, maar dat doe ik ook elke dag.
0: Oké.
5: Ja, nee, dat is dik in orde.
0: Dus ook het weekend geen toetje, Rijkje? Geen gekke dingen?
5: Nee, af en toe eet ik een bakje yoghurt, maar verder kom ik niet.
0: Nee, oké. Nou, Rijkje, bedankt.
5: Oké.
0: Dus, hoe heette dat nou ook alweer?
5: Col de Krukmoes. Ja, dat zal wel dialect zijn,
0: ja,
5: hè?
0: Ja, dat zou kunnen. Bedankt voor bellen.
5: Oké, doeg.
0: Doeg. Harry Boerland in België. Ben jij een beetje een toetjesman, Harry?
6: Nee, niet zo speciaal. Nee, ik ben niet zo toetjesman. Nee, maar... Ik wou even zeggen, ik ga gelijk even met de huis van.
0: Ja.
6: Waarom bel ik zo vaak? Weet je waarom?
0: Wacht even, moet ik de stamtafel? Is dit mop, Harry? Of moet ik...
6: Nee, is gemolken. Je wilt het wel een beetje naar belachelijke maken. Maar waarom bel ik zo vaak?
0: Ja, goeie
6: dat
0: vraag.
6: Dat is omdat ik dan later niet het verwijt kan krijgen. Ja, maar dat wisten we ook wel, hè, dat het zo zou gaan. Maar ik heb dan bewijs dat ik het ook bepaalde dingen goed heb ingezien. En ja. Bewijs dat ik dus dan...
0: Ja, zo. Dus je wilde de mensheid waarschuwen.
6: Kijk, zo zwaar. Maar nee, maar ik kan wel niet zeggen... wat ik toen 40 jaar geleden heb gezegd,
0: maar
6: wat
0: mijn mening
6: toen was.
0: Ja, wat zeg je? Nou, als we nu nog dingen van 40 jaar geleden gaan herhalen, Harry... dan kies ik er liever voor om eens een beetje in de toekomst te kijken.
6: Wat is voor onzin? Juist dat heb ik toen gedaan in de toekomst kijken, toen 40 jaar geleden. En nou zal ik het andere bewoordingen zeggen. Mm-hmm. De werkenden gaan elkaar subsidiëren. Alleen de werkenden zullen elkaar gaan subsidiëren.
0: Oké, okay, Harry.
6: Ik kan er eens over na.
0: Dat daar ga ik over nadenken. Hé, hey, en ja, nou zit jij in de Ardennen volgens mij. Ik ga geen plaats noemen. Ben jij daar vorige week ook bekenden tegengekomen?
6: Ja, ik hoorde net van Sergej dat hij hier in de buurt was. Ik was er toen wel. Maar even later ben ik weer teruggegaan.
0: Oh,
6: waar ik vaak ben.
0: Ja. Hé, hey, Harry, bedankt voor het bellen.
6: Ik heb gezegd, hij had moeten bellen, neven.
0: Ja.
6: Op de telefoon waarschijnlijk niet.
0: Ja, maar wij zijn juist gewend dat jij ons belt, Harry.
6: Ja, maar als je nou weet van dat je bij mij in de buurt denkt te zijn, dan moet je even bellen.
0: Ja.
6: Mijn telefoonnummer is bekend bij jullie, dus.
0: Ik geef het door aan Sergej. Bedankt, Harry.
6: Ja, oké.
0: Oké, boy. Ja, Sergej, je moet hem even bellen.
3: Ja, ik dacht het te laat had, maar het is een prachtig stadje en een prachtig gebied waar Harry woont.
0: Mag ik het stadje noemen? Nee, laten we dat niet doen. We gaan niet zomaar...
3: Het is echt de moeite waard.
0: Ja, Ardennen vind ik prachtig.
3: Niet, natuurlijk nu.
0: Weet je wat ook de moeite waard is en een prachtig stadje is?
3: Nou?
0: Delfzijl.
3: Oh.
0: Mooi, Arnold.
7: Mooi.
0: Mooi. Is wel waar, hè?
7: Ja, was ooit prachtig. Meestal wat prachtig was, dat is allemaal sleuks.
0: Ja.
7: Het enige wat nog historisch is, dat komt straks een of ander kolossaal ding naast te staan. Dus,
0: ik hoor het alweer, Arnold. Dat wordt verhoeven.
7: Ja, loop het op en uit over hem.
0: Oké, vertel, kerel.
7: Even een vraagje.
0: Ja.
7: Jullie hebben die live uitzending van de FC gestrapt, ja? Is daar voor die tijd ook een luisteronderzoek naar gedaan, of niet?
0: Weet ik niet. Volgens mij niet, Arnold.
7: Nee, dat denk ik ook niet, want dat was waarschijnlijk niet geschrapt. En ik heb er met mijn verstand nog niet bij. Ik vind het echt heel bijzonder. En dat is niet zozeer dat ik het online niet volgen wil, alleen de charme van live radio-uitzending is gewoon, dat heb gewoon iets.
0: Ja. Ja,
7: nee, ja, dat is nou gewoon weg. Kijk, ik heb seizoenkaart, dus thuiswedstrijd zie ik sowieso wel.
0: Ja.
7: Ja, uitwedstrijd luister ik eigenlijk altijd op de radio. En waarom? Omdat je dan gewoon je ding kan gaan doen.
0: Ja. Ja, nee, precies. En dan kun je ondertussen zit je in de auto en dan hoor je die interviews achteraf, bijvoorbeeld dat soort dingen.
7: Nou, die interviews vind ik nog niet eens dat ze dat weg zouden bezuinigen. Weet dat zal me een worst wezen. Weet dat is meestal slapgehoer en dat mag ik ook graag naar luisteren. Maar dat hoeft voor mij niet eens. Alleen de charme van die live-uitzending, dat is gewoon zoveel gemak. Ja. Je kan gewoon je ding gaan doen, je hoeft verder nergens op te letten. Je hoort het gewoon de achtergrond wel. Ik vind, en dat zeg ik, ja, voor mijn leeftijd maakt het niet uit, hoor. Ik kan het online ook wel volgen. Alleen, dat heeft gewoon geen charme. Alleen de benodigde mensen die dat online niet kunnen volgen.
0: Nee.
7: En ik wil wedden dat het qua luistercijfers, denk ik haast, dat het zeker in de top 5 van Noord staat.
0: Heb ik geen beeld van, Arnold. Dus dat zou kunnen, hoor. Ik kan het me voorstellen, maar dat weet ik ook niet. Nee, maar wat ik altijd de familie Wever zei in Muntendam, ik vind het zelf als sportliefhebber en ex-maker ook hartstikke jammer. Maar wat ik al zei, er is een keuze gemaakt om ons meer als heel bedrijf, hè, als hele redactie op online te richten. En daardoor moeten er op andere plekken weer keuzes gemaakt worden. En daar is dit er een van.
7: Kijk, dat is hartstikke mooi. En dan denk ik van ja, die vierdaagse, dat zijn jullie wel allemaal uitgebreid live uur.
0: Ja.
7: Dan denk ik van ja, dat is ook maar voor een selectief groepje. Dat kan nou wel.
0: Ja,
7: dat is wel bijzonder.
0: Ja, dat als ik het goed heb, ik weet dat niet 100% zeker, maar ik vermoed dat weer vanuit andere potjes is gegaan. Dus daar heeft het dan ook weer mee te maken.
7: Dan moeten we morgen zouden een potje voor de FC, ja.
0: Ja, Arnold, je begrijpt dat ik er ook natuurlijk ook niet...
7: Natuurlijk.
0: Maar goed.
7: Ja, dat snap ik ook. Nee, maar dat vind ik met Noordscore net zo. Ja, dan mag ik altijd graag op maandag hebben naar kijken.
0: Ja, ja.
7: Ja, dat was altijd... En ook nog met een hele grote knipoog, vaak met een hoop humor. Ja, mooi. Koffiecorner nou ook trouwens, hoor, dus wat dat betreft. Maar ja, toen maar. Ja, ik vind het altijd bij een vreemd.
0: Ja, nee, het is nou aan Arnold. Soms dan gebeuren die dingen. En er komt vast wel weer iets nieuws. Daar ben ik van overtuigd.
7: Nou, hopelijk draaien ze dit terug.
0: Dat Arnold, zal mooi wezen. Bedankt voor het bellen.
7: Ja, graag gedaan, joh.
0: Oké, kerel. Hoi. Oh, mooi. Kevin in Scheemde. Mooi, Kevin.
8: Hey, goedemiddag.
0: Ja, hartstikke goud met die ook.
8: Jazeker, al doen, ja.
0: Want volgens mij is er een jorig, hè?
8: Ja, meer heb ik nog een pijn, is een jorig.
0: Oh, heeft een cadeautje gekocht?
8: Ja.
0: Kist ook verteld me wat?
8: Dat is een vraag, hè. Wat heb je zich vader?
0: Nee, dan gaan we het ook nooit verklappen, Kevin. En was nou waar of...
8: Nee, ik ben nu weer vrij. En van de week ben ik opgegaan en dan heb ik afgegaan.

0: Pa.
1: En het schijnt dit weekend ook weer wat beter weer te worden. Dus nou, misschien kunnen we lekker in de tuin zitten.
0: Geweldig. We gaan naar Kantens, richting Zandeweer. Anneke?
2: Hallo, dag Nivino. Nou ja, van de week waren er allerlei onderwerpen aan boord. Onder andere apneu. Nou, een paar mensen in onze buurt hebben daar ook al. Ja, die slapen ook met een masker op s'nachts. Heel lastig allemaal. Je wordt wel gecontroleerd steeds. Maar inderdaad, mijn man werd om 5:50 wakker. En die trilde in bed. We zitten hier nog steeds in het wisselhuis. En een lawaai en mijn vriendin in het huis ook. We werden er ook wakker van. En hier zo de locatie persoon die vlakbij ons, Gerard werkt. Maar die had al naar jullie gebeld. En die stond boven ook bij de douche. Dat trilde ook alles.
0: Ach ja, ja. Dat was wel schrikken, zeker Anneke. Want het is natuurlijk niet de eerste keer dat jij een aanbeving voelt.
2: Nee, een aantal keren. Vooral die in Huizingen toen, hè?
0: Ja. En toch kun je er maar niet gewend aan raken.
2: Nou ja, men zegt tegen mij van ja, kom weer herinneringboom. Ja, herinneringboom. Ja, moest luisteren natuurlijk. Dat was ook wel zeer heftig allemaal. En maar ja, dit is al jaren gaande. Soms is het 1.9, 1.6 of 1.9 of 8 of zo. Ik bedoel, maar dit was wel weer een zwaardere, hè? Ja. Zei iemand die de verstand van, nou, die was ook op de radio, hoorde ik tenminste.
0: Hey, maar jij zit in een wisselwoning, Anneke. Wat betekent dat, wat er nu gebeurt met jullie eigen huis?
2: Nee, die huizen zijn allemaal herbouwd. De hele Kooistraat is allemaal plat gegaan. En wij zitten nog een paar, maar we zitten een beetje in andere omstandigheden. Dus bij de verhuizingen gaat wel plaatsvinden, hoor. Over een tijd. Dan moeten we allemaal nog een beetje plannen hoe dat een beetje gaat en al die dingen meer. Ja. Maar die huizen zijn allemaal vernieuwd. Wij hebben een prachtig huis. Wij hadden een eigen huis. Dus nou weer een hoekhuis van een blok van 3. Er was 4, maar nou 3. En dat is tip-top. Heel ruim en alles erop en eraan. Dus mogen we niet klagen.
0: Gelukkig, Anneke. En toch,
2: maar
0: als ik jou
2: eindig een beetje luchtig met een toetjestoestand. Oh. Mijn moeder die kookte vroeger altijd. Nou, we kregen elke dag soep en brei. En dat weet je wel. Ja. En dat werd af en toe afgewisseld met kustard, vla. Nee, maar ook met griesmeelpap. Ja. Of havermout. Maar in de weekends kookte ze altijd pudding. Nou, wat zeg je toch over dat kookpudding? Dat vond ik ook altijd heel lekker. Ja, daar werd er van kustard gedaan. Dus er werd kustard pudding van gemaakt.
0: Heerlijk. Oh, maar en dat vliesje dan? Dat velletje, Anneke?
2: Oh, vredelijk, dat had je wel verteld.
0: En dan moet je een theedoek overheen
2: doen, hè? Iets overheen, maar deed mijn moeder niet. En dan keerde ze dat om. En kwam of zo, zeker dan, om de schaal. Gaat verdarren. En dan kwam die onderste vla. Ik kan er nog wel om schutten. En dan moest dat mee opgegeten worden.
0: Ja. Ja, en waarschijnlijk ook in het bord waar je je avondeten ook al in had, hè?
2: Ja, dat was vroeger zo. Wij hadden een aardappels groen vlees. Ja. In één keer in de week meestal vies en zo. Ja. En, maar ja, goed, lekker. Nee hoor, daar kwam de soep braai op. Of de kutstad vla, of griesmeelpap en zo wat. Moet je niet aan denken nou.
0: Nee. Maar vind je het nou lekker? Of is het, als je het even objectief bekijkt, Anneke, of doet het je ook gewoon denken aan vroeger en maakt dat het dan in je hoofd lekker?
2: Nou, we zijn van toetjes, maar mijn man en ik. Weet je, je hebt dus allerlei soorten blanke vla en gele vla en met rum met rozijnen. En je hebt yoghurt, magere yoghurt of boerenyoghurt of halfvol.
0: En alles gaat erin bij jullie,
2: aanbod. En ook wel in, vaak kwark, vruchtenkwark of zo in het weekend. Ja, meestal koop ik in het weekend wat extra toetjes. En dan anders gaat het meestal uit de gewone pakken, zeg maar.
0: Ja. Nou, Anneke.
2: Maar niet per se dat ik aan vroeger denk. Ja. Maar wel, jullie hadden er dan over. Dat denk ik van, dan zie je toch weer dingen voor je hoe het toen ging.
0: Lekker custard pudding of kookpudding met dat vieze velletje. En dan de aardappel en gehaktbalresten.
2: Inderdaad.
0: We gaan eruit met dit heerlijke verhaal. Dankjewel,
2: goed
0: Anneke.
2: Zo. Mooi zo. Hey, goed weekend allemaal, hè.
0: Doei.
3: Wat weten we eigenlijk van Albanië?
4: Ja, even denken, hoofdstad Tirana.
3: Ja, verder dan dat kwam ik ook niet.
4: Dus je wilt naar Albanië?
3: Klopt. Ik zag dat NRV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
4: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië.
3: Jazeker. Bij NRV kun je dat combineren.
4: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
3: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomer.

0: zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Hey Remo!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Hey Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 1 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Meertens Meubelen in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
13: Meertens Meubelen
12: in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
14: De koffie staat klaar.
15: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
16: Blijenberg.nl.
17: Oh, die van die deuren.
16: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
12: Meertens Meubelen en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
18: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
19: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk. Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
12: Radio Noord.
8: Tussen de middag.
12: Met Nivino Geertsema.
20: Goedemiddag, zo meer over de inloopbijeenkomst in Zandeweer en de weekendtip van de cultuurredactie.

0: Shakira en Burna Boy, het WK-nummer Dai Dai op Radio Noord. In dorpscentrum Het Klokhoes in Zandeweer is zojuist, zo'n 13 minuten geleden, de inloopbijeenkomst geopend. Naar aanleiding van de aardbeving van 2,8 op de schaal van Richter, die aardbeving van vanochtend heel vroeg. De bijeenkomst duurt tot 7 uur vanavond. Burgemeester Hans Broekhuizen, wethouder Sarah Spinder, gedeputeerde Suzanne Top en regeringscommissaris Henk Nijboer zijn daar aanwezig om met mensen in gesprek te gaan. En ik heb laatstgenoemde aan de lijn. Meneer Nijboer, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is het daar al druk?
1: Ik kom er om een uur of 4:15. Dus we zijn niet alle vier de hele middag. Dat heb ik ook helder aangegeven hoor. Maar ik zag het inderdaad bij jullie verschijnen. Dus ik ben er om een uur of 4:15.
0: Jullie draaien een soort ploegendienst en daar komt het op neer.
1: Ja, we zijn er niet allemaal de hele middag. Ik kom zo snel als ik kan. En ik hoor graag van mensen hoe hun ervaringen waren vannacht, vanochtend. Ja. Want als ik het zo hoor en lees bij jullie en ook bij het Dagblad van het Noorden, is het een behoorlijke klap geweest.
0: En waarom? Want jullie weten natuurlijk, en u zeker met uw achtergrond, vaak wat er wordt ervaren. Dit duurt nu al jaren. Waarom gaan jullie toch zo'n bijeenkomst daar dan nu houden?
1: Ja, ik vind het altijd belangrijk om te horen direct uit eerste hand hoe mensen het hebben beleefd. Elke aardbeving is toch ook wel weer anders. En de ervaringen zijn ook anders. Hè. Als het overdag gebeurt is het ook weer anders dan 's nachts of 's ochtends. Soms merken mensen er wat minder van. En ik heb de indruk dat mensen er nu veel van hebben gemerkt. En ik hoor dan ook graag direct van mensen wat ze hebben ervaren. Ook hoe hun kinderen het hebben ervaren. Wat de impact is en ook wat de eerste schade-indrukken zijn.
0: Ja, heeft u daar inderdaad over dat laatste gesproken al zelf een indruk van? Misschien heeft u ook wat kortere lijntjes natuurlijk.
1: Ja, ik heb al veel mensen gesproken natuurlijk vandaag ook al. Ik heb wel de indruk dat deze aardbeving zeker impact heeft. Het heeft 2,8, hè, dus het is niet de grootste die we hebben gehad het afgelopen jaar, maar het is wel een hele behoorlijke. En ik vrees dat hier ook weer heel veel schades uit naar voren zullen komen de komende tijd.
0: U bent nu regeringscommissaris natuurlijk. Wat kunt u nou doen voor die mensen die u straks allemaal gaat spreken?
1: Nou, eerst een luisterend oor zijn en daarna moeten we toch proberen om schade zo snel mogelijk weer te herstellen. Maar wat ook wel belangrijk is dat de rest van Nederland ziet dat de aardbevingsellende hier in onze provincie, wat wij allemaal wel weten, nog lang niet voorbij is. Dat dat in het dagelijks leven aan de orde van de dag is en dat nog heel veel mensen zorgen hebben, kampen met schade, onzekerheid hebben over wat met hun huizen gaat gebeuren. En dat moet ik ook blijvend onder de aandacht brengen in Den Haag en dat zal ik ook blijven doen.
0: Ja, want op wat voor manier wilt u dat dan bij uw collega's in Den Haag onder de aandacht brengen? Want zij weten dit toch al?
1: Nou, maar de aandacht dreigt wel af en toe wat te verslappen. Hè? De geluiden van in Groningen is alles wel vergoed en geregeld. En begin maar weer met de gaswinning zijn niet van de lucht. En die komen ook uit de Tweede Kamer. En dat is buitengewoon onverstandig. Dat laat vandaag ook weer zien. Moet je nagaan wat de klap was geweest als de gaswinning weer was opgestart. Dus dat is blijvend nodig. En dat zal ik ook blijven doen. En ik was afgelopen maandag als de premier hier ook op bezoek. Hè, dus die heb ik het ook weer onder de aandacht gebracht. We waren samen in vakbij daar in Zeerijp en in Appingedam. Dus dat zal ik blijven doen. Zowel in de Tweede Kamer, in de politiek, bij het kabinet, maar ook in de media.
0: Ja, want volgende week komt u weer in Den Haag nadat u nu hier bent geweest. Wat is dan de eerste actie die u gaat ondernemen met die verhalen die u vandaag heeft gehoord?
1: Nou, de eerste acties zijn vandaag. Ik heb vandaag al met minister Hema gesproken. Die zal ik ook aan het eind van de dag weer verslag uitbrengen over hoe het hier is ervaren door de inwoners zelf. Daar spreek ik natuurlijk ook met de burgemeester over, met de commissaris van de Koning.
0: En wat zegt u dan tegen de minister? Ik ben heel nieuwsgierig naar. Hoor. U belt hem dan en wat vertelt u hem dan?
1: Dan zeg ik, dit heeft wel een behoorlijke impact op de inwoners. Ik denk dat er grote zorgen zijn. Ik ga er zelf naartoe. En dan zegt hij, ik vind het goed dat je er zelf naartoe gaat. Hij heeft ook zelf met de burgemeester gesproken. Om het ook van de burgemeester van het Hoge Land te horen. Dus dat vind ik ook verstandig.
0: Ja, dus het is niet dat zij totaal onverschillig zijn of zo. Maar uw taak is om steeds maar weer opnieuw dat aan te geven. Moet ik het zo een beetje samenvatten?
1: Jazeker, en natuurlijk ook, hè, en dat gebeurt niet vandaag, maar er moet ook nog een heleboel beter in schade en versterken, dat weten we allemaal. En daar draag ik natuurlijk structureel aan bij. En dat is echt niet van vandaag op morgen, of volgende week of volgende maand geregeld. Maar dat is ook mijn opdracht als regeringscommissaris om die processen te verbeteren. Daar zet ik me elke dag voor in.
0: Want je hebt natuurlijk nu veel nieuwe en versterkte huizen die nu door deze beving weer nieuwe schade hebben. Hè? Vaak cosmetisch, maar toch, het is schade. Het stapelt zich maar op, hè? Wanneer houdt dit nou een keer op?
1: Ja, dat is natuurlijk de dikke ellende. Zelfs met een nieuwbouw aardbevingsbestendig huis of met een versterkt huis blijf je schades houden. En dat zal ook nog jaren door blijven gaan. En ik denk dat het ook nodig is dat ik ook als regeringscommissaris de ernst daarvan en de impact, en inderdaad wat u zegt, wat hartstikke flauw van, dat onder de aandacht blijft brengen in Den Haag. Dat het dan nog lang niet over is. En ook dat die schades blijvend vergoed moeten worden. En dat zal ook gebeuren. Dat gaat ook gebeuren. Maar niettemin heb je er wel veel last van. Ja. En dat is niet anders. Dat kunnen we ook niet veranderen. Die aardbevingen blijven nog jaren onder ons. Ook de komende jaren. Dus het zal blijven gebeuren. En elke keer als er een grote aardbeving is, of een met veel impact zoals deze was vandaag, zal ik daarvoor zijn. En zal ik er ook aandacht aan blijven besteden.
0: Leuke functie, regeringscommissaris zijn.
1: Belangrijke functie. Vandaag is natuurlijk geen leuke dag voor Groningen.
0: Nee, dank. U bent rond een uur of vier aanwezig in het Klokhoes dus in Zandeweer. Tot 7 uur vanavond die inloopbijeenkomst in het dorpscentrum naar aanleiding van de aardbeving. Dat was Henk Nijboer, de regeringscommissaris.

0: Diana Ross met Why Do Fools Fall in Love? Ja, dat is een van de vragen des levens. 14:30 ondertussen. En je weet het, op vrijdag krijg je ook altijd een tip van de cultuurredactie. De weekendtip. En deze week is dat nou toch wel echt iets heel leuks. Want een goede oogst, dat is niet vanzelfsprekend. Allerlei factoren spelen een rol, van hard werken tot regen en zon. En dat is dan reden om de oogst te vieren. En dat vindt Stichting Groninger Voedseltuinen. Morgen staat daarom voor de vijfde keer het jaarlijkse Groninger Oogstfeest in Appingedam op het programma. Ik ga erover praten met Rieke Schuurman, voorzitter van de stichting. Mooi, Rieke.
1: Hey, hoi.
0: Nou, wel lekker even die regen nog de afgelopen dagen, hè?
1: Ik heb het echt de tuinders zo gegund, die regen. Het is echt fantastisch. En nog mooier dat de verwachting van morgen best redelijk is. Dus dat wil zeggen, net wat minder regen, zodat wij een mooi feest kunnen vieren.
0: Nou, inderdaad. Hey, eerst even over jullie stichting, de Stichting Groninger Voedseltuinen. Wat doen jullie precies?
1: Misschien wel leuk om te vertellen wat onze droom is. Ik denk onze droom is dat wij in 2040 100 voedseltuinen hebben in onze provincie.
0: Nou, dat is een. Dat is nog 14 jaar, ja.
1: Ja. Ja, precies. Dus we hebben nog even tijd. Ja. Maar dat is wel een uitdaging, hoor, moet ik zeggen.
0: Maar wat is een voedseltuin? Want ik moet denken aan een moestuin. Maar wat is een voedseltuin?
1: Ja, heel veel mensen verwarren het ook met een volkstuin. En dan verbouw je echt voor jezelf. En in een voedseltuin wordt er verbouwd voor de buurt. En dan kunnen soms wel 100 tot 150 huishoudens van even. En een voedseltuin die wordt dan gerund, zal ik maar zeggen. Hè. Er zit echt een professionele tuin erop. Iemand die is opgeleid, die weet wat hij doet, zeg ik altijd. En die doet dan samen met de mensen die komen helpen. Ervoor zorgen dat er voor 100, 150 huishoudens groenten zijn. Kruiden, fruit. Op biologische wijze verbouwd, ook dat nog. In de buurt, dichtbij.
0: Ja. Dat zorgt ook voor iets sociaals, denk ik.
1: Ja, dat is het mooie ervan. Het is echt een ontmoetingsplek. Ik ben nu toevallig, want we hebben natuurlijk morgen dat feest. Doen we samen met Johan van Beheert in Appingedam organiseren. En ik ben hier al de hele ochtend. En dan is het zo mooi om te zien de vrijwilligers van Johan. Die meehelpen iedere vrijdag bij hem om op de tuin te helpen, zeg maar. Die helpen dan nu ook mee onze Oostfeest, de tent en zo klaar te zetten. En de marktkramen te bouwen. En ja, dat is echt fantastisch. Je doet het echt samen.
0: En jullie organiseren inderdaad dan dat oogstfeest waar jij het al over hebt. Voor de vijfde keer nu. Wat kunnen we zien? Wat kunnen we doen? Wat kunnen we proeven misschien wel?
1: Ik denk, we hebben echt weer een mooi programma. Er is echt van alles te doen. We hebben poppenkast voor de kinders. We hebben ook, je kunt ook tekenen, leren tekenen onder begeleiding van iemand die dat heel goed kan. Janneke Jager komt met zijn eigen verhaal over de dieren. Daar ben ik ook echt heel trots op. Natuurlijk kun je over de tuin met Johan. Heel mooi, even een rondleiding over de tuin. Er is een markt, er is ook Karin Kruijer komt ook met haar typemachine. Je kunt haar een gedichtje voor jou laten schrijven, maar je kunt ook zelf een gedichtje schrijven. Ja, er is van alles en nog wat te doen.
0: En ook eterij toch, hoop ik?
1: Zeker. Er is ook echt van alles lekkers smiddags op de markt. Wij eindigen onze oogstfeest eigenlijk altijd met aan lange tafels. Dineren. Dit jaar doen we dat met 160 man in op Dieren. En dan hoop ik oprecht dat we droog houden morgenavond. Ja. Buiten. Helaas moet ik zeggen, het diner is uitverkocht al een poosje. Dus dat is dan jammer misschien. Dat maar voor volgend jaar.
0: Ja, dat had je beter niet kunnen noemen, want we worden nu helemaal lekker gemaakt.
1: Sorry. Maar middag is er ook van alles lekkers te halen.
0: Ja, ik geloof het. Hey, en nu is in Appingedam. Vorig jaar was het weer ergens anders. Elk jaar een andere locatie. Hè? Waarom doen jullie dat?
1: Ja, het doel eigenlijk van dit oogstfeest is om in Groningen mensen bekend te maken met een voedseltuin. En wat dat is. En wat daar het mooie van is, zeg maar. Hè, los van dat sociale wat je net al noemde. Ook dat het gewoon gezond is om dichtbij je groentes te halen, zeg maar. En dat doen we dus steeds op een andere plek. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken.
0: Leuk.
1: Dat is 100, wat het is, ja.
0: Ja, 100 voedseltuinen, hè? Je hebt er nog 14 jaar voor.
1: Ja, we gaan ons best doen.
0: Rieke, dankjewel. Heel veel plezier. Morgen dus het Groninger Oogstfeest voor de vijfde keer alweer. gaan we luisteren naar Swinder Noorstaat.

0: Noorstad. En in de stad staat Edwin in de studio bij de nieuwsmicrofoon. En hij heeft zo meteen voor ons...
1: Ja, ze staan er nog even.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
0: Half twee alweer geweest. Tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Wat is er?
1: Ik verslik me.
0: Oh, geef niet.
1: Want de fietstunnel onder het Groningen hoofdstation is niet eerder dan 2031 klaar voor gebruik. Dat meldt wethouder Rick van Nieuwenhuis aan de gemeenteraad. Een tegenvaller vindt de wethouder. Maar alle risico's rond eventuele schade aan het stationsgebouw moeten eerst in kaart worden gebracht. Het grootste deel van de fietstunnel ligt er al, net als een grote fietskelder. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw door moet nog gebouwd worden. Het aantal schademeldingen na de beving van vanochtend bij Zandeweer is op dit moment niet hoger dan normaal bij een vergelijkbare beving. Dat zegt een woordvoerder van het instituut Mijnbouwschade Groningen. Dat het IMG nog geen exacte cijfers heeft, komt omdat een nieuwe beving vaak aanleiding is voor gedupeerden om ook een oude beving schade nog te melden. Wel kwam er één melding binnen van een acuut onveilige situatie. Inwoners zijn hoe dan ook geschrokken.
9: Ik heb hem nog niet zo vaak zo heftig meegemaakt. Ik heb wel heel veel aardbevingen en trillingen meegemaakt. Maar dit zit toch wel in mijn categorie van bovenaan.
10: Ja, ik ben er wel echt wakker van.
9: Ik sta naast mijn bed en dan in één keer voel je een hele lichte trilling over de verdiepingsvloer en 2 seconden later een enorme knal.
11: Het rommel van een vrachtauto eraan komt. En...
12: Ja, het is wel schrikken.
13: Je leeft toch elke keer met die gedachte van, oh ja, daar had ook nog net even iets erger kunnen gebeuren.
1: Protesterende boeren blokkeren nog steeds de weg tussen Vlachtwedde en Sellingen, vlakbij Natura 2000-gebied Liftingsbroek. De boeren hebben omgekeerde vlaggen en spandoeken mee. Woordvoerder Harry Eckhart legt uit waarom ze daar staan.
14: Onder andere is dus een melkveebedrijf, die zit dus nu nog het dichtste erop. En die moet dus verploost worden. Ja, en dat gaat ook met heel veel belastinggeld gebeuren, zeg maar. Ja, en de vraag is gewoon van, schudt Liftingsbroek toch werkelijk wat met op? Of is het gewoon een kwestie van, op basis van de theoretische reetmodellen, die gewoon het bedrijf gewoon verplozen. En dan ben alle problemen hier gewoon weer opleggen.
1: Politieagenten staan bij dat protest. De 37-jarige Patrick IJzerbrand der Stadskanaal is een van de betrokkenen bij een ernstig verkeersongeluk in de Verenigde Staten afgelopen dinsdag. Bij het ongeluk kwamen 3 Nederlanders om het leven na een aanrijding met een vrachtwagen. IJzerbrand en 3 anderen raakten zwaar gewond. Ze waren met een busje onderweg naar een trekkertrekwedstrijd in de Amerikaanse staat Ohio. Door te videobellen vanuit het ziekenhuis in Columbus liet hij het thuisfront weten wat er was gebeurd. Zijn moeder, Anita IJzerbrand, vertelt hoe dat ging.
15: Op dat moment wisten we natuurlijk niet dat hij een ongeluk had. Ik zeg van, waar ben jij? Wat ben jij doen? Ja, hij zegt, we hebben een ongeluk gehad. Ongeluk? Ja, nou, en hij vertelt het gewoon en je zit ernaar te luisteren. Maar goed, zoals gisteren dan valt het plaatje allemaal samen. Hè? Hij vertelde ook dan, hè, drie zijn overleden en we zijn met z'n vieren afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is, nou, dan komt het plaatje compleet ook bij je binnen. Hè? Zo van, ja, het is toch wel heel heftig wat er nu gebeurt. En dan slaat de emotie wel toe.
1: Het wielercriterium rondom de Bult van Usquert gaat niet door. Er hebben zich te weinig renners ingeschreven. Inschrijving was nog ruim 2 weken open. Totaal hadden zich 40 renners en rensters aangemeld. De aflasting van de editie betekent niet automatisch dat het criterium in Usquert verleden tijd is. De organisatie gaat in overleg met de KNWU om te zien hoe volgend jaar toch een behoorlijk deelnemersveld opgetrommeld kan worden. Meer daarover ook op pettervernoord.nl.
0: Dankjewel. Gaan we naar Gert.
8: Vanmiddag is het wisselend bewolkt, dus wolkenvelden, ook af en toe wat zon. De wolken overheersen wel en vooral uit het oosten kan eerst nog een bui vallen. Maar in de loop van de middag wordt het overal droog. Temperatuur 19 tot 20 graden met een matige wind uit de noordwestelijke richting. Vanavond vannacht eerst droog, eind van de nacht de bui 11 tot 14 graden.
0: En dan gaan we zo meteen met René natuurlijk de markt op. En de kantineklassieker vandaag is van Groningse makelij. Sterker nog, we spreken de artiest er ook nog bij.
12: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
17: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
18: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
17: Check werkenbijwagenborg.com.
19: 28 augustus, Groningen Zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
17: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.

0: Love of my life. Nou, pak je de tas er een bij, Sergey?
1: Jazeker.
0: Want heeft hij dan ook met cool elementen en zo?
1: Nee, dat niet, maar het zou wel handig zijn. Even kijken, wat heeft er een paar visjes? Ja, wat denk je?
0: Ja, aardappeltjes.
1: Aardappels, ja, natuurlijk.
0: Zo weer, ja.
1: Een stukje kaas. Oh, schnitzels, dat is wel lekker. Ja, nou, misschien nodigen we ons wel uit het weekend om te eten. En nog iets met salami of zo. Allemaal in het tasje van René. Ja,
0: dat past allemaal in het boterhamzakje wat je nu in je handen hebt?
1: Ja, dat is voor de geluidseffecten. Oh. Dat moest van jou. Sorry.
2: Ja, jongens, kom naar de markt. Veel van weinig, nooit chagrijnig.
3: Mooi, vleeswoordenverkoper.
4: Goedemorgen, René.
3: Is het dan een beetje nice?
4: Kermis in de stad, hè?
3: Oh ja, het is 28 augustus, ja, zie ik al.
4: Ja, volgende week begint het.
3: Bombeerend.
4: Bombeerend.
3: Ja, maar dat is nou, hier, nou, hier op Visma nou, hè?
4: Ja, dat is altijd zo. Kermis is altijd met altijd op de grote markt.
3: Ja. Ja, dus. Maar de liefhebber toch van kermis?
4: Ik ben liefhebber van kermis, ja.
3: Dus dan mag je nog wel in maken?
4: Ja, ja, ja. Ik zou ook wat ik op de kermis willen, maar mijn vrouw wil niet.
3: Oh ja?
4: Ja, ja, ja.
3: Gewoon waken of zo?
4: Ja, ja, ja.
3: Gewoon, in plaats van een vleeskrom en druimel.
4: Een attractie lijkt me geweldig.
3: Wat wil je stemmen, ja.
4: Maar ik vind alles wel mooi als het me beweegt. Maar ja, achtbaan of zo, zo'n achtbaan.
3: Ja, maar wel zo'n ding waarvan je denkt van, ja, oeh, duw ik dat wel.
4: Ja, dat, ja, dat lijkt me wel heel gaaf, ja. Okay. Ja, ja, ja.
3: Dus doe best hier door zat te zijn niet zo?
4: Ja, ik ga zeker met de kinderen hierheen, ja, ja, absoluut. Ja,
3: hartstikke,
4: ja,
3: mooi, maar. Ja. Mooi tien voor die.
4: Ja, absoluut. Ja.
3: Ook mooi tien voor mij trouwens. Ik heb een schooltje vlees. Wat ligt er hoor?
4: Nou, dat is salami Milano.
3: Salami Milano?
4: Milano.
3: Oh.
4: Milano.
3: Oh, dat is lekker, klinkt lekker Italiaans,
4: ja,
3: nou.
4: Het is ook heel Italiaans. Ja, ja, ja,
3: oh, absoluut. Dat lijkt me wel wat. Kost zo'n, ja, schooltje?
4: 150 gram, 2,45. Ja.

0: appel verkopen.
1: Goedemorgen, reporter.
0: Is toen nou een beetje nijs?
1: Ja, Formule 1 het weekend weer, hè?
0: Oh, Zandvoort.
1: Zandvoort.
0: Ja, laatste keer. Hè?
1: Laatste race, ja. Laatste keer.
0: Ja, vind je dat ook slim?
1: Ja, wel jammer.
0: Ja, hè?
1: Ja, natuurlijk. Voor Nederland is het is toch altijd een beetje een aviesje voor Nederland.
0: Maar doe moest er niet in, Zandvoort?
1: Nee, ik ga er niet heen. De markt gaat vol.
0: Oh? Daar is geen zin in, hè?
1: Het is me veel te druk.
0: Ja, dit is ook zo.
1: Ik kijk wel op televisie.
0: Maar het is dus de laatste keer in Zandvoort. Is dat, ja, de mot verstaat me het wel down, toch?
1: Ja, ik denk niet dat het gaat redden.
0: Nee?
1: Nee, ja, de auto is net niet snel genoeg.
0: Huh?
1: Ik denk toch wel weer dat of Ferrari of Mercedes dat hier gaat winnen.
0: Het zou wel mooi wezen als hij op de laatste keer door zo wint, toch?
1: Ja, tuurlijk. Dat zou het allermooiste wezen. Ik hoop het wel, maar ik ben er bang voor.
0: Nou, wie hoopt met die mits?
1: Ja.
0: Ik heb zin in eerabbels. Even kijken. Daar eerabbels. Wat ben je daar ook alweer voor eerabbels?
1: Muisjes ben dat.
0: Muisjes,
1: ja.
0: Lekker
1: nul. Nee, maar gewoon even gekookt of even gebak.
0: Oh, gebak, dat lijkt me heerlijk. Wat kost dat, hè?
1: Kilootje 1,75.
0: Helemaal een kilootje.
1: Jawel.
2: Yo, Hollandse nieuwe vers van de mes, jongens, van die lekkere haringen.
0: Hoi, visboer.
2: Goedemorgen.
0: Is toen nog een beetje nijs?
2: Nou, nijs. Vanochtend kwam het wel aan mijn collega eraan. Zei, zo, zei hij. Ik kreeg hem de afrekening van tolkastje.
0: Tolkastje?
2: Nou, tolkastje is de vervanger voor vrachtauto's voor de wegenbelasting. Wegenbelasting is weg.
0: Oh.
2: En wij hebben dan tolkastje voor teruggekregen.
0: Oh.
2: En dan betaald per kilometer.
0: Oh, dat is al niet.
2: Nee, maar dat is nieuw. Dat is nou sinds een paar maanden.
0: Dus kilometerheffing eigenlijk?
2: Kilometerheffing, ja. Voor die vrachtauto ook. En dat moeten wij ook aangelopen. Ook al komen we alleen in de stad. Hij lachte zich hartstikke dood. Dus ik heb 36 cent betaald.
0: Ja, en betaalt ook niet zoveel zeker?
2: Nou ja, zal wel. Want ik zit ook in de stad. Ik heb nog geen afrekening gehad. Maar als ik even een keer verder weg ga voor de kraam te laten repareren. Ja, dan ben ik wel een % meer kwijt.
0: Dan gaat dat kastje lopen.
2: Dan gaat het kastje lopen. Maar onze leveranciers die ben al zo sluw geweest. Ik denk van ja. Maar daar stinken wij niet in, want we hebben onze leverancier 10 auto's. Die ben van 15.000 naar 150.000 gegaan.
0: Oh.
2: Dus ik, bij elke stap ga jij gewoon betalen, Smitty.
0: Vis wordt nu betaald.
2: Ja, dat zal ik helaas wel een beetje doen moeten berekenen.
0: Hij is dus niet ooit aan deze te lachen.
2: Nee, nou goed, hij kan de groente en fruit nog lekker goedkoop houden. De vis moet hier een beetje... Nee, flauwekul, we gaan het gewoon niet doorberekenen.
0: Nou ja, ik wil toch een paar visjes van hebben. Wat is zo doorling?
2: Oh, dan pak je ook gelijk weer een aanbieding. 2 kilo een tientje.
0: Oh, man, wat is dat?
2: Schartong, heerlijk.
0: Oh, schaar, dat vind ik wel lekker, ja.
2: Jazeker.
0: Nou, daarmee door draai mooi van.
2: Ga ik voor je doen.
3: Ja, mensen, kom er maar bij. Heerlijke kaas.
0: Mooi, Kees Boerin.
3: Goedemorgen.
0: Is toch nog een beetje nice?
3: Nou, wat een weer gisteren, niet?
0: Wat weer?
3: Bij ons. Bij Dokkum. Ja, jongen, er was een bliksem die sloeg in op mensen op de fiets.
0: Oh.
3: Dus de trauma en alles erbij. Dus die man is gewoon...
0: Oh, dat is me allemaal ontgaan.
3: Heb je niks van gehoord?
0: Nee, en hou zo aflopen, hè?
3: Nou, niet zo best. Hij is heel zwaar gewond.
0: Ja, dat zou wel.
3: Ja, we hadden heel veel regen en van die windhozen, van die waterdingen in de lucht, van die waterzakken, hoe heet het ook alweer?
0: Ja, daar heb ik allemaal niks van meekregen hier zo.
3: Nee, we hadden, nou, bij ons ging het er toe. Hebben jullie daar geen last van?
0: Nou, hier nou, in elk geval.
3: Nou, dan ben jullie gelukkig aan.
0: Ja, gewoon, man.
3: Ja.
0: Maar je neemt ding, zegt, zou je overkomen?
3: Nou, zit je op je fiets? Ik zat ook op de fiets. Ik dacht, ik moet aanfietsen. Ik was net op tijd weer thuis. Maar
0: was die woorschouw nog altijd, ja? Met onweer, mag de roemte voor gewoon?
3: Nee, maar ja, je zit met een groepje op de fiets en er één die krijgt die bliksem op zijn kop.
0: Och.
3: Dus dat was niet zo mooi.
0: Ja, dat is een droeve vrouw, ja.
3: Dat is zeker een droeve vrouw.
0: Ja, de man wil uit de volgen. Dan iemand een stukje kees is een ding. Wat is voor mij?
3: Lekkere seizoensmelange.
0: Seizoensmelange, wat is dat nou weer?
3: Heel mooi kruidig kaasje.
0: Ja?
3: Ja, zeker.
0: Is dat zacht? Welke is dat? Oh, die?
3: Hey, die ligt ervoor.
0: Oh ja.
3: Ja,
0: oh, heel lekker. Prima hoedje. Wat kost hij?
3: 19,90 kilo.
0: Oh, dan maar een stukje.
3: Dat gaan we doen.
4: Goeie waar en kwaliteit hier op de markt in Groningen.
0: Mooi, Sluiter.
4: Goedemorgen, heer.
0: Is het nou nice?
4: Ja, we hebben goed gemutsen natuurlijk, hè.
0: Oh ja, dat Haagse kwartiertje was ons een Haagse 90 minuten.
4: We hebben weer gescoord volgens mij in het Haagse kwartiertje, dus...
0: Ja.
4: Nee, die Eggers die scoorde nog even in de laatste kwartier.
0: Met vorige ronde hebben ze won, ja.
4: Geweldig, toch?
0: Ja, dat is toen ook niet dood.
4: Nee, ik ook. Nee. Ik zei 1-3.
0: Ja.
4: Ja, 1-4. Ze deden het nog beter. Nee, hartstikke goed. 2 wedstrijden, 6 punten. 7 keer gescoord. Of 6 keer gescoord. Geweldig.
0: Dat is mooi begonnen, hè?
4: Ja, zeker. En nu doorzetten dit weekend.
0: Ja, maar er gaan ook weer jongens weg, ja.
4: Racing weg, ja. 4,5 miljoen. Ja,
0: is dat slim?
4: Ja, kijk, een goede voetballer. Maar ja, hij ligt er sowieso nog een half jaar uit. Strik erom en tot ziens.
0: En van het weekend, man, ze weer. Is dat PSV, toch?
4: Ja.
0: Oei, oei, oei.
4: Ja, dat zeggen zij daar in Eindhoven ook.
0: Oh ja?
4: Groningen komt daar. Oei, oei, oei, oei.
0: Oh ja?
4: We staan natuurlijk bovenaan samen met AZ. Dus wij gaan PSV Park.
5: Oh ja?
4: Ja, stiekem 0-1.
5: 0-1?
4: Ja, tuurlijk.
5: Wat een mooie middag hier.
4: Geweldig gewoon.
5: Nou, ik kijk er naar uit. Ook hier trouwens, schnitzeltjes heb ik al zin in.
4: Oh, heerlijk.
5: Dat kost niet gepaneerde.
4: 16,95 kilo.
5: Maar

0: Radio Noord. 9 voor 2. Ja, begon al door Steve Winwood heen te praten. Ik heb er helemaal zin in. De Kantine Klassieker. Elke vrijdag eindigen we tussen de middag met een nummer. Nou, waarvan ik denk, nou, die doet het goed in een feesttent of in een kantine. En nou, we hebben bewijs. Dit nummer doet het goed op een plein. Muziekfeest op het plein. Daar stond hij laatst. Manuel met Dromer. Even een stukje luisteren.
1: Die handen.

0: En dat plein dat ging gewoon helemaal los.
1: Geweldig, toch?
0: En we hebben Manuel nu aan de lijn. Manuel, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Kippenvel weer, als je het hoort?
2: Ja.
0: Want hoe kijk je erop terug?
2: Heel voldaan, want het was echt wel iets wat op mijn bucketlist stond. Het Tros Muziekfeest op het plein is iets waar ik eigenlijk altijd zelf naar keek met mijn ouders. En eigenlijk nog steeds naar kijk. En dat was wel iets waarvan ik altijd wel... Het was nooit de bedoeling om te gaan zingen, maar toen ik eenmaal begon met zingen was dat wel iets waarvan ik dacht... Daar wil ik ooit gestaan hebben. Ja, dan sta je echt tussen dat soort artiesten. Ja, daar staan echt idolen van mij.
0: Ja.
2: Dus dat was wel echt iets dat ik denk... Nou stond je er zelf tussen. Dus ik denk dat is wel iets waar ik echt graag ooit zou willen staan. En als je dat dan ziet... Op dat moment besef je het niet zo. En sta je daar te zingen en je ziet wel... Oh, veel mensen zijn leuk. En dan zie je het later ook terug op televisie en op Instagram. En dan hoor je het wel leuk. En veel leuke, goede reacties op gehad, gelukkig. Ja. Dus daar ben ik wel echt heel erg dankbaar voor. Heel blij mee.
0: En je komt uit Grun, Manuel. Opgegroeid op het kamp. De Kring. Pijzerweg. Maar hoe is het dat zingen begonnen dan?
2: Daar, op het kamp, is dat begonnen. In de kantine. Bij de voetbalclub. Dus eigenlijk... Eigenlijk echt als derde helft. Dus het was eigenlijk nooit echt de bedoeling om te gaan zingen. Het was echt, ik hield wel altijd van feestjes natuurlijk. Nou, bij de club waar ik altijd voetbalde, PKC, was het altijd heel gezellig. En dat was eigenlijk na het voetbal biertje. En met vrienden, familie, kennissen, gezelligheid. Ja, en dan pakte je wel eens in de donker bij de microfoon. En dan ging je liedjes zingen en andere mensen ook. En dan vond je het leuk. En van de een kwam het ander.
0: Ja, want wie had jou gescout op een gegeven moment? En dan niet op voetbalgebied, maar op zanggebied?
2: Ja, of niet op voetbalgebied inderdaad. Ja, als je dat zo noemen mag, is dat soort van gescout. Was Willy Oosterhuis inderdaad. Dus bij de voetbalclub werd een 40-jarig bestaan van de club heel groot gevierd. Met leuke, grote artiesten. Waaronder onder andere Frans Bouw. Nee, Jannes... Volgens mij Lange Frans, Frank van Etten. Nou, in ieder geval een heleboel. En Willy Oosterhuis was daar ook geboekt als presentator. En die doet natuurlijk altijd de presentatie van de Mega Piratenfestijnen. Ja. En ik mocht daar ook mijn setje zingen voor de eerste keer. En toen kreeg ik van hem een wildcard voor het Mega Piratenfestijn.
0: Ja.
2: Ja, toen de eerste keer begon, dat ik ooit zong gebeurde. En toen ging het wel kriebelen. Ja. En toen zeiden ook mensen in de omgeving van... Ja, je moet niet doorgaan, je bent gek als je stopt. En toen begon ik dat zelf ook wel een beetje te denken van laat ik nu maar doorgaan, laat ik maar kijken wat, laat ik er maar proberen uit te halen wat erin zit.
0: En jij werd dan voorgesteld aan het publiek daar in die tent van het Piratenfestijn als de nieuwe Jannes door Willy. Ja, is dat nou een vloek of een zegen, Manuel?
2: Nee, ik zie het niet als een vloek, ik zie dat wel als een zegen. Als je met zo'n artiest vergeleken wordt, dat is natuurlijk iets heel positiefs en... Dus daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Ja, kanttekening is eraan dat... wat jij bedoelt, denk ik, dat is mensen... Hij zei de nieuwe Jannes een beetje in de vorm van... ik denk dat is nieuwe Jannes. Ja, dat is heel leuk om te horen. De kanttekening daaraan is dat mensen dan... snel nu alleen maar de vergelijking maken met hem. En het is niet dat ik zeg maar een lookalike Jannes wil worden. Of een Jannes 2.0. Ik zeg altijd, er is maar één Jannes.
0: Ja.
2: Dus ik wil wel echt gewoon mezelf worden. Alleen het is natuurlijk wel... Nee, het is absoluut geen vloek. Als je daarmee in een bepaalde opzichte vergeleken wordt, is dat natuurlijk wel heel leuk en heel gunstig.
0: Ja, maar jij wil ook gewoon Manuel zijn, toch?
2: Ja,
0: klopt. En dat ben je en het loopt lekker. Je hebt ondertussen alweer een nieuwe single, Spreid Mijn Vleugels Uit. Volgens mij een cover van Marloes uit Emmen.
2: Klopt.
0: Weer geschreven door Frank van Etten. Nou, alle cirkeltjes zijn al wel rond. En je bent ondertussen nog weer bezig met nog weer nieuw werk, klopt dat?
2: Ja, ik ben achter de schermen zijn we druk bezig met veel nieuw repertoire. En ik heb wel een aantal dingen klaar liggen. En hoe het nu lijkt op de planning komt begin oktober weer een nieuwe single uit. Dat is wat we willen. Ik wil graag heel veel eigen repertoire uitbrengen. En veel boekingen lopen gelukkig door de straat op zich heel leuk en heel goed. Dus daar ben ik ook heel dankbaar voor.
0: Nou, mooi. Wij blijven je volgen,

0: Oh, maar daarmee gaan we eruit als kantina-klassieker. Maar niet zonder Dimitris hier de toegang tot de studio te geven.
1: En ik heb worsten bij me, hè, voor de vrijdag.
0: Oh, oh. Lekker voorbij dit nummer ook.
1: Zo is dat.
0: Heb je nu, kunnen wij ook een beetje...
1: Nee, iets voor de luisteraar. Hè?
0: Halve per persoon of zo, dat moet toch kunnen? Nee?
2: Nou. Jij krijgt wel genoeg, hoor.
0: Jongens, ik vond het weer gezellig. Gezellige week zo. Veel plezier met Dimitris.
2: Oh, wat mooi nummer dit, hè?
0: Goud weekend. Harder, ik vind het geweldig.
2: Harder.
0: Ja?
2: Ja.
0: Okay. Nou, Sergey.
2: Ja?
0: Mooi, hè?

0: Leerde mediteren? Zen.nl.
1: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheime agenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Advies van Anneke, kom nu naar Boske Meubelen. Want we hebben heel veel woonnieuws in de showroom. De trend is warm, zacht en luxe. Dat zie je in onze meubelen en onze collectie gordijnen. Maar ook op de vernieuwde afdeling Relax for Tiles. Boske Meubelen in Siddeburen. Oh ja, denk om de flitspaal, want hij staat er nog.
4: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
5: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
6: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
7: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
8: Radio Noord. De middag door.
9: Met Dimitris Kops.
8: Ach, wat heerlijk. Je weekend komt eraan. Het is 2:05. Vrijdagmiddag en hits van Hot Chocolate, Cameron Whitcomb. En nu Uni Lewis en de nieuws. Wat?

Cameron Whitcomb, 23 jaar en de wereld ligt aan zijn voeten. You're the Kingdom of Fear hier op Radio Noord. Het is 12 minuten over 2. Van harte welkom bij De Middag Door. Mijn naam is Dimitris. Karel, lekker een dag vrij. Het is het laatste Formule 1 weekend in Zandvoort. Ja, zojuist losgebarsten met de eerste vrije training. Er komt nog een sprintkwalificatie later deze middag. En wil je Max Verstappen, wil je Max Verstappen nog zien racen in Nederland? Nou, dan moet je dit weekend natuurlijk je kans grijpen, want hierna wordt er voorlopig niet meer geraced in Nederland op Zandvoort. Dus ga er maar eens even lekker voor zitten. Of je gaat erheen natuurlijk dit weekend, dat kan natuurlijk ook. Veel plezier. En zit je bij de radio vanmiddag, dan heb ik ook iets leuks voor je. Vanmiddag maak je kans op een doos met droge worsten. Om 3:50 mag je meespelen met Plaatje Over. Hey, en voel jij je een beetje veilig in Groningen? Ja. Nou, zometeen kom je erachter wat het veiligste land ter wereld is. Dat is geen Nederland, dat kan ik alvast verklappen. Welk land het is, hoor je zometeen op Radio Noord. CCR komt eraan, Lean & Marlin onderweg. En dit is Hot Chocolate.

0: Ja, bij Radio Noord, voel jij je een beetje veilig in Groningen? Of zeg je van, nou, dat kan wel een stuk veiliger in de provincie? Wist je dat Singapore het veiligste land ter wereld is? Volgens onderzoek, Singapore is een relatief klein land onder Maleisië in Zuidoost-Azië. En het is zo'n veilig land door de strenge wetten, een goed functionerende politie en stevige straffen voor criminaliteit. Iedereen haalt het wel uit zijn hoofd om daar iets te doen wat eigenlijk niet mag. Wildplassen kost je daar omgerekend zo'n €800. Afval op straat gooien, hoppakee, dikke print van €1000.
1: Het...
0: Spugen in het openbaar, dat kan je €1500 kosten. Openbaar dronkenschap, dat kost je ook €1500. En rijden onder invloed, nou, dat spat echt de kroon. Als je wordt gepakt met alcohol of iets anders op achter het stuur, kost dat je gewoon €10.000 boete in Singapore. Ja, en... Kygo, die is op 11 september 1991 geboren in Singapore. Zijn ouders zijn Noors en hij groeide daarom op in Bergen in Noorwegen. Maar hij is dus geboren in Singapore. Maar zijn familie is weer terugverhuisd toen hij ongeveer 1 jaar oud was. En nu ga je Kygo horen hier op Radio Noord. Alleen hij heeft iets gestolen. Dus dat is misschien maar goed ook dat hij nu in Noorwegen zit en niet meer in Singapore. Dus de vraag, wat heeft hij nou gestolen? Nou, hij heeft de show gestolen. Dit is Stol de Show.

0: Moon Rising, Radio Noord. Met veel meer lekkere muziek op vrijdagmiddag. Zometeen Line Marlin, Status Quo komt eraan, de Bauza ook. En zometeen jouw kans op een doos met droge worsten. Ja, laat dat weekend maar beginnen. Kan je lekker aansnijden en naar Formule 1 kijken. Of een spannende voetbalwedstrijd. Kan natuurlijk ook, Groningen natuurlijk weer dit weekend. Goed, die doos met droge worsten kun je zometeen winnen om ongeveer 3:50. Dus blijf daarvoor luisteren. En Edwin is hier in de studio aangeschoven. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dimitris.
0: Het laatste nieuws komt eraan. Wat zit erin zometeen?
1: Over voetbal gesproken.
2: Kan je eens een tipje van de sluier uitlichten?
1: Nee.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden
4: eSIM. Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig. Helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
8: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
7: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
0: Goedemiddag, 2:58 is het. Noordnieuws. Hier is Edwin in het veld.
9: Goedemiddag. Het aantal schademeldingen dat bij het instituut Mijnbouwschade Groningen is binnengekomen sinds de beving bij Zandeweer vanmorgen stond rond 1 uur vanmiddag op 49. En van die 49 meldingen komen er 16 uit het gebied waar de beving van vanochtend schade zou kunnen hebben veroorzaakt. Reden is dat er bij het IMG dagelijks ook nog oudere schademeldingen binnenkomen. Wel kwam er vanochtend 1 melding binnen van een acuut onveilige situatie. In het dorpscentrum Het Klokhoes in Zandeweer is sinds 1 uur vanmiddag een inloopbijeenkomst. Die duurt tot 7 uur vanavond. Burgemeester Hans Broekhuizen, wethouder Sarah Spinde, gedeputeerde Suzanne Top en later vanmiddag regeringscommissaris Henk Nijboer zijn daar om met inwoners in gesprek te gaan. Ook aardbevingscoaches van Mensenwerk het Hoge Land zijn daar. Nijboer vertelt waarom hij erbij wil zijn.
10: Ik vind het altijd belangrijk om te horen direct uit eerste hand hoe mensen het hebben beleefd. Elke aardbeving is toch ook wel weer anders. En de ervaringen zijn ook anders. Hè. Als het overdag gebeurt is het ook weer anders dan 's nachts of 's ochtends. Soms merken mensen er wat minder van. En ik heb de indruk dat mensen er nu veel van hebben gemerkt. En ik hoor dan ook graag direct van mensen nou, wat ze hebben ervaren. Ook hoe hun kinderen het hebben ervaren. Wat de impact is en ook wat de eerste schade-indrukken zijn.
9: De gemeente Veendam zegt dat het soms weken kan duren voordat iemand die op straat leeft daadwerkelijk hulp krijgt. De gemeente reageert ermee op het verhaal van een vrouw die voorafgaand aan haar aanhouding dinsdagavond 3 weken lang in haar auto leefde in natuurgebied Borgerswold. Na meldingen van omwonenden die zagen dat de vrouw werd lastiggevallen, greep de politie in. Ze kon uiteindelijk worden opgepakt vanwege een openstaande celstraf. RTV1-verslaggever Rutger Breide vroeg de gemeente waarom deze situatie zo lang kon voortduren.
11: Het komt omdat er gewoon simpelweg eigenlijk niet eerder een directe of niet altijd direct opvangcapaciteit is. De plek om te wonen is er niet zomaar geregeld. Want als het gaat om een woonplek is er in Veendam niet altijd gewoon direct opvangcapaciteit. Meestal lukt uiteindelijk toch wel een plek te vinden, maar dankzij de inzet van verschillende partijen dan.
9: Ja, welke hulp wordt geboden hangt af van de situatie en is volgens de gemeente maatwerk. Om jongeren te helpen met hun problemen zet de gemeente Groningen straatcoaches in. De 45-jarige Jasmin Andrich is zo'n straatcoach. Probeert jongeren te bereiken door TikTok-filmpjes te maken. Het gaat bijvoorbeeld over gedrag op de kermis of het inleveren van wapens. Een van zijn video's is al meer dan 100.000 keer bekeken.
12: Het gaat maar niet om beroemd te worden. Het gaat maar ook niet om die views. Het gaat maar gewoon dat ik jongeren daar kan bereiken. En je ziet gewoon dat jongeren via DM echt vragen stellen. Ik loop bepaalde dingen tegenaan. Kan je mij misschien helpen? Of een ouders, ik loop bepaalde dingen tegenaan. Hoe zou ik dat even doen? En dan maken we daar afspraak mee. En dan kijken we binnen de wei of we dat breder kunnen uitgooien naar hulpverlening.
9: En FC Groningen wacht zondag een uitwedstrijd tegen landskampioen PSV. De FC gaat samen met AZ na 2 overwinningen aan de leiding in de Eredivisie. Terwijl PSV al tegen puntverlies opliep na een gelijkspel tegen Fortuna. Bij de Eindhovenaren vertrok middenvelder Joey Veerman deze week naar Borussia Dortmund. Terwijl verdediger Lucharel Geertruida werd aangetrokken. Maar PSV-watcher Rick Elfrink van het AD verwacht niet dat Geertruida al in de basis staat.
13: Maar dat Geertruida zou kunnen invallen, dat lijkt me niet zo'n hele gekke gedachte. Dus ik denk dat die inderdaad zijn debuut tegen FC Groningen kan maken. En mooi voor de Groningers ook is, althans de mensen die het voetbal volgen, is natuurlijk dat Filip Kostic ook bij PSV zou kunnen invallen. In 2014 weggegaan bij de FC. En nu dan 12 jaar later terug in de Eredivisie.
9: Al is Kostic tegenwoordig niet meer aanvaller, maar wingback, een linkervleugelverdediger dus. De historie van dit treffen spreekt overigens niet bepaald in het voordeel van de FC, weet ook trainer Dick Lukien.
14: Kijk je naar de traditie van Groningen en Eindhoven, dan loopt er ook niet over. Hè? Dus,
2: Eén keer,
14: 2-3 in 2014 uit mijn hoofd. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, kunnen we beter niet die kant op gaan. Maar die traditionele dingen die zullen ook wel een keer kunnen veranderen. En ik vind dat wij er naartoe moeten gaan om ons te presenteren. En ik vergeet niet dat PSV een hele goede ploeg is. Landskampioen met hele goede voetballers. Maar ik wil vooral zien dat wij doen wat we kunnen en in ons hebben.
9: Inderdaad, 2-3 in 2014. En voor Groningen scoorde toen Kostic. Meer op rtvnoord.nl.
15: Hoe laat is die wedstrijd?
9: 2:30.
15: Alright. Dan gaan we naar het weer. En daarvoor hebben wij Gert Voerman.
16: Vanmiddag is het wisselend bewolkt, dus wolkenvelden ook af en toe wat zon. De wolken overheersen wel en vooral uit het oosten kan eerst nog een bui vallen. Maar in de loop van de middag wordt het overal droog. Temperatuur 19 tot 20 graden met een matige wind uit de noordwestelijke richting. Vanavond vannacht eerst droog, eind van de nacht de bui 11 tot 14 graden.
15: Zometeen hier op Radio Noord jouw kans op een doos met droge worst. Het plaatje over spelen we om 2:50. En zometeen muziek van Line Marlin.
17: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
18: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
19: Mensen, als je kool worden, word ik een goudadres voor jou. Frans Kopal Hoorwaken aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
20: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
19: Nou ook bij Frans Kopal Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meestal zicht. Kijk maar eens op hun webstay. Franskopal.nl.
21: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.

0: weekend komt eraan. We hebben FC Groningen op de planning. We hebben de voorlopig laatste race in Zandvoort op de planning. De Formule 1 race. Ja, en dan is het wel lekker om daar wat bij te knabbelen te hebben. Nou, dat heb ik voor je. Namelijk een doos met droge worsten. Kan je vanmiddag te pakken krijgen hier bij Radio Noord. We spelen plaatje over voor die doos met droge worsten. Vandaag een plaatje over een nummer uit 1990. Gloria Estefan met Get On Your Feet. Hoe ging die ook alweer?
1: Zo klinkt de plaat.

0: En dit is de vraag.
1: Je hoort de Ghetto in your feed van Gloria Estefan. De vraag die erbij hoort, voordat Gloria Estefan solo beroemd werd, zat ze in een succesvolle band. Maar hoe heette deze band? Nou, ik doe een multiple choice, want hij is lastig op de vrijdag. Is dat A, ABBA? Antwoord B, Miami Sound Machine? Of antwoord C, Fleetwood Mac? Dus voordat Gloria Estefan solo beroemd werd, zat ze in een succesvolle band. Hoe heette deze band? A, ABBA, B, Miami Sound Machine of antwoord C, Fleetwood Mac? Laat het weten, bel of app nu de studio van Radio Noord op 050-3188-288. 050-3188-288. Je maakt kans op een doos met droge worsten. Ja, waar zat ze toch in, die Gloria Estefan, voordat ze solo ging? Laat het weten en win een doos met droge worsten. Radio.

0: weg.
1: Aan de telefoon Tineke uit Groningen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. En welkom op Radio Noord.
2: Ja, dankjewel. Leuk.
1: Hey, je zit al de hele dag thuis.
2: Ja, vanaf ik moest wel, want ik had geen tijd wanneer mijn nieuwe wasmachine zou komen. Dus ja. En die is er nu gelukkig wel.
1: Lekker, dus een gloedje nieuwe wasmachine.
2: Ja, gelukkig wel, want die oude van mij die heeft het van de week net begeven. Dus ja, het moest wel, hè. Het is nodig.
1: Oké, je had nog een spaarpotje voor een nieuwe wasmachine en je denkt...
2: Ja,
1: ik laat er gelijk eentje aankomen.
2: Ja, zeker. Ja, zonder kun je niet, hè.
1: Nee, dat wordt lastig natuurlijk. Ja, of je moet naar de wasseretten elke keer. Dat zou natuurlijk weer kunnen, maar... Hè.
2: Ja, maar ja, dat kost nou ook weer zoveel geld natuurlijk.
1: Ja, dat is waar. Dan was ik wel even benieuwd. En... Woon jij in een flat of woon je gewoon... In een huis.
2: Nou, ik zit wel in een flat, zeg maar. In op beneden een woning, zeg maar.
1: Oh, dus je hoeft er niet helemaal naar boven op 8 hoog?
2: Nee, zeker niet. Oh. Nee.
1: Ja, dat heb ik wel eens gehad. Dat heb ik toch een beetje medelijden met die gasten.
2: Ja, zeker wel. Ja. Ja.
1: Dus,
2: Ja, er zat ook wel een lift in, hoor. Dat is het ook weer niet. Maar, ja, gelukkig op een gaande grond.
1: Nou, gelukkig zeg. En hoe doet die nieuwe wasmachine het? Heeft die al gedraaid?
2: Nou, die moet nog aangesloten worden, want daar heb ik niet zoveel verstand van. Het moet ook allemaal via stroom en zo, dus daar ga ik liever niet aan zitten.
1: Oh, ze hebben hem wel afgeleverd, maar ze hebben hem niet aangesloten?
2: Nee, dat hebben ze niet gedaan. De bezorger zei gewoon van, ik mag hem alleen maar afleveren en verder voor de rest mag ik niks doen.
1: Oh?
2: Ja, dus dat was ook alweer zo raar.
1: Oh, ik weet niet beter, ik weet niet beter dan dat ze hem ook voor je aansluiten.
2: Nee, totaal niet. Ik stond ook voor een verrassing.
1: Daar sta je dan.
2: Ja, daar sta ik dan.
1: Ja, en die oude die hebben ze wel netjes meegenomen.
2: Nee, die staat hier ook nog. Die zit nog aangesloten.
1: Och nee.
2: Die ook niet los mogen halen. Ja, dus ja.
1: En nu dan?
2: Ja, nou moet ik dus zorgen dat die oude dus ook wegkomt.
1: Ja.
2: Dus ja, het is allemaal de vraag hoe, maar goed. Dat komt vast wel goed.
1: In de fik steken.
2: Nou! Nee, laten we dat maar niet doen.
1: Nee, dat zou ik ook maar niet doen. Dat zou ik ook maar niet doen. Goh, Tineke, het weekend komt eraan. Ja, lekker wasjes draaien. Ja. Ik hoop voor je dat je hem op tijd aangesloten krijgt. En het is een sportweekend, hè? FC Groningen natuurlijk tegen PSV.
2: Ja, klopt.
1: En Max Verstappen, die gaat racen in Zandvoort nog eventjes.
2: Ook dat, ja.
1: Dus ik weet niet of je het allemaal gaat kijken, hè?
2: Nee, daar ben ik niet zo van.
1: Oh. Nou, het is in ieder geval wel een lekker weekend om eens even lekker wat te knabbelen hebben. Ik heb hier een doos met droge worsten en die kan je winnen in Plaatje Over. Vandaag in Plaatje Over, Get On Your Feet van Gloria Estefan.
3: Zo klinkt het.

0: En dit is de vraag.
1: Voordat Gloria Estefan solo beroemd werd, zat ze in een succesvolle band. En de vraag voor een doos met droge worsten is, hoe heette deze band? Was dat A, ABBA? Antwoord B, Miami Sound Machine? Of ga jij voor C, Fleetwood Mac?
2: Miami Sound Machine.
1: Enige juiste antwoord, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Je krijgt een doos met droge worsten opgestuurd.
2: Ah, heerlijk.
1: Mooie daarvan is, je hoeft het niet helemaal aan te sluiten. Krijg je gewoon thuis gestuurd. Je hoeft hem alleen aan te snijden, de worst. En dan, of de worsten zijn, het is een hele doos. En dan gewoon lekker opeten. Ik denk dat dat wel goed komt, hè?
2: Ja, zeker wel.
1: Heb je verder geen technische kennis voor nodig, hè?
2: Nee, alleen mes pakken en aansnijden die handen op.
1: Zo is dat. Hartstikke idee. Jij, Gloria Estefan, die trad in 1977 op tijdens een Cubaanse bruiloft. En daar ontmoetten ze Emilio Estefan. Dat werd uiteindelijk ook haar man. Ze zijn nog steeds getrouwd. En hij zei in 77... Oh. Goh, heb jij zin, Gloria, om te zingen in de Miami Sound Machine? En zo geschieden.
2: Ja, leuk.
1: Hartstikke leuk.
2: Leuk om te horen, ja.
1: Ja, zo is dat. Hé, en ik ga ook nog even een plaatje draaien van Gloria Estefan.
2: Oh, leuk.
1: Dus ik zou zeggen, zit die radio lekker hard?
2: Ja, dat ga ik zeker doen.
1: Bouw een feestje in huis.
2: Ja,
1: en fijn weekend.
2: Hetzelfde, hè?
1: Hoi, hoi.
2: Ik ben niet gewend.
1: Dankjewel. Dit is Get On Your Feet op Noord.

0: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
0: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
4: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 3 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield.

0: De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarmee zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Zet je helm op en stuur je fiets naar Echt Doen. Ons eigen label industriële meubelen. Met 2, 3 of 4 wielen parkeer je hier zo voor de deur. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
2: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
3: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
4: Meertens Meubelen in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
5: Meertens Meubelen
4: in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
6: De koffie staat klaar.
7: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
8: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
5: Meertens Meubelen
4: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
9: Radio Noord.
10: De middag door.
11: Met Dimitris Kops.
10: Hey, goedemiddag, het is 3:05. Zometeen hoor je de Police. Somjeu komt eraan. En eerst Billy Ocean, Get Out My Dreams, Get Into My Car.
12: Bye.

above. Radio Noord met Sommieu, Dark Before the Dawn. Het is bijna 3:15, vrijdagmiddag. Dat betekent dat het weekend eraan komt. En dat betekent ook dat we zometeen na 4:00 natuurlijk weer het programma Studio Grun hebben hier op Radio Noord. En vrijdagmiddag na 4:00 in Studio Grun wordt de nieuwe Gronings Goud bekendgemaakt. Dat is de plaat die we een week lang in het zonnetje zetten hier op Radio Noord. En een week lang extra vaak draaien. En dat wordt dus bekendgemaakt na 4:00, de nieuwe Gronings Goud. Dat betekent dat er ook nu nog een oude Gronings Goud is. En het is wel leuk om die nog eventjes te draaien. Simon Joan heeft hem te pakken met Don't Leave. Komt eraan hier op Radio Noord. Ook Ilse de Lange, Puzzle Me en Elton John ga je zo meteen horen. Naar de police.

heel even Gronings Goud. Simon Joan, Don't Leave, hier op Radio Noord. Zometeen na 4 uur wordt de nieuwe Gronings Goud bekendgemaakt in Studio Grun. En hoe wordt het weer dit weekend? Krijg je de zon nog te zien? Je hoort dat zometeen van Gert. En muziek onderweg op vrijdagmiddag op Radio Noord van Elton John en George Ezra. En dit is Ilse de Lange.

0: jij je huidige partner al lang? Ben je net bij elkaar? Zometeen hier een 35-jarige superster die zijn vrouw al kent sinds zijn 11e. Nou, dat is een behoorlijke periode, hè? Via school hebben ze elkaar leren kennen en inmiddels hebben ze 2 kinderen. Met bijzondere namen. Zijn oudste heet Antarctica en zijn jongste heet Jupiter. Ja, ik weet niet in welk geschiedenisboek die zat te bladeren toen hij op de namen van zijn kinderen kwam. Maar zometeen hoor je hem hier op Radio Noord. Ook muziek onderweg van George Ezra. Dan Hartman komt eraan. Doe maar. En Edwin is hier in de studio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dimitris.
0: Ja, het laatste nieuws komt eraan. Wat zit erin zometeen?
1: Ja, dat onder meer.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: Goedemiddag, het is 3:58. Noordnieuws. Edwin in het veld.
8: Goedemiddag. Het aantal schademeldingen dat bij het instituut Mijnbouwschade Groningen is binnengekomen sinds de beving bij Zandeweer vanmorgen stond rond 1 uur vanmiddag op 49. En van die meldingen komen er 16 uit het gebied waar de beving schade zou kunnen hebben veroorzaakt. De reden is dat er bij het IMG dagelijks ook nog oudere schademeldingen binnenkomen. Wel zijn er inmiddels 2 meldingen binnen over een acuut onveilige situatie. Inwoners zijn geschrokken.
9: Ik heb hem nog niet zo vaak zo heftig meegemaakt. Ik heb wel heel veel aardbevingen en trillingen meegemaakt. Maar dit zit toch wel in mijn categorie van bovenaan.
10: Ja, ik ben er wel echt wakker van.
9: Ik sta naast mijn bed en dan in één keer voel je een hele lichte trilling over de verdiepingsvloer. En 2 seconden later een enorme knal.
11: Gerommel van een vrachtauto eraan komt. En...
12: Ja, het is wel schrikken.
13: Je leeft toch elke keer met die gedachte van... oh ja, daar had ook nog net even iets erger kunnen gebeuren.
8: De fietstunnel onder het Groningen hoofdstation is niet eerder dan 2031 klaar voor gebruik, meldt wethouder Rick van Nieuwenhuis aan de gemeenteraad. Een tegenvaller vindt de wethouder ook. Maar alle risico's rond eventuele schade aan het stationsgebouw moeten eerst in kaart worden gebracht. Het grootste deel van de fietstunnel ligt er al, net als een grote fietskelder. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw door moet nog gebouwd worden. Protesterende boeren blokkeren nog steeds de weg tussen Vlachtwedde en Sellingen, vlakbij Natura 2000-gebied Liefdingsbroek. Boeren hebben omgekeerde vlaggen en spandoeken mee. Woordvoerder Harry Eckhart legt uit waarom ze daar staan.
14: Onder andere is dus een melkveebedrijf, die zit dus nou nog het dichtste erop. En die moet dus verploost worden. Ja, en dat gaat ook met heel veel belastinggeld, gebeurt, zeg maar. Ja, en de vraag is gewoon van, schudt Liefdingsbroek toch werkelijk wat met op? Of is het gewoon een kwestie van, op basis van de theoretische reetmodellen, die gewoon het bedrijf gewoon verplozen. En dan ben alle problemen hier in Grun weer opleggen.
8: Volgens lokale burgemeester Wietse Potsen van Westerwolde verloopt de demonstratie ordelijk en kunnen hulpdiensten ongehinderd hun werk doen. Daarnaast houden politie en gemeente de situatie nauwlettend in de gaten, zegt Potsen. Er moet meer goederenvervoer via het water en het spoor naar Noord-Nederland komen. Dat kan al wel, maar het gebeurt nog niet. En daarom hebben de noordelijke provincies de handen ineen geslagen, doen ze samen met Utrecht en Flevoland. Volgens gedeputeerde Erik-Jan Bennema liggen er namelijk heel veel mogelijkheden.
12: Ook in Europees opzicht is het natuurlijk wel belangrijk als je even wat verder uitzoomt en je ziet al die stromen. En het maakt je ook onafhankelijker, zeker in deze tijden waarbij je ook meerdere opties moet hebben, is het strategisch ook belangrijk om juist ook die Noordcorridor te gebruiken. En daar is nog te weinig aandacht voor, denk ik.
8: En twee agenten in de gemeente Oldambt zijn vannacht op een melding van een ruzie in een woning afgegaan. Er werd zelfs gedacht aan een inbraak, maar het bleek dat daar een daar wonend stel woorden had over honderden bad-eendjes. Ze waren net teruggekomen van vakantie en hun woning lag er bezaaid mee. Dat werd de twee kennelijk net even te veel. Het is nog onduidelijk wie die grap heeft uitgehaald. Meer op rtvnoord.nl.
0: Gaan we naar het weer en daarvoor hebben we Gert Voerman.
15: Vanmiddag is het wisselend bewolkt, dus wolkenvelden ook af en toe wat zon. De wolken overheersen wel en vooral uit het oosten kan eerst nog een bui vallen. Maar in de loop van de middag wordt het overal droog. Temperatuur 19 tot 20 graden met een matige wind uit de noordwestelijke richting. Vanavond vannacht eerst droog, eind van de nacht de bui 11 tot 14 graden.
0: Gert, dankjewel. Zometeen op Radio Noord George Ezra en zometeen is al binnen nu in 1 minuut.
16: 28 augustus, Groningen zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
17: Waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
20: Blijenberg.nl.
21: Oh, die van die deuren.
20: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
22: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet. De grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
23: Heerlijk op vakantie met een caravan van Noorder Caravan Centrum uit Marum. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en stalling bent u van harte welkom. En vergeet onze winkel niet, Noorder Caravan Centrum. Fijne vakanties. Kijk ook op noordercaravancentrum.nl.
24: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.

We are the young, Dan Hartman op Radio Noord. Het is 4:15. Lekker zeg, het weekend komt eraan. Zometeen Shania Twain om het weekend eventjes alvast te vieren. That don't impress me much. Ook Doe Maar komt eraan. En eerst Ed Sheeran. Hij is momenteel 35, maar zijn huidige vrouw kent hij al sinds zijn 11e. Ja, via school. Ze zaten op dezelfde school. En inmiddels hebben ze 2 kinderen. Bijzondere namen. De oudste heet Antarctica en de jongste heet Jupiter. Oké. Het is tijd om Ed Sheeran eens even te draaien hier op Radio Noord.

0: op Radio Noord. Oh, that don't impress me much. Het is bijna 4 uur. Studio Gun komt eraan. Maartje.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij hebt zometeen de nieuwe Gronings Goud.
1: Neem ik mee. Ja. Echt een topplaat.
0: Ja?
1: Ja, ga ik met heel veel plezier de hele week draaien.
0: Een grote Groningse ster?
1: Grote Groningse ster. Ja, ja, ja, we hebben veel onbekend talent gehad de laatste tijd in de spotlight. Maar deze kennen we allemaal.
0: En ga je ook nog topo doen?
1: Wij gaan ook nog topo doen. Jazeker. Zit er gewoon in.
0: Loopt een topeditie te worden van Studio Grun na 4 uur hier op Radio Noord. Geniet ervan, van je weekend. Want ja, het weekend komt eraan.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd, zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan nieuws uit Groningen. Edwin, goedemiddag.
12: Mooi maatje. Het aantal schademeldingen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen is na de beving vanochtend bijzonder weer opgelopen tot 49. En twee daarvan, dat zijn meldingen over een acuut onveilige situatie. In dorpscentrum het Klokhoes in Zandeweer is sinds 1 uur vanmiddag een inloopbijeenkomst. Die duurt nog tot 7 uur vanavond. Burgemeester, wethouder, gedeputeerde en zo dadelijk ook regeringscommissaris Henk Nijboer zijn daar dan om te praten met gedupeerden. En protesterende boeren blokkeren nog steeds de weg tussen Vlachtwedde en Sellingen, vlakbij Natura 2000 gebied Lieftingsbroek. Ze hebben omgekeerde vlaggen en spandoeken mee.

0: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
1: Voor BOVAG schadeherstel aan camper of caravan ga je naar noordercaravancentrum.nl.
2: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
3: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
4: Radio Noord.
5: Studio Grun.
4: Met Maartje Ettema.
6: Goedemiddag, vrijdagmiddag alweer. Het weekend voor de deur en een vrolijke uitzending van Studio Grun voor je. Erwin de Vries heeft nieuwe muziek en die ga je hier zo horen.

0: Lekker even beginnen met een boyband. 5 op Radio Noord en Got the Feeling. We gaan meteen even kijken op de weg of het een beetje meevalt, deze drukte.
1: Nou ja, valt mee. Het zijn 2 wegen waar het gewoon dicht is. Dat is de N976 Vlagwedde ter Apel tussen Vlagwedde en Sellingen. Beide richtingen zijn dat dicht en dat komt door protesterende boeren die daar de weg blokkeren. En de N34 tussen Gieten en de aansluiting met de A28 in beide richtingen dicht. Dat komt door werkzaamheden en die duren nog tot 27 augustus.
0: Dat is volgende week al.
1: Ja,
0: het is best wel weer snel gegaan. Jij moet nu de hele tijd omrijden.
1: Ja, en ik baalde al, want ik dacht, oh, dan hoop ik net dat die in mijn vakantie voorbij is. Maar dat is dus niet zo.
0: Nee, dat is dan weer net
1: even. En volgende week ook nog even.
0: Maar dan? Allemaal goed. We kijken even naar het weer. Gert, goedemiddag.
2: Goedemiddag, maatje.
0: Ja, prima dagje vandaag. Beetje wat buien hier, maar niet te koud.
2: Nee, het is een prima dag. Het is een doorsnee Nederlandse zomerdag, zou je kunnen zeggen. Een paar buien, af en toe zon. Temperatuur op veel plaatsen rond de 20 graden. De zwaarste buien in het zuidoosten van de provincie. En daar bijvoorbeeld in Musselkanaal viel tussen de 20 en 24 millimeter. Dus een forse hoeveelheid water, maar op de meeste plekken een stuk minder. Stadskanaal bijvoorbeeld 3. En er zijn ook heel veel plekken dat nauwelijks of niks gevallen is. Vooral in het westen van de provincie. Vanavond nog een enkele bui misschien, want de meeste plaatsen droog. Vannacht blijft het een groot deel van de nacht droog. Na nacht weer een paar buien van het noordwesten uit. Temperatuur 14 graden noorden en het zuiden. En dan morgen overdag weer zo'n open weertype. Een beetje vergelijkbaar met vandaag. Een noordwestenwind. Ik denk de noordwestenwind is morgen wel sterker, matig. Langs de kust af en toe vrij krachtig. Af en toe zon, stapelwolken en een paar buien. Enkele buien, temperatuur 19 graden, iets frisser dan vandaag. En zondag komt er dan weer een graadje bij. Af en toe zon, ook wat wolken, nog steeds een enkele bui. Dus vaak een lichte bui, heel lokaal allemaal. En maandag en dinsdag wordt het een stuk warmer.
0: Helemaal goed, dankjewel.
2: Oké.
0: Ja, ik moet namelijk morgen de hele dag barbecue.
1: Vanavond ook al.
0: Ja, vanavond gaan we ook barbecue. Maar ik heb morgenochtend om 7:00 verwacht mijn broertje bij mij op de stoep te staan. Die is jarig en die wilde dat graag bij ons vieren in de tuin. Want hij wilde graag iets lang barbecue. Ik dacht, nou ja, prima, mag wel. We hebben dat ding staan en kom maar langs. En vrienden ook, goed. Het heet een brisket.
1: Mm-hmm.
0: Dat moet 10 uur op de barbecue.
1: Ik ben er niet zo van verbaasd. Want ik heb ook wel eens Nick om 6:00 naast zijn bedje zien staan. En dan aten we pulled pork om 7:30 of 8:00 s'avonds.
0: En dan moet je dus om 6:00 s'ochtends beginnen. Ja. Hij staat dus morgen.
1: En dat is waarschijnlijk, staat het nou ook al ergens in de marinade. De avond van tevoren. Dan moet het gepekeld of gemarineerd of gekruid. Het is, ja.
0: Ja, je moet het maar. Ik vind het wel fanatiek. Dus ik kijk er wel naar uit om het te eten. Ik kijk hem in. Ja, goed. Ja, ik
1: heel
0: hoef hem alleen
1: geduld.
0: Maar even binnen te laten. En dan kan hij lekker, aan de slag. Maar ik dacht, goh. Wat een heerlijke tijd om te beginnen op zaterdagochtend.
1: Ik ben bijna zelf ook gerookt als je klaar bent.
0: Denk ik ook, maar ik ga wel even laten weten hoe het smaakt.
1: Af en toe even een fotootje.
0: Ja, is goed.

0: Even dansen met David Bowie. Het is 15 minuten over 4. Ja, het is er weer tijd voor. Na je muziek, Oetgrun. En daarvoor hebben we vandaag Erwin de Vries. Mooi, Erwin.
1: Ja, mooi. Goedemiddag.
0: Ja, mooi. Hoe is het?
1: Ja, hartstikke goud.
0: Ja, ben je staan daar?
1: Ja, man. Ik was aan het famen. En famen en aan sausen in de bad komen.
0: Oh.
1: Dat moest gebeuren. Ja, dus ik zit er allemaal onder.
0: Oh, joh.
1: Maar,
0: welke kleur?
1: Welke kleur? De cuisine ben gebroken wit. En de saus is een beetje, een beetje persig, een beetje roosachtig.
0: Oh, wat leuk. Warme kleuren.
1: Ja, ja, ja.
0: Oh, wat mooi. Nou ja, dat is mooi dat jij dat aan het doen bent, maar we willen natuurlijk even over jouw nieuwe muziek bellen.
1: En, ah, ja.
0: En dan vooral eerst even beginnen bij de titel van jouw nieuwe plaat, want ik vind hem geweldig.
1: Dankjewel. Ja.
0: Hoe kom je daarop?
1: Ja, hoe kom je erop? Het is altijd lastig om te zeggen hoe je op iets komt. Ja, eerlijk gezegd had ik dit al heel lang liggen. En ik heb ook thuis een studiootje en dan maak ik allerlei dingen. Maar goed, ik was nog niet helemaal tevreden over het eindresultaat. En dat heeft al heel lang geduurd voordat ik dacht van nou is het goed. Maar het verhaal, ja, hoe kom je erop? Ik begin gewoon ergens te schrijven en dan kom ik hierop uit, zeg maar.
0: De brein van de muzikant gaat gewoon alle kanten op.
1: Soms wel, ja. Ja, soms wel. En dit verhaal is echt een verhaal aan zich. Het is eigenlijk een grapje. Het gaat over Ronnie. En Ronnie wil heel graag rapper zijn. En Ronnie is een rapper van het platteland met zijn fatbike. En hij wil er ontiegelijk graag bij horen, zeg maar, bij de scene van de rappers. Maar ja, uiteindelijk doet hij zijn best. En daarom is hij natuurlijk heel erg blij nu met dat ik hem in het verhaal van testosteronie gebruik.
0: Ik zag een beetje, want je hebt er een cover bij gemaakt. Hè? Dan ben jij met een petje en allemaal tattoos en allemaal FC Groningen en zo. Als echt zo'n stoere boy sta je erbij. Als je hem straks live gaat doen, ga je dat dan ook uitstralen?
1: Dat is wel een goed idee.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Echt die tattoo zetten.
1: Ja, ik heb hem al één keer live gedaan. En dat was echt heel erg grappig. Want het is natuurlijk een rap. Het gaat vrij snel. En het is ook iets wat ik graag met het publiek doe, zeg maar. Dus dat ging erg leuk. Want het was op een boot. Dus de hele boot ging heen en weer op de Waddenzee. Dat was enorm leuk.
0: Wat grappig. Op de testosteronie beat helemaal zo heen en weer.
1: Ja. Ja.
0: Wat mooi. Ik weet het wel, want ik heb natuurlijk even gekeken wanneer we elkaar voor het laatst spraken. Toen ging het nog over vuurwaak. Was toen ook Gronings Goud.
1: Klopt, ja. Ja.
0: Heel ander nummer, toch? Ik bedoel, ik vind wel dat je toch veel kanten op gaat.
1: Ja, maar dat is een beetje wat ik leuk vind. En soms is het bloedserieus en soms is het gewoon enorm over de top, zoals nu. En Mafiosa is dus, met die poedie, zeg maar, dat is ook zo over de top liedje. En Vuurwaak is eigenlijk ook een beetje over de top liedje. Ik ben altijd op zoek naar verhalen en daar zoek ik dan de juiste moves en de juiste muziek bij. En zo kwam ik bij het verhaal van testosteronie. Als je op een rapper gaat zingen, dan, of rapper, dan moet er ook wel een beetje rap. Maar het is niet helemaal hip-hop. Het is een beetje ska, hip-hop-achtig feel, zeg maar, wat we bedacht hebben.
0: Ik vind het wel leuk dat het steeds weer iets anders is ook.
1: Ja, hè? Ja, ja.
0: Dit
1: ja.
0: zit een beetje wel in de categorie, vind ik, van Blief met die poten van mijn poedie.
1: Ik ben benieuwd wat mensen ervan vinden.
0: Nou, dan gaan we. Ik ga hem ook laten horen, maar niet voordat ik heb gezegd
2: Gronings Goud.
0: Dat het ook ons Gronings Goud is, Erwin. Dus we gaan hem heel veel draaien.
1: Oh, wat geweldig. Dankjewel, wat leuk.
0: Ja, heel graag gedaan natuurlijk. Met heel veel plezier, zoals ik al zei. Echt een topplaat. Testosteronie, alleen die naam al, ja.
1: Dankjewel.
0: Heb een mooi weekend. Verf de badkamer nog even af.
1: Ja, ik ben bijna klaar. En voor iedereen een mooi weekend. En ik zal zeggen, mooi hè?
0: Mooi hè, goed zo. En hier komt hij, de nieuwe Gronings Goud. Erwin de Vries.

0: Het is een vrijdag en ook op vrijdag gaan wij lekker de provincie in. En jij hebt het een tijdje niet gedaan.
1: Ik ben een beetje roestig.
0: Nou, ik ben heel benieuwd of het gaat lukken.
1: En het is ook weer een lekkere, verspreking voor mij. Want je hebt een woonwijk in Stadskanaal, dat heet Maarswold. Daar woon ik vlakbij. Maar dit is Maarswold.
0: Is het ook een wijk of is het een dorp?
1: Ja, het is een buurt in Haren Zuidwest. Dus de wijk is volgens mij dan Haren Zuidwest. En daar is het dan een buurt en dat is Maarswold. In Haren, Haren onder de gemeente Groningen natuurlijk. Ligt aan de westkant en Maarswold ligt dan tussen de Westerse Drift, de Meerweg en het water de Maar.
0: Okay.
1: Je verwacht het niet, hè?
0: En jij kent dus ook een Maarswold.
1: Ja, dus als ik Maarswold zeg, mag je mij een flinke tik op de vingers geven. Ho, ho, Nadesh, dat is niet de bedoeling.
0: Kijk of ik daar helemaal bij kan. Ver weg.
1: Wonen ongeveer 1500 mensen.
0: Oh, veel nog.
1: Ja,
0: Haren is een groot dorp, hè?
1: Ja.
0: De buurt Maarswold, dat is de topo van vandaag. En als je nou meteen denkt, hey, daar woon ik. Of kijk anders even op de kaart, misschien weet je wel niet eens dat je er woont.
1: Ja, die kans is groot. Je moet echt een beetje, echt Zuidwest-Haren.
0: Zuidwest-Haren. Nou, als je daar woont, laat even van je horen. 050-3188-288. En op dat nummer mag je ook gewoon informatie natuurlijk achterlaten over Maarswold. Ook als je er nog nooit geweest bent.

0: kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
1: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
2: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
12: Het is 4:30, tijd voor Noordnieuws. Goedemiddag Edwin.
13: Mooi Maartje, het aantal schademeldingen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen is sinds de beving bij Zandeweer sinds 1 uur vanmiddag opgelopen tot 49. En van die meldingen komen er 16 uit het gebied waar die beving ook schade zou kunnen hebben veroorzaakt. Reden is dat er bij het IMG dagelijks ook nog oudere schademeldingen binnenkomen. Wel zijn er inmiddels 2 meldingen binnen over een acuut onveilige situatie. In dorpscentrum Het Klokhoes in Zandeweer is sinds 1 uur vanmiddag een inloopbijeenkomst. Die duurt nog tot 7 uur vanavond. Burgemeester Hans Broekhuizen, wethouder Sarah Spinde, gedeputeerde Suzanne Top en regeringscommissaris Henk Nijboer zijn daar om met inwoners in gesprek te gaan. Maar ook aardbevingscoaches van Mensenwerk Het Hoge Land zijn daar. Nijboer vertelt waarom hij erbij wil zijn.
14: Ik vind het altijd belangrijk om te horen direct uit eerste hand hoe mensen het hebben beleefd. Elke aardbeving is toch ook wel weer anders. En de ervaringen zijn ook anders. Hè. Als het overdag gebeurt is het ook weer anders dan 's nachts of 's ochtends. Soms merken mensen er wat minder van. En ik heb de indruk dat mensen er nu veel van hebben gemerkt. En ik hoor dan ook graag direct van mensen nou, wat ze hebben ervaren. Ook hoe hun kinderen het hebben ervaren. Wat de impact is en ook wat de eerste schade-indrukken zijn.
13: De Noord-Ierse hiphopgroep Kneecap komt maandag 16 november naar Groningen voor een optreden in de Oosterpoort. Kneecap kwam de afgelopen tijd vooral in het nieuws vanwege de pro-Palestijnse en anti-Israëlische standpunten van de band. Een bandlid werd vorig jaar mei in Londen aangeklaagd voor terrorisme omdat hij tijdens een concert in december met een vlag van Hezbollah zou hebben gezwaaid. Brits Hooggerechtshof seponeerde de zaak vanwege procedurele fouten van de aanklagers. De groep staat overigens vanavond op het hoofdpodium van Lowlands. Kneecap brak in 2024 internationaal door met het album Fine Art. Bracht er toen ook een film uit waarin een trio zichzelf speelt. Die was 3 weken geleden nog te zien in de openluchtbioscoop in het Stadspark in Groningen. PSV uit komende zondag voor FC Groningen. Alleen in 2014 wist de FC daar te winnen. 2-3 met een doelpunt van Kostic. Die zondag mogelijk debuteert voor PSV. FC Groningen trainer Dick Lukien probeert even op te sommen wie er zondag niet spelen.
15: Tariq Masera.
16: Wat is er met hem eigenlijk?
15: Want met Tariq?
16: Was vorige week ook niet.
15: Ja, dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Dus hij heeft een...
16: Maar je mocht vorige week wel zeggen dat Metu schade in de voet had opgelopen toen hij neerkwam. En daardoor die voet een paar dagen of weken...
15: Dat was ook niet goed van mij. We hebben me toch laten verleiden door jouw vraag.
16: Kan je wel aangeven dan hoe lang hij er niet bij is?
15: Nee.
16: Want vaak wil je nog wel zeggen, nou met Sawada bijvoorbeeld ook, hè, dat is kwestie van weekjes of...
15: Nee. Weet ik niet. Dan moeten we even een slag om de arm houden.
16: Oké, ga verder.
15: Welkom Ying en Ryan mee toe.
16: Dankjewel.
15: Graag gedaan.
13: Na 5 uur meer in dit theater met Stefan Blekers.
12: Heerlijk om naar te luisteren. Ja. Mooi, zo zitten we er eventjes een beetje bij. Edwin, dankjewel. door met het weer van Gert Voerman.
2: Vanmiddag is het wisselend bewolkt, dus wolkenvelden ook af en toe wat zon. De wolken overheersen wel en vooral in het oosten kan eerst nog een bui vallen. Maar in de loop van de middag wordt het overal droog. Temperatuur 19 tot 20 graden met een matige wind uit de noordwestelijke richting. Vanavond vannacht eerst droog, eind van de nacht de bui 11 tot 14 graden.
7: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
17: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
18: Bouw of metaalproject. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
19: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
20: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
18: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
21: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.

0: Emilia op Noord met Superstar.
1: Ja. Onze lach kan ook maar zo van een superstar zijn.
0: Je weet het niet.
1: Je weet het niet. Het is wel een bekend iemand.
0: Dat is...
1: Maar of de categorie superstars... Ja, dat weten we allemaal nog niet zo goed. We weten eigenlijk niks.
0: Dat het Mark-Marie Huijbrecht niet is.
1: Dat is waar. Dat weten wij. En we weten ook hoe de lach klinkt.
0: Ook dat.
1: Maar jij weet dat nog niet.
0: Nee.
1: Ben je er klaar voor?
0: Zeker. Is toch geweldig. Ja, dat is een hele lekkere, uitbundige lach.
1: Ja, dus dat weten we in ieder geval. En ik hoor inderdaad Mark-Marie er wel in. Ik snap het wel, maar het is niet goed. Dus er blijft heel veel over. Ja.
0: We hebben één persoon op de aardbol weggestrept.
1: Dat was het niet.
0: Dus... En bij die uitbundige lach horen natuurlijk ook...
1: Uitbundige prijzen!
0: Ja.
1: Dat je daarheen wilde. Nou, vertel maar.
0: We hebben natuurlijk die ontzettend mooie tegel, muziektegel. Dat is een accessoire op je dressoir, zoals Erik dat altijd heel mooi zegt. Je mag je favoriete liedje bij ons in de playlist zetten, in de Spotify playlist. Moet je er ook in uitknikkeren, dat is dan weer de keerzijde.
1: Weet je wat we er vorige week bij kregen voor Ron Bossard?
0: Nee.
1: De Eagles en Hotel California.
0: Oh, dat is een klassieker.
1: Ja, vond ik heel leuk.
0: Ja.
1: Dus dat kan maar zo. Dan heb je ineens je plaat, heb je 6 minuten op de radio. Je favoriete nummer.
0: En we hebben ook dat tasje, toch?
1: Ja, Fanny Pack.
0: Fanny Pack.
1: Dus dat is voor festivals. En Lowlands is dit weekend.
0: Nou, kan ook om je heup, hoor. Als je hem goed strak aantrekt. Ik zag toevallig op de hondencursus... dat iemand in plaats van met zo'n klein bungelend zakje snoepjes... die als hij mee gaat lopen, dat altijd uit je zak valt. Dat heb ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan zag ik zo'n heuptasje omdoen.
1: Nou, voor dat soort dingen.
0: Voor dat soort dingen. Dat is ook makkelijk. Die vallen niet af.
1: Superhandig. En het enige wat je hoeft te doen is mij te vertellen wie er zo lacht. Je mag nu gaan bellen. 050-3188-288. En dan kun je dus dat tasje. Ja, je kan. Ik heb hem ook vaak mee als ik ga wandelen met de hond. Omdat ik heb natuurlijk geen zak, hè. Dus ik moet mijn telefoon.
0: Poepzakjes.
1: Poepzakjes. En die heb ik aan de riem geknoopt.
0: Oh, handig.
1: En dan de riem weer in dat zakje. Nou goed, misschien heb je ook een leuk doel voor dat tasje. Je moet er alleen nog even winnen. En dat kan nu met de lachlijn.

0: Allemaal grootheden uit de jaren 80. En net kregen we nog, hè, David Bowie, die zei Just Dance. En het lijkt een soort antwoord van Genesis, die zegt nee, dat kan ik niet. En dan gaan we gauw weer verder met ons spelletje De Lachlijn. Ik ben heel benieuwd of we een beetje een richting gaan krijgen vandaag. Bijvoorbeeld weer een mannennaam of toch een vrouwennaam. We gaan het uitzoeken in Winschoten. Rudy Bolland, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, mooi.
1: Mooi.
0: Verras ik jou? Het klinkt een beetje alsof je er zo weer bij aanschuift.
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay.
1: Ik moest even denken aan Veendam.
0: Zomaar.
1: Ja, nee, omdat jij daar nu ook woont met Stefan als het goed is.
0: Ja, ook nog met Stefan. Wij wonen daar nog samen. Het gaat nog goed.
1: Ja, dat snap ik. Ja, ik kom zelf nog maar uit Veendam. Ik heb als het goed is vlak al bij jullie gewoond. Dus,
0: Wat grappig. Ja, ik weet het, want jij je woont nu in Winschoten. Maar je zei al van, ik woon liever in Veendam. Als ik alles kon kiezen.
1: Ja, dan was ik mooi weer terug.
0: Ja, snap ik wel hoor.
1: Maar goed, dat valt niet op hoor.
0: Ach, gelukkig. Ach, Oost-Groningen. Allemaal mooi toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, mooi. En misschien sturen we die prijzen die kant wel op.
1: Ja, nou, ik denk dat dit belletje al wel kunt starten, maar oh.
0: Ja? Denk je van, dit komt niet goed?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik heb er niet zo goed gevoel over. Maar goed, je moet toch raden, dus...
0: Ja, maar dat is wel belangrijk. Je moet gewoon gokjes doen, want anders komen we er ook niet met z'n allen, hè?
1: Ja, ik ben niet zo'n hokker, maar goed.
0: Nou, voor hetzelfde geld is het goed, Rudy. En dan stuur ik ze op, hoor, de prijzen.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dus, kom maar op. Wie is het?
1: Ik denk Bep Lachenbek, oftewel Tineke Schouten.
0: Tineke Schouten. Een vrouwenlach, denk jij?
1: Ja.
0: Ik heb maar zo goud bezig. Kijk even naar Nadesh. Die kijkt dan een beetje zo van... die kijkt heel sip. Nee. Sorry. Het is niet goed. Maar goed. Je hebt ons wel weer een beetje op weg geholpen, Rudy.
1: Wat zei je?
0: Je hebt ons wel weer een beetje op weg geholpen.
1: Oh, dankjewel. Nou, dan heeft de volgende meer... Dat is maandag pas, ja.
0: En maandag weer, hè? Goed weekend.
1: Oh, dat belt wel weer.

0: on it. Een samenwerking van Marshmello en Kane Brown, Miles on It, hoorde je op Noord. Gaan we gauw weer terug naar onze topo.
1: Is dat zo?
0: Nou ja, ik weet niet, dat doen we vaak om deze tijd.
1: Ja, weet ik.
0: Ben je een beetje dwars?
1: Ja, een beetje. Ik ben zo'n augurkje.
0: Een beetje recalcitrant, omdat het je lang niet bent geweest.
1: Nou, zal ik het doen dan?
0: Take it away.
1: We zijn in Maarwold, dat is een buurt in Haren Zuidwest. En ja, dat is eigenlijk ontstaan in de jaren 70-80. Maar daarvoor moeten we naar het Haren van vroeger. Dat was een klein dorp waar vooral landbouw was. En vanaf het begin van de 20e eeuw gingen steeds meer mensen uit de grote stad Groningen toch in Haren wonen. Vooral na de Tweede Wereldoorlog groeide Haren snel. En er waren daarom nieuwe woningen nodig. Nou, maar wordt het, zoals ik net al zei, dan gebouwd in de jaren 70 en 80. En het gebied heette vroeger Steenlanden. En dat hoorde dan bij de Westpolder. De wijk die werd in twee delen gebouwd. Maarwold 1 ten noorden van de Emmalaan en Maarwold 2 ten zuiden van de Emmalaan. En bij die bouw is geprobeerd om de wijk anders in te richten dan veel andere wijken. Er kwamen bijvoorbeeld veel rustige straten, doodlopende wegen. Ja, en ook straten waarin dus weinig auto's rijden. Ook zijn oude winkelpanden tussen de Westerse Drift en de Maar behouden gebleven. En die winkelpanden die lopen nog steeds zo door die wijk heen. En voor de bouw zijn sommige delen van het gebied opgehoogd met zand. En ook werd er een speciaal systeem gebruikt om het grondwater daar weg te voeren. In Maarwold kwamen vooral woningen voor mensen met hoge functies. Je moet dus diep in de buidel duiken om daar een huis te kopen. De wijk was bedoeld om de werknemers van de grote bedrijven naar Noord-Nederland toe te trekken.
0: Oh, dus, want Haren staat natuurlijk, hè, de villa-dorp. Blaricum van Noorden.
1: Ja, je moet wel daar diep in de buidel trekken. Gerard Zomer, onze vaste topo-helper, die appte mij ook al van, nou ja, als je daar een huisje wil kopen, dan mag je wel een zakje geld meenemen.
0: Dus dit is binnen de dure dorp. Mm-hmm. Is dit de dure wijk?
1: Ja, Haren Zuidwest.
0: Oh, wat grappig. Dat wist ik echt niet. En ik heb er gewoond.
1: Ja, kan gebeuren.
0: Zo leren we nog weer eens wat. Wil jij ons ook nog iets leren over Maarwold? Laat het even weten. 050-3188-288. En tot 5 uur heb ik nog goede muziek voor je van The King of Pop. Dit is Billie Jean.

0: Citeren? Zem.nl.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatregel.

0: gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 5 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizerbergen blijft voorlopig afgesloten omdat het er nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hebben we nog nieuws uit Groningen? Edwin, wat zijn de hoofdlijnen?
11: Nou, de fietstunnel onder het Groningen hoofdstation is niet eerder dan 2031 klaar voor gebruik, heeft de wethouder vandaag gemeld. En dat is een tegenvaller. Er moet meer goederenvervoer via het water en het spoor naar Noord-Nederland komen. Daarom hebben de provincies hier de handen ineengeslagen met Utrecht en Flevoland. En de Noord-Ierse hiphopgroep NICAP komt maandag 16 november naar Groningen voor een optreden in de Oosterpoort. Maar ze kwamen de afgelopen tijd vooral in het nieuws vanwege de pro-Palestijn en anti-Israëlische standpunten van de band.
10: Ik was helemaal blijven hangen bij dat station. 2031?
11: Ja, want dat laatste stukje onder het stationsgebouw door, dat is nogal precair. Dat moet je echt helemaal goed voor elkaar hebben voordat dat...
10: Zodat we het mooie station behouden?
11: Ja, dat het niet instort of zo.
10: Voorlopig dus niet fietsen daar.
11: Nee.
10: Tot zo.
12: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
13: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
14: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
13: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
15: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
16: Radio Noord.
17: Studio Grun.
16: Met Maartje Ettema.

0: Kim Wilde op Radio Noord. Ja, hier heel gezellig samen. Op Spotify kun je ze niet vinden, want de dames hebben ruzie. Ruzie, ook op de weg naar Desch.
1: Nou, op
0: beetje,
1: de...
0: hè? Protest.
1: Ja, ik wou net zeggen, op de N976 Vlagwedde richting Ter Apel tussen Vlagwedde en Sellingen. Daar is de weg dicht en dat komt inderdaad door protesterende boeren die daar de weg blokkeren.
0: Maar verder kun je overal langs en geen files.
1: Dus... ik ga lekker chasen.
0: Kijk eens even aan. En zometeen hebben we weer de mening van Groningers op straat met een onderwerp waar Edwin graag over meepraat.
1: Social media.
0: Ja, nou, daar krijg jij geen genoeg van, Edwin.
2: Oh, nee, ik heb er juist wel genoeg van.
0: Lekker op Instagram jouw foto.
2: Nee, ik ben ooit begonnen met Hives.
0: Ja.
2: MSN.
0: Glitterplaatjes. De banaan.
2: Ja. En ja. Daarna ook Facebook en Twitter X. Maar daar heb ik het bij gelaten en ik ben overal vanaf.
0: Ook niet meer op Twitter?
2: Nee.
0: Allemaal voorbij.
1: Dat lijkt mij zo lekker, want ik ben dus echt wel telefoonverslaafd. En helemaal in mijn Instagram reels en daar maar kijken. Meteen antwoorden, ook op bijvoorbeeld WhatsApp. Is ook een soort van sociale media, toch? Nou, Facebook, Maartje knikt heel hard naar Stefan Bleken, die al in de studio zit.
0: Die zou precies hetzelfde verhaal kunnen vertellen als wat jij doet.
1: Nou ja, daardoor is mijn scherptijd dus ook heel hoog. En het lijkt me dan zo lekker dat ik het allemaal zo kan verwijderen. Maar toch lukt me dat niet.
2: Je krijgt er zoveel tijd voor terug.
1: Ik weet het.
3: Nou, kom eens bij mij op de bank zitten, dan heb je die telefoon zo weer in de hand, hoor.
2: Nou, nee.
0: Oké. Sociale media. Ja, welke sociale media gebruik je? Dat is volgens mij vooral het onderwerp.
1: In Musselkanaal.
0: Ik wilde het nog aan jou gaan vragen, maar in Musselkanaal.

0: Alex Warren. Hij is er goed mee bezig. Weer een mooie hit voor hem. Het heet Passenger. Ja, 5:12. We gaan even kijken naar het weer met het weekend voor de deur. Gert, goedemiddag.
1: Goedemiddag, maatje.
0: Ja, ik zei net al, mijn broertje gaat morgen om 7:00 beginnen met barbecuen. Want ja, het moet 10 uur lang op de barbecue. Houdt hij het dan droog?
1: Houdt het morgen droog? Nou, het zal erom lopen. Er komen een paar losse buien over. Maar wat ik wel kan zeggen, dat het niet de hele dag regent. En er zullen zeker ook plekken zijn waar het helemaal droog blijft. Maar soms plaatselijk valt er ook een bui. Dat is een beetje het beeld. Een beetje vergelijkbaar met vandaag. Met temperaturen morgen van nou 19 tot uiterlijk 20 graden. Dat hebben we toch gehad. Gemiddeld zo'n 19 graden. En een matige noordwestenwind. Meer wind dan vandaag. Langs de kust zelfs af en toe even vrij krachtig. En kijk je dan vervolgens naar de zondag, dan hebben we af en toe zon. De laatste bui die nog ergens kan vallen. Een hele enkele plek. Op veel plaatsen blijft het gewoon droog, want de barometer is aan het stijgen. Ook de temperatuur die gaat wat stijgen. Ik denk zo'n 19, 20 graden. En nog meer plaatsen 20 graden dan morgen. Dan is het maar op een heel enkele plek. En die trend zet ook wel door. Want kijk je naar de maandag en de dinsdag, wordt het steeds warmer. Maandag middel 22 graden. Regelmatig zon. Ik denk op de meeste plaatsen droog. Dinsdag met de zuidoostenwind wordt het regionaal zelfs 25 graden. Zeker in het zuidoosten van de provincie. Dan hebben we de zomerse temperatuur weer te pakken. En woensdag en donderdag blijft ook al heel warm. In ieder geval vrij warm, laat ik het zo omschrijven. Wel neemt dan de kans op een regen- of onweersbui toe.
0: Maar dan hebben we wel weer een beetje lekkere zomerse temperaturen.
1: Nou, ik had het zomergevoel, die komt langzaam zeker weer een beetje terug.
0: Fijn. Gert, goed weekend.
1: Hetzelfde, geniet van de barbecue.
0: Ja, dankjewel. FC Groningen reist zondagmiddag als mede koploper af naar Eindhoven voor de wedstrijd tegen landskampioen PSV. Ik ga voorbeschouwen met verslaggever Stefan Bleker. Goedemiddag, Stefan.
2: Goedemiddag, Maartje.
0: Mede koploper.
2: Ja.
0: Staan ze echt op 1?
2: Ja, samen met AZ.
0: Ongelooflijk.
2: AZ heeft een iets beter doelsaldo. Hebben iets minder tegendoelpunten in vergelijking met FC Groningen. Maar ja, beide, en het zijn de enige twee ploegen uit de Eredivisie, hebben de eerste twee wedstrijden gewonnen. Groningen won tegen Utrecht en vorige week tegen ADO ruim.
0: Dan zullen ze ook wel veel vertrouwen hebben misschien voor aanstaande zondag.
2: Ja, je proeft wel dat er in ieder geval geloof is dat ze wel eens een goed resultaat zouden kunnen boeken tegen PSV. Maar ik ben daar dan zelf weer wat voorzichtiger mee. En dat heeft er ook een beetje mee te maken dat Groningen eigenlijk, ja, daar nooit wint. Ze hebben in de hele geschiedenis 1 keer gewonnen
0: 2014.
2: In Eindhoven. Ja,
0: je
2: hebt
0: wel.
2: Het goed voorbereid. In 2014 inderdaad, toen wonnen ze daar met 3-2. Filip Kostic maakte een van de Groningse doelpunten toen. Hij is inmiddels speler van PSV en kan zondag voor de eerste keer in het shirt van PSV gaan voetballen tegen zijn oude club FC Groningen. Nou, dat is dan wel leuk.
0: Is dat ook bijzonder dat iemand 12 jaar later nog steeds topvoetbal speelt?
2: Nou ja, ligt eraan hoe oud je bent, hè, als je begint. Als jij 18 bent, dan ben je 12 jaar later natuurlijk 30. Ja, goed uitgekomen. Daar kan je natuurlijk prima op niveau voetballen. En Kostic heeft best wel een mooie carrière al gehad. En nou, die speelt nog altijd op een hoog niveau. Maar ja, kijk je een beetje dus naar die statistieken. Ja, dan is de kans dat Groningen daar een resultaat gaat pakken gewoon, ja, niet heel groot, zo eerlijk moet je zijn. Maar het gaat goed. Ze voetballen goed. Ja, dat kan natuurlijk wel helpen. En dat is een lekkerdere voorbereiding dan als het een stuk minder gaat.
0: Ja, en de vorige wedstrijd tegen ADO, die waren natuurlijk nog maar net gepromoveerd. PSV was landskampioen.
2: Ja.
0: Dus je verwacht een groot verschil in kwaliteit, ja, misschien wel. Ja. Gaan ze dan ook iets veranderen in de opstelling?
2: In de opstelling 1 wijziging bij FC Groningen. Elvis van der Laan die mocht tegen ADO zijn basisdebuut maken. Centrale verdediger. Hele jonge centrale verdediger, 18 jaar. En ja, dat ging eigenlijk niet heel erg lekker. Nu heeft Groningen vorige week een nieuwe speler gehaald. Die heeft tegen ADO zijn eerste minuten gemaakt. En nou, daar zit wel muziek in. Mark Singer heet hij. En hij gaat tegen PSV voor de eerste keer starten.
0: Goed, aanstaande zondag dus Groningen uit tegen PSV. En we kunnen het allemaal volgen bij ons op de website.
2: Ja, via het liveblog.
0: Ja, Stefan Bleker. Bedankt.

0: Mike Oldfield en Maggie Reilly samen The Moonlight Shadow. Ja, zometeen om 6 uur is Studio Grun afgelopen, maar niet getreurd. Je kan gewoon meteen doorschakelen naar tv. Noord Vandaag begint dan met Marcel Nieuweweg. Dag Marcel.
1: Dat klopt, Barbaantje.
0: Mooi, wat gaan we zien?
1: Een uitzending waarvan ik zeg van dat is een gooi om het weekend met Intergoon.
0: Maar niet alleen
1: naar Schiernijs, want we beginnen natuurlijk met die aanbeving van vanmorgen. Rond de klok van 10 en 2 per dag, de zandenweer en omgeving. Boerenprotesten in onze provincie. Maar dan hebben we ook Nijs over straatcoaches die de jongen wilden bereiken. En ja, dan moest een beetje de tol van die jongeren spreken. Doe dus nog een jong wichtje natuurlijk. Doe zit op TikTok. Hè?
0: Komt hier een... Nee, ik zit niet op TikTok.
1: Zit op TikTok?
0: Nee, en dat is, TikTok is ook heel vervelend in de zin van als mensen iets toesturen. Kijk dit is. Je kan het ook niet bekijken zonder account of zo. Dus ik mis ook veel.
1: Alles wat ze nou vertelt, ik heb gewoon niet even het overhoud. Ik zit ook niet op TikTok. Maar ik mag dat. Ik heb beleefd iets dat ik er niks van weet.
0: Hype zit jij nog op, zeker?
1: Dat klopt, ja. Ja, en MSN. Hoe zat er ook alweer? Ja, nou, kloor. De strootcoaches ben in elk geval enthousiast over TikTok. Want toen kennen zij de jongeren wel met bereiken. En dat is uiteindelijk hun doelgroep. Die gewoon ook nog naar ons werden. Maar door is een meubel-icoon. Deine Robbold, nog 60 jaar, de rest door heijenwups. Maar ik ben 2 heijenwups, dat is modeshoek en dat is ook meubelshoek. Maar die meubelshoek die gooit nou de deuren dicht. Nog 60 jaar. Ja, en dat zorgt ook voor emoties. Dat en nog veel meer, ook een vooruitblik met beeld. Het verhaal van Steven Bleken net op radio. Straks bij ons met de beelden van FC Grun PSV richting zondag. Kortom, een lekkere uitzending om het weekend goud te starten.
0: Goud, we gaan kijken.
1: Heel goud.
0: Doei.
1: Mooi.

0: weekend.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maar ook zat.
2: Ja, we hebben weer een fijne tobo te pakken. Een wijk in Haren. Ja, Maarwold. Ja, je zegt het ook al de hele tijd goed. Je was helemaal bang. Maar
3: ja, dat
2: nodig.
3: Ik Maarswold zou zeggen. Dat ligt namelijk op Knol. Maar daar zijn we helemaal niet. We zijn lekker in Haren, Haren West. En daar is een bankjesrel geweest volgens onze topo-kenner Gerard Zomer. Daar zijn namelijk de bankjes weggehaald bij verzorgingshuis Huizen Maarwold. Die zijn daar weggehaald door de gemeentes. Maar de Stadspartij 100% voor Groningen, ja, die is daar niet mee eens. Die wil dat ze er terugplaatsen. Want vooral ouderen uit het seniorencomplex en de omgeving, die maken daar gebruik van als rustplek onderweg naar het dorp. Ja, en raadslid Mariska Sloot die heeft hierover schriftelijke vragen gesteld in 2023. De gemeente die zou de bankjes hebben verwijderd omdat ze te veel onderhoud nodig hadden. Nou heb ik even gezocht, maar ik kan dus nog niet vinden of die bankjes daar weer staan.
2: Dat moeten we dus even weten van iemand die daar in de buurt woont.
3: Precies. Dus staan
2: te veel onderhoud aan een bankje. Ja,
3: dat is
2: voor een raar verhaal.
3: Dan moeten ze al continu in de fik worden gestoken of wat dan ook. Maar het lijkt me ook niet dat in Harenwest heel veel hangjeugd, of wel?
2: Nou, we hadden daar Project X natuurlijk.
3: Ja, oké. Okay. Maar ik denk niet dat ze daar in 2023 nog echt mee bezig zijn.
2: Nee, ik weet het niet. Ik heb die bankjes nooit gezien.
3: Nee.
2: Toen ik er woonde.
3: Nee, precies. Nou, weet jij of die bankjes nog steeds weg zijn of dat ze inmiddels zijn teruggeplaatst? Laat me dat vooral even weten. 050-318-288.
2: Dan gaan we dat straks misschien nog wel even oplossen. En over topo gesproken. Deze hadden we ook een tijdje geleden nog. Lammerburen van Driefzaand en Irene Wilkens.

0: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 31 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Hij is onderweg.
2: Wie?
3: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Over 5:30. Wij zitten klaar voor het laatste bulletin van de week voor Edwin in het Veld.
12: Mooi maatje, 130 schademeldingen zijn inmiddels binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen na de beving van 2,8 vanmorgen bij Zandeweer. Daarvan zijn er 37 uit het gebied waar die beving schade zou kunnen hebben veroorzaakt. Reden is dat er bij het IMG dagelijks ook nog oudere schademeldingen binnenkomen. 5 meldingen van een acuut onveilige situatie kwamen vandaag ook binnen, maar bij 2 daarvan hoeft het instituut geen onmiddellijke maatregelen te nemen. De fietstunnel onder het Groningen hoofdstation is niet eerder dan 2031 klaar voor gebruik, meldt wethouder Rick van Nieuwenhuizen aan de gemeenteraad. Tegenvaller vindt de wethouder, maar alle risico's rond eventuele schade aan het stationsgebouw moesten eerst in kaart worden gebracht. Grootste deel van de fietstunnel ligt er trouwens al, net als een grote fietskelder. De laatste 30 meter onder het stationsgebouw door moet nog gebouwd worden. Er moet meer goederenvervoer via het water en het spoor naar Noord-Nederland komen. Dat kan al wel, maar het gebeurt nog niet. En daarom hebben de noordelijke provincies de handen ineengeslagen. Doen ze samen met Utrecht en Flevoland. Volgens gedeputeerde Erik-Jan Bennema liggen er namelijk heel veel mogelijkheden.
13: Ook in Europees opzicht is het natuurlijk wel belangrijk als je even wat verder uitzoomt en je ziet al die stromen. En het maakt je ook onafhankelijker. Zeker in deze tijden waarbij je ook meerdere opties moet hebben, is het strategisch ook belangrijk om juist ook die Noordcorridor te gebruiken. En daar is nog te weinig aandacht voor, denk ik.
12: En hij denkt dan aan Duitsland en de Baltische Staten. In Ter Apel wordt morgen en overmorgen voor de 56e keer het Zepta waterpolo-toernooi gehouden. Het toernooi van de Zwem- en Polo-club Ter Apel is het grootste outdoor waterpolo-toernooi van Europa. Toernooileider Frank Schoenmaker verwacht dit jaar ruim 1400 spelers en dat is een record.
14: We hebben dit jaar zo'n 143 teams uit 13 verschillende Europese landen. En dat is echt een uniek voor ons, een groot record. Daar waar we voorgaande jaren gegroeid waren richting ongeveer 130 teams uit 7-8 verschillende landen, weten wij steeds meer Ter Apel en ook de gemeente Westerwolde op de Europese kaart te zetten.
12: Wedstrijden worden gespeeld in zowel zwembad als zwemplas, Moekenschat. En 2 agenten in de gemeente Oldambt zijn vannacht op een melding van een ruzie in een woning afgegaan. Er werd zelfs gedacht aan een inbraak, maar het bleek dat een daar wonend stel woorden had over honderden badeendjes. Ze waren net teruggekomen van vakantie en hun woning lag er bezaaid mee. Dat werd de twee kennelijk net even te veel. Het is nog onduidelijk wie die grap daar heeft uitgehaald. Leuk, hè? Soundbiteje erbij.
11: Ja, ik dacht tijd voor weekend voor jou.
12: Ja.
11: Dit is klaar nu. Dag, Edwin.
12: Dit zijn voor Vrimibo.
11: Doei! Ja, vorige week deed Martin hier zijn herintreden met de Net Night Nice Quiz. Hij is op vakantie, maar ik heb wel een andere leuke verrassing voor je zo. en muziek van Terrence Trent D'Arby. Eerst het weer, dit is Gert Voerman.
6: Vanmiddag is het wisselend bewolkt, dus wolkenvelden ook af en toe wat zon. De wolken overheersen wel en vooral uit het oosten kan eerst nog een bui vallen. Maar in de loop van de middag wordt het overal droog. Temperatuur 19 tot 20 graden met een matige wind uit de noordwestelijke richting. Vanavond vannacht eerst droog, eind van de nacht de bui 11 tot 14 graden.
10: Meertens meubelen in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens meubelen in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
15: De koffie staat klaar.
16: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
10: Meertens meubelen en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
16: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
17: Ga nu naar koken en wonen.
18: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
17: Ga nu naar koken en wonen.
18: In het stadshart van Appingedam. Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.

0: Rutger van Barneveld. Met die, ja, ik vroeg aan Desjo, hoe heet dat? Zijn dat niet pauken?
1: Ja, maar jij doet met je armen een slaande beweging, alsof je twee stokken vast hebt die dan op trommels gaan slaan. Dus ik bedoel gewoon trommels.
0: Omdat hij zo echt zo die hele grote...
1: Doe, doe.
0: Dat is volgens mij, nou ja...
2: Een grote trommel.
0: Het antwoord was, nee, het is gewoon een trommel. Goed, we gaan even naar Musselkanaal, want sociale media, bijna iedereen zit erop. Edwin in het veld dan weer niet. Ronald die vroeg, op welke sociale media zit jij?
3: Wat vindst u?
4: Met Ronald Niemeijer.
5: Wat zijn jouw sociale media? Waar zit jij op?
6: Snapchat en WhatsApp eigenlijk meestal.
7: Facebook. Instagram.
8: Ik zit naar op social media. Nee, ook niet op Facebook. Nee.
9: Snapchat, Facebook ook wel. En YouTube een beetje.
5: Nou, ik kom niet verder dan Facebook.
10: Op Facebook, TikTok, Instagram, allemaal.
5: Is al wat, Facebook.
11: Dat is al wat.
5: Ja. Dat is al genoeg.
6: TikTok? Ook soms. Niet heel vaak.
9: Nee, soms. Heel af en toe.
5: Mocht geen TikTok rijden en dat soort dingen.
11: Geen TikTok rijden?
5: Nee.
11: TikTok?
7: Nee. Nee. Zoveel
11: eigenlijk
7: niet.
11: Dansjes en zo, hè, voor ook, hè?
5: Absoluut een mooie buur winnen.
11: Hoe zit je op TikTok?
12: Nee, ik heb er helemaal geen verstand van.
11: Zijn jullie een beetje bereikbaar via die social mediums?
9: Ja, best wel.
11: Ja?
9: Het is wel makkelijk als je nou even een vriend wil appen. Als je even buiten wil wat doen. Ja. Het is wel makkelijk.
11: En wat doen jullie met?
7: Loeren. Gewoon loeren.
11: Loeren?
7: Loeren, ja. Ja. Nee. Gewoon een beetje nieuwsgierigheid. Ja,
11: ik moet allemaal mee bezig, eerst wat ze doen.
7: Ja.
11: En hoe gebruik je Facebook
12: voor? Spelletjes.
11: En wat doe je allemaal dan op social media, als je overal op zit?
7: Meestal filmpjes kijken, hè?
11: Filmpjes kijken, ja. Of een beetje op de hoogte te blijven van familie of zo.
13: Er is ook die wat ik weer wil naar een informatie of anders was. Ja. Of veel flauwekul, maar ik wil graag lezen.
11: Ja. Als mensen een boodschap willen overbrengen naar de jeugd, dan zie je dat ook.
9: Via filmpjes wel, ja.
11: Dus traditionele media.
2: Ja.
11: Daar zit ik op.

0: De grootste hit voor Jennifer Paige is natuurlijk Crush. En daarmee gaan we nog eens eventjes kijken in Maarwold. Een wijk in Haren, Zuidwest-Haren. Villadorp van onze provincie. En dan daar het dure stukje van.
1: En we hebben eigenlijk nog twee vragen openstaan.
0: Eén. Ik hoop wel dat het nu gaat.
1: Zijn de bankjes terug?
0: Ja.
1: Die zijn terug. En twee, waar komt die naam vandaan? Kom van Maar en de Woldelen. Nou, klaar.
0: Dat vind ik wel heel kort. De bankjes zijn terecht.
1: Ja, nee, die zijn uiteindelijk weer teruggeplaatst. Het was uiteindelijk, had de gemeente gezegd, het is niet uit kosten, maar omdat er weinig mensen erop zitten.
0: Oh.
1: Overgeklaagd, gelukkig zijn ze teruggeplaatst. Dus dat is fijn.
0: Ik ben blij dat dit goed is afgerond. Dit was de hele top voor deze hele week. Maar maandag?
1: Een nieuwe.
0: Doe jij weer een nieuwe? Ja, en dan zouden we nu normaal even teruggaan naar 1959. Want wist jij dat vandaag het Peert van Ome Loes bij het station is geplaatst?
1: Ja, dat weet ik omdat ik het zelf voor jou heb opgezocht en in het draaiboek heb gezet.
0: Klopt. Jij ging dit voorbereiden, maar toen wisten we nog niet. Kijk eens wat er terug is.
1: Oh, geweldig.
0: Geweldig.
2: Zoveel belletjes en mailtjes.
0: Mensen waren, verdrietig is denk ik het goede woord. Dat Klaas-Jan Terveen, also known as Klaasie Classic, niet meer op vrijdag ons meenam met zijn tijdreis door de jaren 90. En op vele verzoek van Nadesja Maartje.
2: En ben je zelf.
0: Ben je er weer. Ja, we kijken er heel erg naar uit. Hè. Je hebt dat natuurlijk heel lang gedaan. We zijn begonnen in 1990. Toen gingen we zo langs al die stijlen en door al die jaren gingen we heen. Uiteindelijk eindigden we bij 1998.
2: Ongeveer,
0: om en nabij. Omdat het vakantie werd. En er kwamen gewoon even wat dingen tussen. Mogen we alvast een beetje vooruit blikken naar volgende week? Want dat vind ik wel het vermelden waard.
2: Eigenlijk ook wel de reden dat ik hier sta. Want wij gaan volgende week gaan we een hele week gaan we Classic Klaasie doen. Van maandag tot en met vrijdag, zo tegen 6 uur aan, gaan we eigenlijk dit item afsluiten voor al die mensen die hier zo van hebben genoten. En dan komen we dus met onze favoriete jaren 90 plaat. En we sluiten af met een top 3 op woensdag, donderdag, vrijdag. Maar de eerste 2 dagen van de week mogen jullie, Maartje en Nadesh, mogen bepalen welke classic uit de jaren 90 wij de dag mee gaan afsluiten.
1: Weet je het al, Maartje?
0: Ik weet het zeker al. Ik wist het meteen eigenlijk.
1: Okay.
0: Ik moet wel eerlijk bekennen, toen moest ik nog even opzoeken uit welk jaar het precies kwam.
1: Oh ja, jij dacht ongeveer jaren 90. Ja, ik weet het ook al.
0: Maar goed, het is.
1: We houden het nog even spannend.
0: We houden dat spannend, maar het kan echt niet verder uit elkaar liggen.
2: Ik moet dus een top 3 gaan bedenken. Dus als er nou mensen luisteren die denken van, oh, deze plaat moet erin, stuur de redactie even een mailtje. En dan ga ik kijken of ik hem misschien wel ga meenemen.
0: Ja, want even een vraag. Is het jouw top 3 of is het de top 3 van de jaren 90?
2: Het wordt wel mijn top 3, maar ik ben beïnvloedbaar.
0: Oh. Voor 10 euro staan nou mijn platen erin straks. Ja, maar jij hebt al eentje gekozen. Dat is allemaal volgende week. Vanaf maandag kun je dus luisteren naar een soort superlange Klaasie Classic. Gaan we elke keer vlak voor 6 uur dat draaien. Is ook de laatste week van augustus. Hè? Dan op een gegeven moment is september. Dan gaan we echt weer hele andere dingen doen ook in het programma. Dus zeker luisteren. Maar voor vandaag hebben we een reguliere Klaasie Classic.
2: Ja, want we zijn aanbeland in 1999. Om precies te zijn, zelfs in de zomer van 99.
1: Het laatste halfjaar zonder Nadesh Elsen op deze aardkloof.
0: Oh, wat was. Ja, we waren er wel aan toe, hè? Toen weet je nog, Klaasie Elsen, we dachten er mis nog wat.
2: Ja, en toen werden we toch wel. Blijf verrast.
0: Blijf verrast, absoluut.
2: Nee, ik heb het al heel vaak hebben het hierover gehad, maar we moesten nog een boyband natuurlijk doen.
0: Ja, we begonnen met deze rubriek voor de boybands en de girlbands. Nou, die kwamen eigenlijk bijna nooit.
2: Ja, we zijn ooit begonnen met, ik dacht Roxette in de jaren in 1990. Dat was de allereerste plaat. En dat heeft zich zo een beetje geëvolueerd, moet ik zeggen natuurlijk.
0: Ja.
2: Tot de Backstreet Boys, want dat is toch wel een hele bijzondere band. Hè? Want ik zat even te kijken. Weet je wat wel grappig is? In tegenstelling tot heel veel andere popgroepen uit de jaren 90 zijn alle 5 de oorspronkelijke leden na meer dan 30 jaar nog steeds samen actief.
0: Wow.
2: Hoe tof is dat?
0: En niemand is dood.
2: Nee.
0: Nou, dat ook vooral. Hè. Er gaat natuurlijk ook wel eens een superster dood links of rechts. Dus zij zijn allemaal nog samen en ze maken nog muziek.
2: Ja, AJ, McLean, Howie, Doro, Nick Carter natuurlijk.
0: Natuurlijk.
2: Kevin Richardson en Brian Littrell. Dat waren de 5 leden van de Backstreet Boys.
0: Ik kent ze niet. Ik wist geen één naam en ik zag Nadesh haar hoofd ook. Die had ook geen idee.
2: Nee, maar echt wel heel erg beroemd geworden natuurlijk in die tijd. En meer dan 100 miljoen verkochte platen. De best verkochte boyband aller tijden. Gaan wel een aantal opmerkelijke feiten toch wel achter schuil. Want ze zijn doorgebroken, gek genoeg, in Europa.
0: En niet in Amerika?
2: Nee, daar wouden ze helemaal niets van deze band hebben en van boybands. Ze zijn in Nederland doorgebroken als eerste land.
0: Oeh.
1: Dat vind ik een leuk feit. Ja.
2: Toen volgde Duitsland en toen kon Amerika op een gegeven moment niet meer achterblijven.
1: Nee, als Nederland het heeft omarmd, dan
0: zijn we toch trendsetters. Ja, absoluut.
2: Absoluut, ja. En nog één raar feitje voordat we de quiz doen.
1: Ja.
2: In hun hit Everybody, die ken je waarschijnlijk ook wel, hè?
1: Ja.
2: Backstreet Back. Er zit bij de intro, moet je maar eens luisteren, gaan we nu niet uitzenden, maar een heel vreemd, dof geluid. En de producer, Max Martin heet die man, gebruikte hiervoor een opname, het is echt waar, van een scheet van groepslid AJ McLean, bewerkt met effecten.
1: Meteen in het intro?
2: Ja.
1: Everybody, toch luisteren.
2: Rock your body. Ik weet niet of je hem eruit kan destilleren, hoor.
1: Ik ben zo benieuwd. Rock your body right. Nee, nu wil ik deze draaien. Maar dit is dus niet het nummer dat we gaan draaien.
2: Nee. Wij gaan, welke gaan we ook alweer draaien? Wat had ik gezegd?
1: I want it that way, heb jij gezegd. Nou, kom maar even met die quiz.
2: Oh, die quiz nog even heel snel.
1: Een hele lange rubriek is het ook, in het nieuwe jaar.
2: Ja, dus, maar er is zoveel over te vertellen. Toen de band net werd gevormd, woonde AJ McLean, waar we het net al even over hadden, in hetzelfde appartementencomplex als een hele bekende acteur. En die acteur had zomaar onderdeel van de Backstreet Boys kunnen zijn. Hij sloeg het bot af om bij die band te komen. Hij dacht, boybands hebben geen toekomst, hè? Dat dacht men in Amerika toen. Nou is de vraag natuurlijk, welke bekende acteur had zomaar een Backstreet Boy kunnen zijn? En was dat A, Channing Tatum, B, Ryan Gosling of C, Chris Pine?
1: Ik ga voor B, omdat hij ook in Barbie toen heeft gezongen.
0: B.
2: Ja, het is inderdaad Ryan Gosling.
1: Yeehoe! Nou, dit is een lekkere start voor...
0: Jij zei dit, weten wij echt plezier. Niet.
1: Weet ja, toch maar even.
0: Multiple gokken, hè?
1: Jongens, ik vond het hartstikke gezellig. Ik kijk uit naar volgende week.
2: Ik ook.
1: En voor nu een fijn weekend, een mooie avond. Dit zijn de Backstreet Boys. I want it that way.
0: Doei.

0: Deal Wellnessdeals, take 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
1: Ontdek ook de beste wellness.

0: zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer, vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bouw- of metaalproject? Staal-digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
9: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
8: Staalzaar geboren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
12: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
13: 28 augustus, Groningen zonzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
14: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
15: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
16: Radio Noord.
17: Vandaag op Noord.
18: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Ja, de gemeente Veendam zegt dat het weken kan duren voordat iemand die op straat leeft daadwerkelijk hulp krijgt. BOA's en politieagenten probeerden voorafgaand aan een aanhouding dinsdagavond dagelijks contact te krijgen met een vrouw die 3 weken in haar auto leefde. Verslaggever Rutger Breide van RTV1 dook in deze zaak. Rutger, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Nog even op een rij, wat was er aan de hand met deze mevrouw?
3: Ja, deze mevrouw leefde 3 weken al op straat, in een auto en op een parkeerplaats in Borgerswold, een natuurgebied bij Veendam. Werd uiteindelijk toch wel wat belaagd door jongeren die ontdekten dat zij in die auto leefden. Nou, er is een paar keer politie gebeld. Nou, uiteindelijk, na een week misschien wel, nadat de politie is gebeld, is er uiteindelijk actie ondernomen. Kwamen ze erachter dat deze mevrouw inderdaad nog een celstraf open had staan en is daardoor door de politie meegenomen naar de politiebureau.
2: En de gemeente zegt, ja, zoiets dat kan echt wel weken duren. Hoe kan dat?
3: Ja, dat komt omdat er gewoon simpelweg eigenlijk niet eerder een directe of niet altijd direct opvangcapaciteit is. Het hangt ook af waar er moet gekeken worden hoe deze persoon kan geholpen worden, zegt de gemeente. En daarbij wordt dan ook zorg ingeschakeld. En welke instanties meedoen hangt af van de situatie elke keer weer. Het kan gaan om dakloosheid, verwardheid, overlast of gevaar. En elke zaak is dan volgens de gemeente maatwerk. De regie ligt dan wel bij de gemeente zelf, al kan de politie in acute situaties ook op eigen houtje zorg inschakelen. En plek om te wonen is er niet zomaar geregeld. Want als het gaat om een woonplek is er in Veendam niet altijd gewoon direct opvangcapaciteit. Meestal lukt het uiteindelijk toch wel een plek te vinden, maar dankzij de inzet van verschillende partijen dan.
2: Ja, en wat als iemand zelf niet wil?
3: Ja, dat is de keuze van degene zelf. De gemeente heeft dan wel verschillende mogelijkheden, afhankelijk van die situatie. Dus bij overlast in of rond een woning volgt de gemeente een vast stappenplan. Dat begint dan bij bijvoorbeeld buurtbemiddeling. En uiteindelijk kan dat uitmonden in een verplichte gedragsaanwijzing. Bij mensen met onbegrepen gedrag kan het in uiterste geval leiden tot een gedwongen opname. Maar de gemeente zegt dat sporadisch gebeurt.
2: Ja. Hoe is het met deze vrouw? Is dat bekend?
3: Nee, op dit moment is niks bekend over deze mevrouw. Ook niet waar ze vandaan komt, of ze uit Veendam komt of uit deze buurt komt. Dat is allemaal vanwege privacyreden niet te zeggen. Het enige wat bekend is dat zij nog een celstraf had openstaan. Ook niet waarvoor. En dat zij nu opgepakt is door de politie.
2: Dankjewel, Rutger Breide van RTV1.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Ja, ondanks de dreiging van regen en onweersbuien is gisteravond de 36e editie van Festival Noorderzon gewoon van start gegaan. Het Noorderplantsoen stroomde al snel vol met bezoekers die, veelal bewapend met een paraplu, de sfeer kwamen proeven op het terras of bij een van de optredens. Verslaggever Diane Notenboom sprak een stel dat al jarenlang vaste bezoeker is en zich niet laat tegenhouden door een paar regendruppels.
3: Nee, wij niet hoor. Nee, zeker niet. Het is nou mooi en ook met regen, parapluutje op en... Je duikt een container in en dan komt het goed.
4: Ja, lekker gaan. We hadden al van tevoren al 2 kaartjes gekocht voor de containervoorstellingen. Dus dan moet je ook wel, hè?
5: En jullie zijn vaste bezoekers van Noorderzon. Komen jullie hier elk jaar?
4: Eigenlijk wel.
3: Ja, elk jaar wel. Ja, ja hoor, een paar avonden.
5: Ja. Wat is er volgens jullie dan zo leuk aan Noorderzon?
3: Nou, ik ben wel heel blij dit jaar dat er weer zoveel containervoorstellingen zijn. Die kleine, spontane voorstellingen vind ik wel heel erg leuk. De sfeer.
4: Lekker slinteren, een beetje een hapje, een drankje en dat gewoon rustig aan.
5: En het terrein is natuurlijk ook een beetje vernieuwd dit jaar. Je zei het al, wat meer containervoorstellingen. Wat is jullie eerste indruk tot nu toe?
4: Het is wat ruimer. Het is ook wat leger op een of andere manier. Dus dat is echt, maar dat komt natuurlijk ook omdat het nu natuurlijk niet zo druk is. Maar ik vind de octopus kraken, vind ik erg leuk.
3: Ja, en die ingang. Ik vind de vormgeving fantastisch. Toch anders dan de andere jaar hoor. Die ingang daar en dan de octopus. Hartstikke goed.
2: Ja, medewerkers van het festival hielden het weer de afgelopen dagen nauw in de gaten, maar konden bij de start redelijk opgelucht ademhalen. Esmee Boersma van de organisatie was dan ook zeer te spreken over dag 1.
6: Ik ben heel blij om meerdere dingen, namelijk het is gewoon ineens lekker weer. Daar ben ik heel blij mee. De opkomst is super en ik begin nu toch echt wel het idee te krijgen dat het gewoon allemaal eigenlijk best goed gekomen is. Ja.
5: En het is natuurlijk een beetje anders geworden, de opzet van het terrein. Hoor je ook wat reacties al van mensen om je heen?
6: Zeker, ja. Sowieso met de opbouw liepen wij hier al heel veel rond. En dan mogen mensen natuurlijk nog steeds in het park rondlopen. En het toffe is dat we dit jaar veel meer kunst naar het park halen. En dat doen we op heel veel verschillende manieren. Dus bijvoorbeeld hier achter ons zie je hele mooie octopusarmen. En we hebben veel meer gedaan aan toffe aankleding. En dat viel al heel veel mensen volgens mij wel op.
5: En het leek dus nog even te gaan regenen. Maar hebben jullie daar nog druk om gemaakt? Of dacht je, het zal wel goed komen met de regen?
6: We hadden helemaal geen tijd om ons daar druk over te maken. Nee, iedereen was zo hard bezig om het gewoon lekker op tijd klaar te maken. Dus iedereen die heeft echt verstand op nul en doorgaan. En volgens mij is het ook niet officieel code geel geworden. Dus
5: en hoe voelt dat dan als organisatie? Je werkt er natuurlijk heel lang naartoe. En dan om nu het zo'n eerste avond te zien, wat geeft dat jou voor gevoel?
6: Nou, het is mijn eerste jaar dat ik echt meedraai in de organisatie. En ik draai wel het hele jaar mee. Dus het is voor mij ook wel echt... Nu begint de energie ook te komen dat ik denk, hier doe ik het hele jaar voor. En dan zie je ook alles tot leven komen. En iedereen is oprecht heel blij met wat we hier neergezet hebben. En het wordt alleen maar toffer, want dit is dag 1.
2: Esmee Boersma van de organisatie Noorderzon duurt nog tot en met zondag 30 augustus.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Nou, overwinning op FC Utrecht en ADO Den Haag mag FC Groningen spreken van een prima competitiestart. Zondag wacht de uitwedstrijd tegen de landskampioen, tegen PSV. Dat is inmiddels een traditioneel zware opgave voor FC Groningen. Ja, PSV is nog niet in goede doen helemaal. Dus misschien liggen er wel kansen voor FC Groningen. Ik ga erover praten met Rick Elfrink, die PSV volgt voor het Eindhovens Dagblad. Rick, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, nou, PSV ook een zware klus. Die spelen gelijk tegen de medekoploper.
3: Ja, dat is helemaal waar. Er is geen spel tussen te krijgen.
2: Ja.
3: Nee, FC Groningen heel sterk aan het seizoen begonnen inderdaad. Wat je terecht zegt. Denk ik ook met een ploeg die grotendeels bij elkaar is gebleven. En PSV natuurlijk door het WK. De late instroom van een aantal vaste krachten. Ja, toch ook een paar mutaties. Een blessure van Jerry Schouten. Die overigens al langer geblesseerd is, hoor. Maar dat heeft hen toch wel wat uit het lood geslagen de afgelopen periode. Maar ja, vorige week was er wel wat verbetering zichtbaar tegen Excelsior.
2: Ja, maar nu, dat was nog met Joey Veerman en die is nu vertrokken.
3: Ja, die is weg. Dus dat zal PSV moeten opvangen. Joey Veerman natuurlijk deze week naar Dortmund vertrokken. Daar staat wel weer tegenover dat Lucharel Geertruida dan aan gaat sluiten. Dat is een centrale verdediger. Veerman natuurlijk een middenvelder die eigenlijk vrij uniek was. Met name zijn passing die zal PSV natuurlijk enorm gaan missen. En daar moeten we anderen voor opstaan. Hè? Kodai Sano bijvoorbeeld, die deze zomer is aangetrokken van de NEC. Vorige week speelde hij een half uurtje. En het idee is dat hij nu tegen FC Groningen langer zou kunnen spelen. Dus die zal normaal gesproken gewoon starten. Ja, en ook Paul Wanner, hè, dat is bij PSV een speler die nu zal moeten opstaan.
2: En je noemde Geertruida al. Gaat hij dan ook spelen zondag?
3: Nou, ik denk niet al in de basis. Want op zijn jongen komt natuurlijk toch wel het nodige af in dit soort dagen. Dan train je ook wat minder. Ik denk dat Bos kennende zal die niet te veel tornen aan zijn basisopstelling. Maar dat Geertruida zou kunnen invallen, dat lijkt me niet zo'n hele gekke gedachte. Dus ik denk dat hij inderdaad zijn debuut tegen FC Groningen kan maken. En mooi voor de Groningers ook is, althans de mensen die het voetbal volgen, is natuurlijk dat Filip Kostic ook bij PSV zou kunnen invallen. In 2014 weggegaan, hè, bij de FC. En nu dan 12 jaar later terug in de Eredivisie.
2: Ja, denk je dat hij minuten gaat maken dan?
3: Ja, denk ik eigenlijk wel. Want Mauro Junior, die zullen ze niet altijd 90 minuten willen inzetten. Dat is toch een speler die wel eens wat heeft. En die willen ze ook een beetje fit houden. En Filip Kostic is volgens mij helemaal fit. Althans, niet voor de basis, maar wel om gewoon minuten te gaan maken. Ja, interessant, hè? Jullie kennen hem natuurlijk als de linksbuiten van vroeger. Hij heeft een ontwikkeling doorgemaakt en is nu eigenlijk een linksback geworden. Die wel over de hele linkerflank dendert. Maar leuk, Filip Kostic, om die weer terug te zien.
2: Groningen met een goede start. PSV nog wat zoekende naar de vorm. Wat voor wedstrijd verwacht jij komende zondag?
3: Ja, Groningen is echt wel kansrijk, denk ik, om als ze wat willen, om nu een punt of zelfs meer punten te pakken. PSV zat er niet zo lekker in de wedstrijd 2 weken geleden. Tegen Fortuna Sittard creëerden ze heel moeilijk kansen. Was ook omdat Fortuna wel met een heel laag blok speelde. Dick Lukien zal dat gezien hebben, die is natuurlijk ook niet gek. Zal echt wel durven te voetballen in Eindhoven. Maar aan de andere kant, ja, als je dat gaat doen, dan geef je ook veel ruimte weg. Ja, en dat is nou net waar PSV thuis van kan profiteren. Dus daar zal Groningen een goede balans in moeten vinden.
2: We wachten het af, zondagmiddag 2:30. Dankjewel, Rick.
3: Graag gedaan.
2: Rick Elfrink van het

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Goos de Boer is ondertussen aangeschoven, want die was vanochtend in Zandeweer, het dorp in Noord-Groningen dat toch wel hevig gewekt werd, denk ik, zo rond 5:50 in de ochtend bij die aardbeving. 2,8 op de schaal van Richter is later gemeten. Eerst dacht men nog epicentrum is Rotterdam, maar dat bleek toch echt Zandeweer te zijn. En daarom was Goos daar dus vanochtend heen. Hoe was het daar, Goos? Je hebt natuurlijk met mensen gesproken. Hoe was de sfeer daar?
3: Ja, ik was daar samen met collega Eva Hulscher. En ja, het is gelaten aan de ene kant. Mensen hebben het al best wel vaak meegemaakt. Dus dan hebben ze zoiets van, ja, daar gaan we weer. Maar ja, aan de andere kant ook toch wel weer schrik. Want ja, het gebeurt toch maar weer. En ja, heel veel mensen zitten nog steeds in de afwikkeling van hun schade, van vorige bevingen. Ja, en huppakee, lig je 's ochtends op bed en dan schud de boel. En ja, we hebben ook gesproken met mensen met kinderen bijvoorbeeld. En die kinderen die hebben dat allemaal gehoord en gemerkt. En die staan naast het bed van papa en mama. Ja, leg het dan maar weer eens uit wat er aan de hand is. Dat ze zich geen zorgen hoeven te maken enzovoort. Dus ergens wendt het op een of andere manier, maar ergens ook weer niet. En ja, mensen hebben het vanmorgen toch wel ervaren als een enorme dreun.
4: Ik heb hem nog niet zo vaak zo heftig meegemaakt. Ik heb wel heel veel aardbevingen en trillingen meegemaakt. Maar dit zit toch wel in mijn categorie van bovenaan.
5: Hoe was het wakker worden vanochtend?
6: Wakker worden was wel prima. Maar om 6:00 schrok ik wakker van een enorme eerste knal en toen een lange trilling. Ja, rond 6:00 was het. Ja.
5: Het is echt wel zo'n zware dat je er wakker van wordt.
6: Ja, ik werd er wel echt wakker van.
4: Ik sta naast mijn bed en dan in één keer voel je een hele lichte trilling over de verdiepingsvloer. En 2 seconden later een enorme knal. Ja, toen dacht ik van, daar is er weer een.
7: Nou, ik hoorde in één keer een gerommel. En toen begon een hele bed te schudden. Mevrouw zei nou, nu niet liever, maar er is een aardbeving. Ja, echt, dus.
5: Wat voelden jullie dan?
8: Ja, het was een doffe dreun. En daarna begon het een beetje te trillen. Ja, hele bijzondere gewaarwording.
7: Gerommel van een vrachtauto eraan komt. En ja, dan een hevige knal trouwens. Ik heb nog geen hevige knal, heb ik nog nooit gehoord trouwens hoor. Maar heel veel gerommel en dan dat het hele huis begint te schudden.
5: Is het nog schrik?
9: Ja, het is wel schrikken. Het is natuurlijk altijd schrikken met een aardbeving. Het is ook een zware beving, ik begreep 2,8. Maar er ook je 3,1 gehad hier, dacht ik. Nou, dat is wel een van de zwaardere hier zo.
10: Je leeft toch elke keer met die gedachte van, oh ja, daar had ook nog net even iets erger kunnen gebeuren. Want op het moment van, nou, wanneer de aardbeving plaatsvindt, dan weet je nog ook niet hoe zwaar die is. Dus dat is ook wel weer echt een hele grote angst.
5: Wendt zoiets nou?
6: Nee, het wendt niet. Maar het is wel weer dat je denkt van, nou, wanneer zal er weer een komen? Maar nee, het wendt niet. Dat niet, maar het is wel weer de zoveelste natuurlijk.
2: Ja, Goos, dit was dus vanochtend in Zandeweer. Eigenlijk zou je net zo goed al dit soort reportages van de afgelopen 10 jaar kunnen uitzenden. Het is allemaal ongeveer dezelfde teksten, hè?
3: Ja, steeds maar weer. Ik denk dat we dan wel een half jaar bezig zijn om dat allemaal uit te zenden. Want het is een herhaling van zitten steeds. Alleen het komt iedere keer wat bij mensen. En dat merk je ook. Iedere keer is toch weer die schrik, hè, waar het er net al over. Iedere keer toch weer van, ja, wanneer komt hij nou eindelijk eens een keer een einde aan? Nou ja, goed, we weten met z'n allen dat voorlopig niet zo is. Want dit is ook voorspeld. Hè? Je kunt de gaskraan wel dicht draaien, maar die bodem onder onze voeten blijft onrustig.
2: Nou, even sinds het moment van het dichtdraaien van die gaskraan, als je de lijstjes er even bij pakt, hoe opvallend is deze beving van 2,8 in dat gebied dan?
3: Nou ja, er zijn er meer, hè, rond die zwaarte. Maar we hebben vorig jaar hebben wij ook gezien in de Zeerijp dat het nog, ja, zwaarder kan zijn. Daar was het echt een enorme dreun. En dit zit toch bij de 3,0. En we weten allemaal dat bevingen rond de 3,0 en boven de 3,0, hè, Huizing was 3,6. Ja, dat gewoon zware bevingen zijn. Ja. En dit zijn dingen die niet zomaar voorbij gaan. Dit voel je. En het is niet voor niks dat mensen 's nachts gewoon wakker zijn geworden. Dat kasten weer staan te trillen. Ruiten enzovoort. Dus dit is eigenlijk een. Dit blijft maar doorgaan.
2: Want het gaat ook om exponentieel. Hè? Dus het is niet dat deze 2 keer zo zwaar voelt als een 1,4.
3: Maar het heeft alles mee te maken. Want het is vaak, moeten we het uitleggen, zelfs in Den Haag, dat dit andere bevingen zijn. Hè? Als je op Creta een beving hoort, of Indonesië recent nog, Granada in Spanje. Ja, dat is niet vergelijkbaar. Dat heeft er allemaal mee te maken dat dit vlak onder de bodem zit, 3 kilometer. Die anderen zijn op veel grotere diepte. Eigenlijk vlak bij de huizen, vlak bij funderingen. En de kleigrond helpt ook niet echt in Groningen. Dus ja, het betekent gewoon dat er veel sneller meer schade is. En ja, als je één beving hebt, is wat anders dan dat je tientallen hebt. Dan krijg je huis steeds weer een dreun. Ja. En dat blijft niet zonder gevolgen.
2: Over schade gesproken, is er al veel gemeld?
3: Nee, we hebben het Instituut voor Mijnbouwschade hebben gebeld. Ze zijn nog bezig met inventariseren. Ze hebben de indruk dat het een beetje vergelijkbaar is, het aantal meldingen met bevingen van deze omvang. En is in elk geval wel één situatie gemeld van onveiligheid. Dus dat is een onveilige situatie waar wat mee moet gebeuren. Het is ons nog niet helemaal duidelijk wat dat precies is. Maar meestal na zo'n beving, er zijn de huizen die er al slecht aan toe zijn, die nog even een tikkie krijgen. En dan wordt het gevaarlijk voor bewoners. Nou ja, daar gaan ze optreden, daar gaan ze iets mee doen. Dus,
2: en vaak de eerste dag na zo'n beving, dan mensen moeten naar het werk en zo.
3: Precies, en mensen gaan nog eens kijken en lopen rond het huis. We hebben vanmorgen natuurlijk een aantal mensen Zanderweer gezien, die deden dat ook. Ik ben nog even bij de prachtig mooie oude kerk van Zanderweer geweest en even gekeken. Nou, ik zag daar ogenschijnlijk een heel klein beetje schade, maar die had er ook kunnen zitten. Alleen het is wel zo dat de komende dagen gaan mensen even goed kijken. Morgen is het weekend. Dus ja, reken maar. We zien dat patroon altijd, dat het de komende dagen gaat oplopen. En dit soort bevingen leidt vaak tot honderden schademeldingen.

0: klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
7: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Clemens Peters bij het NOS Journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van €825 miljoen. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
10: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordelingen aan te pas. En dat mag niet.
9: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Noord. De avond van Noord.
12: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïre bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting.

0: gemeente zijn er twee jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
1: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest Van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïense president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur.

0: gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
1: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Waar?

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van 3 gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
3: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
2: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien, met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.